0: Sheila E. Itt a hova, de ledénk.
1: Ez lett vagy az égerek, Benny Poku van Michael Jackson. Don't stop me again.
2: Ja, ja, ja. Hij zei ervoor gezorgd.
1: Maar geen paniek op dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Met
1: flessen. Met flessen is het, no?
2: Ja, ja.
1: Dus het is geen flessentrekker.
2: Nee. Ze timmert op die flessen. Yes.
1: Ja. Nee. Zoals je weet, het used to be. En ik hoop je enjoyed dat tangano en de poppen wandelen.
2: Ja, ja, ja. Ik geniet ervan.
1: Misschien wel klep en jump, jump, jump.
0: Ken je die van Pacolé?
1: Ik ken die tijd van megahertz, cartouche megahertz. En if de poppen is nog bij de.
2: Nee.
1: Ik kan, of no, if je nog bij dansen poppen is, ik kan gewoon zo.
2: Ja, ja, ja.
1: Serieus.
0: Dat je beperking.
1: Nee, dat had je pech.
0: Beperking.
1: Nee, had je muzikale. Pech.
2: Nu intellectueel.
1: Nee. Omdat iedereen was dan toen bezet op de dansvloer. In een paar voet dansen. Zodat je er een poko is. Je er een begin van poko. De next tune. Op begin van dat je Lukusuma vrij om te gaan dansen. Standaard.
2: Op zijn Surinaam zei Lukusuma kan wassen.
1: Nee, ja. Tjago.
2: Wasjabo.
1: Ja. Arkie.

0: Ja, ja, dat heb je dan een puri vertaald in het Surinaams wat die mannen zingen. Ga je nog herinneren?
1: Wat is dat? Gaan is dat voor goed?
0: Nee, nee, nee. Wie is dat bij bon, volgens mij? Ga je nog herinneren? Is dat goed, hoor?
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat goed, hoor?
1: En die andere van de kassaf toch, meu malada. Als je weet nog.
2: Ja, we maken onze
1: eigen versie.
2: Ja.
1: Ja, toch, nou, ik was bij de Biggie Pogo voorzien, maar wij maken de Engelse versie van in het Surinaam, toch? De Malek, Emro, de Soul Pogo.
2: Ja.
1: Ja, toch? En nou, één tegel dapper.
0: Mm-hmm. Ik kan nog nog een mix doen en daarna kan je die wasa doen van jou. Doe dat?
1: We kunnen die andere.
0: Welke?
1: Die ene, die laatste, wat je hebt gezegd.
0: Die was laatste dan?
1: Die was
0: als laatste. We zijn nog niet zover om te vertrekken.
1: Ja.
0: Het is pas 10:00.
3: Boy, as a man who travel the world,
1: yeah,
3: I tell you, so nobody
1: we're gonna
3: can
1: wine
3: just
1: it,
3: like
1: we're gonna
3: that.

0: bladeren en van deze used to be. We hebben ons kapot gemixt. Al mixend kruipen we naar de uitgang. Oh, dat was een gemixt. Van de professionele DJ's in de studio. Greg en Purdy. Mijn vingers zijn helemaal smaller geworden.
1: We hebben ons,
0: laat me je vingers even zien.
1: We hebben ons mix gemaakt. We hebben ons best gemixt. Je moet ook, we hebben ons best gedaan. We hebben ons best gemixt.
0: Oké.
1: Okay. Mix Max.
2: Nee, van mij gaat ook een leuke avond verder. Het
0: is van je best, daarin. Dus je wil wassen als je niet hoor.
2: Nee, dus dan, ik in het verlengde daarvan. Mm. Dan, als je thuis zit of waar je ook bent, vraag aan degene die naast je zit, wat betekent Wasna Doya? Dan heb ik huiswerk gegeven.
0: Ja, dat is de volgende plan, Wasna Doya. Ja. Wat denk dat Doya gewoon je lichaam moet voorstellen?
2: Ik weet niet, dus ik heb die mensen...
0: Je gaat baden, was je schoon toch?
1: Ik heb die mensen... Ik ben een lichaamsdeler.
2: Ik heb die mensen Doya, no? Huiswerk gegeven. Want dan voorzien maar best... Taxa niet toch?
1: Ja.
2: En...
0: Dus jij denkt niet dat het lichaam is, Greg?
1: Nee, ik denk een lichaamsdeel. Welk deel weet ik niet.
0: Ja,
1: maar het is wel een lichaamsdeel.
0: Nou ja.
2: Nee, kijk, is net als datgene toch, als ik tegen je. Ik kan het niet tegen jou zeggen, maar. Want dame moest dat kan je. Dus zeg het in het Surinaams.
0: Ga je dat ding weer herhalen?
2: Het is ananas.
1: Ik denk dat Doya. En daarom zeg ik het tegen jou. Ik was aan Doya. Ik denk dat het je mond is. Maar anyway.
0: Het werd bedoeld dat je dus gewoon moest dansen hoor. Je moet gewoon dansen. Je moet wassen.
1: Denk je? Zou kunnen.
0: Denk je dat met lichaamsdelen te maken? Tenminste in jou.
1: Nee, dat is wat ik denk.
2: Het is net als van hoe die goede man werd.
0: Very.
2: No. Nee, die. Geen Max Voice. Die andere is John Serbe dat toch? Lena.
0: Mm.
2: Ja, dat is hoe je het vertelt.
1: Even. Je hebt geen censuurknop of zo.
0: Nee.
1: Oh, oké.
2: Prima. Maar, dus die was naar Doya. Hij heeft het anders.
1: Ja.
2: Maar ik geef de mensen huiswerk.
0: Oké, we gaan daarover nadenken en misschien moeten we ons gaan laten onderzoeken. Wat is nou precies
1: Doya?
0: Of wat bedoelen ze nou precies met die Doya?
1: Ja.
0: De laatste song in Used to Be. We zijn er voor 2 weken weer.
2: Yes. Ik groet van mijn kant uit.
0: Na Ingidi zijn we terug.
2: Ja, Sharwa. Jawel, we komen Kastilia in a studio.
0: Take care. We bedanken Greg en Purdy.
1: Wij moeten jou ook bedanken. En de luisteraars dat ze genoten hebben.
0: Ja, en nu zetten we ze tot slot aan het denken.
1: Ja, goed doe je, Geert.
2: Ik ga een beetje zetten.

0: Lim FM, om dat het anders kan.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
0: Number one.

0: This is a Lim FM production.
1: Guitar, play me like one guitar.
2: I Lim FM, you play me like one guitar. Artino here, my choice is the Andre Radio.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika.
1: Waar omwika man? Ruwakadabe.

0: zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mawasan, goede eerlijk. If I been there, I been working for Improser NV.
1: Enjoying the music on Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend is het wederom voor mij een waar genoegen om bij u in de huiskamer te mogen zijn. Weet u, geliefden, deze dagen merken we dat mensen door heel veel pijn en moeite en smart trekken. We merken dat er verschillende omstandigheden zijn waar mensen het niet meer zien zitten. Als we denken bijvoorbeeld aan zij die een geliefde verloren hebben, zij die op een of andere wijze onrechtvaardig behandeld zijn geworden, zij die beroofd zijn geworden. In ieder geval, wat de situatie ook mag zijn, waardoor u die vandaag naar mij luistert, trekt. Ik mag u zeggen, er is hoop. Er is hoop, u staat er niet alleen voor. Ik wil samen met u gaan naar Psalm 17. En daar lezen we in die psalm waar koning David tot de Heere riep, omdat hij ook door een situatie ging. Hij ging door een situatie van vervolging, van smart, dat men hem onrechtvaardig behandeld had. En hij riep daar tot de Heere in deze psalm. En dan zegt hij: hoor, Heere, naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking. Leen het oor aan mijn gebed. Gesproken met onbedrieglijke lippen. Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan. Uw ogen schouwen wat recht is. Toetst gij mijn hart, onderzoek gij mij des nachts. Proeft gij mij, gij vindt niets. Wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. Ik heb deze psalm op mijn hart gekregen. Want vaak wanneer we in een crisissituatie terechtkomen, een terechte of onterechte vervolging, of als mensen ons heus behandeld hebben, onrechtvaardig behandeld, of er is iets gebeurd, dan hoor je als eerste schreeuw die er komt: mi gado, mi Jezus, jip mi. Een zeer bekende uitdrukking van wanhoop. Weet u, wanneer u dat zo uitroept, mag u weten, God hoort. God hoort ons. Want het is belangrijk te weten dat God naar ons luistert. Wanneer David hier zegt: hoor, Heere, naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking, dan is hij er zich van bewust dat wat hij ook gedaan heeft, of wat er ook van hem gezegd is, de reden waarvoor hij achtervolgd wordt of wat dan ook, dat hij, zoals we in de volksmond zeggen, geen boter op zijn hoofd heeft. Maar soms merken we dat vooral in deze tijd mensen woorden kunnen verdraaien. En wanneer mensen worden verdraaien, kun je in zo'n een negatieve spiraal, een negatieve, hoe zal ik het zeggen, kritiek over je krijgen, dat je soms niet weet waar je moet staan. Maar dan roept David het uit tot God en zegt: sla acht op mijn smeking, hoor naar een rechtvaardige zaak. Leen het oor aan mijn gebed. Geliefden, deze ochtend ben ik hier om aan u te zeggen, in welke situatie u ook zit, als de wanhoop u nabij is, als u geen uitweg ziet, weet dat het gebed het middel is om gehoord te worden door de Allerhoogste God. God heeft ons een gateway gegeven.
Hij heeft ons een weg gegeven uit situaties. Omdat hij een God van genade is, zijn oog gaat over het ganse rond der aarde om in ieder krachtig bij te staan die tot hem roepen en hulp van hem verwachten. Moeten we specifiek een kind van God zijn? Nee. De Heere hoort ook naar u die misschien nog nooit gezegd heeft, Heer Jezus, kom in mijn hart. Want dat zijn juist de momenten waarnaar hij hoort, omdat hij zijn naam wilt verheerlijken. Dus u mag vanuit uw hart tot hem roepen. Als zou u willen zeggen van Gadon, kan de mino sapu, ik vertrouw aan sapu, maar mi sap wans aan tak u de Gadon. U wan kan jip me, en gelooft u me lieve mensen, u zult antwoord krijgen op uw hulpgeroep. Want nabij is de Heer om krachtig bij te staan aan ieder die tot hem roept. Hij neigt zijn oor tot het hulpgeroep van zijn kinderen, van zijn volk. En we zijn zijn kinderen, we zijn zijn volk. U bent zijn kind, u bent zijn volk. Verder zegt David, gesproken met onbedrieglijke lippen. En dat is iets wat heel belangrijk zijn. Wanneer we ons nederbuigen in het gebed, wanneer we beseffen dat we tot de Allerhoogste gaan, dan moeten we van één ding verzekerd zijn, en dat is namelijk dat de Heere ons hart kent. Hij kent de motieven en de schuilhoeken van ons hart. Voor hem hoeven we geen tjibri-tjibri te spelen. Hij doorgrondt het. Hij zegt, nog voor we hem iets vragen, weet hij al wat we zullen vragen. Dus hij ziet ook in het verborgene en hij ziet ook de schuilhoeken van ons hart. Dus als we tot de Heer naderen, moeten we niet tot hem naderen in de veronderstelling dat we een praatje voor hem gaan maken, want hij weet alles. Hij is God. Hij ziet dwars door hij ons heen. Hij kent de bedoelingen. En daarom zegt David, gesproken met onbedrieglijke lippen. Weet u, want soms kunnen er mensen zijn op je afkomen. Ze kijken je zo aan en ze zeggen je iets terwijl ze misleidend bezig zijn, leugenachtig bezig zijn. Maar God is het die het hart kent. En dat zegt David nog hier. Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan. Uw ogen schouwen wat recht is. David vraagt aan de Heere, laat het oordeel, laat het besluit van u uitgaan. Niet van mensen, maar van u de Allerhoogste God. Omdat God rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen. Hij heeft geen aanzien des persoons. Hij heeft geen lievelingen. Hij heeft een ieder even lief. En hij is rechtvaardig. Want zijn ogen schouwen wat recht is. Hij kent precies de bedoelingen van ons hart. Hij kent de motieven, hij kent onze gedachten. Hij weet waarom we op een bepaalde manier gehandeld hebben. Hij weet waarom de tegenpartij bijvoorbeeld naar ons toe gehandeld heeft op een manier die niet prettig overkomt. Hij kent de bedoelingen. En omdat hij God is en omdat hij de bedoelingen kent, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat wanneer we naar God gaan, zoals koning David het gedaan heeft. En hij zegt, hoor Heere, naar een rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn smeking, leen het oor aan mijn gebed. Dan mogen we zeker weten dat als we met oprechtheid van hart tot de Heere naderen, hem vragen naar ons te luisteren, dat hij zal luisteren. En dat hij luistert. En dat hij het antwoord zal geven. Misschien niet direct. Maar weet één ding, het antwoord zal komen. Soms komt het ook op een manier waarop we het niet verwachten. Maar weet één ding. Wanneer we de Allerhoogste God tot onze burcht en vesting gemaakt hebben. Tot onze steenrots gemaakt hebben. Dan hoeven we niet te twijfelen. Dat wanneer wij een zaak bij hem brengen in gebed, dat hij naar ons hoort
en dat hij op een rechtvaardige wijze het antwoord zal sturen. Waar wij fout zijn, zal hij ons erop aanspreken. Zal hij ons dat ook laten ervaren. Maar we mogen één ding zijn, weten, zoals Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, vernacht in de schaduw des Almachtigen. God is het die ons een schild is, een hoeder, een bevrijder en een trouwe bondgenoot. Vader, deze ochtend wil ik u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor uw woord. Dat uw woord bemoedigend mag zijn. En dat het geest en leven mag zijn en leven mag brengen. Daar waar er crisis is, dat het oplossingen mag geven. Maar ook dat het geloof zal bewerkstelligen. Geloof in u, de Allerhoogste God. Geloof in het woord dat u richt tot uw volk deze ochtend. En dat een ieder die op deze morgen zijn of haar hoofd buigt, misschien zich klaarmaakt om naar het werk te gaan, te mogen weten dat u rechtvaardig bent in al uw wegen. En dat wanneer we bij u komen, zoals koning David, en u vragen om te luisteren naar ons gebed, dan beginnen wij u te bedanken voor het antwoord. We beginnen u te bedanken voor uw liefde. We beginnen u te bedanken voor uw genade, omdat we weten dat u een rechtvaardige God bent. En daarom danken wij u. We danken u, Heren, dat we deze ochtend zo de natie Suriname, het volk mogen zegenen, onze regeerders, onze huisgenoten, en dat u een ieder veilig wilt leiden, ook deze dag. En daarvoor danken wij u. En daar waar er situaties zijn die een oplossing nodig hebben, danken wij u dat u het bent die de oplossingen zal geven. We eren en we prijzen u en we zeggen u dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you. Ik groet u en tot de volgende week. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
1: The notification on LIM.
2: In the long run, you make your own luck. Good, bad or indifferent.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Ja, Nicole, I love this, you know.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: The notification on LIM.
2: In the long run, you make your own luck. Good, bad or indifferent.
3: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM. 91.7
3: Notification on Lim.
4: In the long run, you make your own luck. Good, bad, or indifferent.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Lim FM, de andere radio.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: odo takso.
1: Arkis malon tu, danti de ukondoro bakanangan abeskopu oftevel na odo funadi. En abeskopu fti de, dat takso. Yusa, mus bay dia futu. En dat wil zeggen, als het gevaar dreigt, is het je aangeraden je zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Yusa, mus bay dia futu.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 30 juli. Chinese taaiensoep met kip. Ovenkip met friet en koolsalade. Antroa met gerookte kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: ELF. RTF. Denk je aan Jidab. So we live, reading family. El Sabor de Lori. Say Takimasi. 150, Omro.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Filthing nigga.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact, die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM-FM 91.7 en LIM-FM-sub.com. Vandaag is donderdag 30 juli. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu heeft bij de RVM-vergadering aangegeven dat het geenszins de bedoeling is om de case van de vissterfte in de Saramaca-rivier in de doofpot te doen. Volgens de minister duurt het onderzoek wat langer omdat de water- en sedimentmonsters naar het buitenland zijn gestuurd voor onderzoek. Naar zeggen van de minister zijn de resultaten binnen 2 weken bekend.
1: Zoals u weet, op het moment dat het bericht binnenkwam, hebben wij hele belangrijke doelen eerst gesteld. Het eerste doel was de veiligheid van de mens. De mens staat centraal. Dus we hebben direct de gemeenschappen aangegeven het water uit de rivier niet te consumeren en niet te nuttigen. Dat is de bescherming van de gemeenschappen. Ten tweede, het tweede doel was om te achterhalen wat de oorzaak was van deze massale vissterfte. Dat hebben we in eerste instantie hebben dus daarvoor monsters getrokken, zowel water sample monsters als de vismonsters. En die hebben wij dus naar de laboratoria gebracht van Suriname. Helaas bleek dus dat voor een uitgebreide, hele betrouwbare en adequate analyse we dat in Suriname nog niet kunnen. We hebben toen gekeken naar waar dat wel kon. En toen zijn we dus uitgeweken met de hulp van de PAHO, maar ook met de tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, hebben wij toen een oplossing gevonden in Frans-Guyana, waar wij een deel van de analyses konden uitvoeren. Ik zeg een deel, omdat er al heel gauw bleek dat niet alle analyses uitgevoerd konden worden, ook niet in Frans-Guyana. En toen hebben we besloten, wederom met behulp van PAHO, om dat te sturen nu naar Frankrijk. Dat betekent natuurlijk heel veel tijdverlies. We hebben het al aangegeven, eerder aangegeven. De instituten in Suriname zijn helaas nog niet allemaal even sterk. En dat is één van ze. Maar door het transporteren, het arrangeren van dat de analyses in Frans-Guyana en ook nu in Frankrijk uitgevoerd kunnen worden, heeft dat helaas heel veel tijd gekost. We zijn dus nu inderdaad pakweg een maand verder. En wij zijn zover om binnen 2 weken alle resultaten binnen te krijgen. En dan hebben wij dus genoeg data om 1. Het gebied weer veilig te stellen en beschikbaar te stellen. En 2. De exacte bronoorzaak nu te achterhalen en te bevestigen. Er zijn indicaties, maar zoals bij elk onderzoek moet je alle feiten eerst naast elkaar zetten voordat je uiteindelijk een uitspraak doet. Omdat als je dus nu tussendoor aanwijzingen gaat geven of verdachten in beeld gaat brengen zonder goede alle gegevens op een rijtje te hebben, dan is dat natuurlijk heel gevaarlijk. We hebben dus nu de zaak is dus op een rij als het gaat om de samples die we terug verwachten. Er leeft in de gemeenschap dat wij zaken vertragen. Als ik praat over wij, bedoel ik niet alleen het ministerie. Het is een gezamenlijke aanpak. En niets is minder waar. Ik heb al uitgelegd, om adequate betrouwbare data te vergaren, hebben we helaas deze tijd nodig. Wij hopen wel dus binnenkort te starten met een evaluatie over wat we hebben aan laboratoria in Suriname. Dat gaan we samen met de PAHO doen. Daarna willen wij samen met de MOU die we hebben getekend met Total Energies onder andere en de andere ministeries, willen wij dan deze laboratoria gaan upgraden. Dus alles valt aligned nu op dit moment om in ieder geval die instituten te verbeteren, zodat we in de toekomst, als we een soort gelijk geval hebben, dat we natuurlijk niet hopen, dat we de resultaten zo snel als mogelijk kunnen hebben. En dat uiteindelijk wil je dus informed decisions maken op basis van data. En daar gaat het eigenlijk om. Data vergaren, zodat we de juiste besluiten nemen en de juiste conclusies kunnen trekken. Gisteren was ik in het DNA. Men had inderdaad heel veel bezwaar, er waren heel veel vragen. En ik ben toen dus naar het DNA gegaan, speciaal om de DNA-leden te updaten over de progress. ze waren niet altijd even enthousiast. Hele kritische vragen, maar ik heb dat aangegeven. Dat moet. En daarvoor staan we ook. Zo alleen gaan we dus processen verbeteren en Suriname uiteindelijk verbeteren. Dus ik heb dat verwelkomd, dat wij dus inderdaad hele kritische discussies hebben gehad in het DNA. En er komt nog een tweede ronde, dat gaat morgen geschieden, waarbij ook de andere ministeries bij te pas komen. Omdat natuurlijk ook de andere ministeries hier een rol spelen bij deze massale vissterfte. Er zijn dus water samples genomen, maar ook de sedimenten die in water voorkomt is een belangrijke. Want in principe is het water praktisch nu al gereed voor consumptie, maar er kunnen ook deeltjes erin zijn, sediment. En dat laten we nu onderzoeken bijvoorbeeld in Frankrijk, dat we ook daarvoor een beeld krijgen, is in die sedimenten niet dat chemisch spul opgenomen. Verder zijn we naar de vermoedelijke locaties gegaan. En we hebben dus daar in de tailing ponds hebben dus ook water samples genomen. Maar we hebben ook bodemonderzoeken gedaan. Dus bodemmonsters, en die worden dus ook nu geanalyseerd.
0: Minister Patrick Brunnings van Olie, Gas en Milieu tijdens het persmoment bij de Raad van Ministersvergadering. Daar is hij ingegaan op de massale vissterfte in de Saramaca rivier. En natuurlijk daarbij het onderzoek dat momenteel gaande is. In de Nationale Assemblée zijn er door de leden Ivanil Duplein van de NPS en Marciano Dassai van de VHP vragen gesteld aan de minister over het beleidsgebied milieu. De beleidszaken zijn vooralsnog niet officieel toegewezen aan het ministerie.
2: Minister, verder wil ik weten, u bekommert zich zo over het milieuvraagstuk, maar is het staatsbesluit met betrekking tot milieu ook al afgehandeld? Dank u wel, voorzitter.
3: Ik sluit me aan bij meneer geachte collega Plein. U bent direct geroepen naar de DNA omdat u de milieuminister bent, maar volgens de taakstelling bent u niet de milieuminister. En mijn vraag is, wie is op dit moment de milieuminister? Want het is nog niet geregeld. Wanneer wordt dat geregeld? Dank u wel.
1: Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit. En ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op het ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt en elke keer vraag ik dat ook aan met name de president om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook, eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn, in principe toch? Maar ik ben er wel, ik ben er wel. Oké.
0: Minister Patrick Brunnings, de beantwoording op de vragen van Marciano Dassai en Ivanil Duplein over het beleidsgebied milieu dat officieel nog niet is toegewezen aan het ministerie van Olie, Gas en Milieu. Het staatsbesluit is nog niet afgekondigd. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het salaris van ruim 1448 personen die in het overheidsbestand stonden is geblokkeerd. Dit deelde de minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken mee, ook gisteren bij de Raad van Ministersvergadering. Naar zeggen van de minister bespaart de overheid op jaarbasis ruim 200 miljoen SRD.
4: Een paar maanden geleden hebben we inderdaad gezegd, we hebben geconstateerd dat 2000 zoveel mensen onvindbaar zijn. En we hebben toen een registratie gehouden om ze een laatste kans te geven om zich aan te melden. Van die 2154 waren 39 gekomen. Dus het betekende dat 2000 zoveel niet zijn gekomen, niet zijn bij die registratie gekomen. Dus het traject was dan inzetten om die mensen hun salaris te blokkeren, maar ook ze uit de overheid dienst te krijgen. En ik mag u vertellen dat we behoorlijk zijn opgeschoten wat dat betreft. Natuurlijk is het een moeilijke traject. En overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Dus wanneer mensen zeggen, blokkeer alles. Je kan inderdaad blokkeren. Maar dan verlies je zo'n rechtszaak. Je moet de procedure in acht nemen. En dat doen we. Van die 2154 en 39 mensen zijn wel geweest. Dus van die groep hebben we op dit moment 1253 salarissen al geblokkeerd. Ja? En dan nemen we mee die groep vanuit Binnenlandse Zaken zelf. 172 salarissen zijn ook geblokkeerd. En die groep van geestelijke, zoals ik had aangegeven, op die zitten we op 96. Dus het komt erop neer dat in de afgelopen maanden we 1448 salarissen hebben geblokkeerd of mensen uit die overheidsdiensten hebben gehad. Van de rest, 896, hebben we, die zijn in proces. Want het kan ook zijn dat al meer dan dat is geblokkeerd, maar die correspondentie, de administratieve afhandeling, want dit is overheidsbreed. Ik ga u middels een voorbeeld geven. Justitie had 148. Van die 148 zijn al 92 afgehandeld. Ja? Maar dan gaan we verder met de correspondenties. Binnenlandse Zaken met die verschillende directoraten, 188. Daar hebben we 153 afgehandeld al. RO, 155, daar zijn er nu 8. Dus daar moeten we op schieten. En ik zie Defensie, 334. Bibis, 12. Sport en Jeugdzaken, 19. Financiën, 30. ESOT, 16. LVV, 16. Natuurlijke Hulpbronnen, 9. AWJ, samen met nu Volksgezondheid, 12. Sociaal Voor, 91. Mino 292, Volksgezondheid 53, OE 85, TCT 21, GBB 9 en Milieu 1, volgens onze administratie. Het kan zijn dat het in de tussentijd meer is, maar die moeten we dan nog administratief daarvoor werken bij Binnenlandse Zaken. U begrijpt, alles gaat handmatig, dus die administratie loopt soms achter. Maar op dit moment hebben we 1448 salarissen al geblokkeerd. En dat is een behoorlijke besparing. We komen op 200 zoveel miljoen SRD per jaar.
0: Marinus B., de minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft aangegeven tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering dat de overheid ruim 1448 salarissen heeft geblokkeerd. Dat brengt een besparing van ruim 200 miljoen SRD op jaarbasis. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, is tijdens de RVM ingegaan op de situatie te Sarakreek, waarbij 2 weken geleden 16 personen met zware wapens zijn aangehouden.
5: Kijk, ik kan praten over mijnbouw. Waarover u het heeft, waarschijnlijk heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten. Ik weet in elk geval op welke concessie, zoals we dat in de volksmond noemen, welk mijnbouwrecht, het een en ander zich heeft afgespeeld. Het gaat om de concessie van het bedrijf, als ik het goed heb, Sarakreek Resources. Het is een mijnbouwrecht dat bestaat sinds eind jaren 80, begin jaren 90, door zoveel regeringen zijn gekomen en gegaan, altijd verlengd geworden. De concessie waarop de heer Lipausam toen bezig was. Dus op dat mijnbouwrecht is het gebeurd. Ik kan praten over de mijnbouwactiviteiten. Maar als u specifieke vragen heeft over, de arrestatie en vrijlating en dat soort dingen. Ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou kunnen ingaan. Er is een mijnbouwrecht. Die mijnbouwrechthouder is actief. Maar op die concessie heb je ook heel veel illegalen die bezig zijn. En op een gegeven moment weet ik dat er sprake was van een veiligheidsdreiging. Trouwens, eerder dit jaar is die ondernemer ook beroofd geworden, heeft hulp ingeroepen. Maar goudconcessionarissen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen en dat gebeurt overal in het binnenland. Het overgrote deel van de goudconcessionaris die zorgen ervoor dat ze wel security hebben. Maar zeker waar er sprake is van conflict situaties, treden we elke keer op. En ook gevallen waar er sprake is van ontoelaatbare werkmethoden. Je weet die goudzoeker, die doorsnee goudzoeker, ja, niet iedereen, die volgt die aders waar ze die zien. Maakt niet uit welke richting die uitwijzen. Ook al moeten ze infrastructuur vernietigen, ze gaan het doen als je niet optreedt. Dus we treden op. We hebben ook gezien welke ravage afgelopen 30 jaar is aangericht in het Bronsberg Natuurpark. Dat maakt ze niet uit. Je moet er zijn als autoriteit. En met de beperkte middelen die we hebben, zorgen we wel ervoor dat we hier en daar aanwezig zijn. We kunnen niet permanent overal aanwezig zijn. En dat zorgt voor die grote uitdaging. Want dan je kan optreden. En het moment waarop je dan vertrekt richting Paramaribo, ja, kiest men ervoor om terug te gaan. Dus het eerste is materieel om de goudvelden te kunnen bereiken, toch? En soms heb je nu, gelukkig met de ondersteuning van derden, hebben we nu als ministerie vervoer in de vorm van 4x4 pick-ups. Maar daarmee kom je nog niet op de goudvelden. Ja, we praten nog over ATV's, we praten nog over boten. Je gaat geen boten aanschaffen, maar dan moet je wel middelen hebben om boothuur te kunnen betalen, bootsman te kunnen betalen, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan wel aangeven dat we recentelijk zijn gestart met de inventarisatie van die kleinschalige goudsector. Dus dat is wel een goed punt, een mooi punt om te noemen in dit interview. En daarmee willen we in kaart brengen wie allemaal waarmee en waar operationeel is op de goudvelden.
0: David Abiyamovo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij is ingegaan op de huidige situatie in het Sarakreek gebied, te Brakopondo. Daarnaast is hij ook uitgeweid over het beleid van het ministerie met betrekking tot de ordening van de goudsector. Henk Fraser is onlangs gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Surinaamse nationaal elftal, Nacho. Fraser, die hiervoor eredivisieclubs als FC Utrecht en RKC Waalwijk heeft gecoacht, heeft nu als primaire opdracht het WK van 2030 te behalen met Suriname.
6: Nou, voor mij de allerbelangrijkste reden waarom ik hier ben is, je voelt je vereerd. Je voelt je trots. Waarom trots? Is het land waar mijn vader geboren is, het land waar mijn moeder geboren is, het land waar ik geboren ben. Uiteindelijk, je ouders bepalen heel vaak het pad wat je gaat volgen. Het pad werd Nederland. Een hele lange weg als speler. Een behoorlijk lange weg als trainer. Op verschillende vlakken ook dus gespeeld, gewerkt. Ook als trainer. Op verschillende vlakken, verschillende leeftijden. Dus eigenlijk komt het simpelweg neer op het feit dat ik mijn bijdrage wil leveren aan zoveel trainers, collega's, vrienden die deze functie hebben mogen invullen. Vandaar dat trots en vereerd om in dat rijtje zeg maar te passen. Althans, hopelijk te brengen wat mijn voorgangers ook hebben gedaan. Het is een proces, het is een traject. En ik respecteer elke mening. En ik denk dat je ook elke mening wel in het juiste perspectief moet zien. Ik denk namelijk dat wij als Suriname ons ontwikkeld hebben. En nog wel een stappen te maken hebben, dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk dat heel veel landen hebben laten zien, kleine voetballanden, Haiti, Curaçao, met name Kaapverdië, dat ze wel degelijk op het wereldvoetbalniveau zeg maar aantoonbaar resultaten, maar ook zeker goed voetbal kunnen laten zien. Niet voor niets, Kaapverdië die het Argentinië heel lastig heeft gemaakt. Nou, zo zie ik Suriname ook. En nogmaals, ik ben vooral trots omdat mijn moeder volbloed Arawak. En dan zie ik de Green Guardians voorbij komen. Ja, dat is dan nog iets wat me nog meer raakt. Niet zo onbelangrijk is denk ik ook de spelers. Ik heb een bepaald traject mee mogen maken. En geloof me, ik kan heel veel spelers benoemen die zo trots waren om het shirt te dragen, om voor Suriname uit te komen. En ik heb te veel meegemaakt dat we denken in Nederlandse Surinamers of Surinaamse Nederlanders. Ik heb zelfs een jongen als Fase gezien, die ik van dichtbij meegemaakt heb bij de club. En die zo bizar, bijzonder vond om voor dit land uit te komen. Dat kan ik jullie eigenlijk niet beschrijven. En dat geeft mij aan dat we, als wij trots zijn op het embleem, als wij trots zijn op het logo, trots zijn op het land, elkaar gaan helpen, want wij willen heel graag vermaken, zoals mijn voorgangers dat ook hebben willen doen. Er zullen wedstrijden zijn waar we dat misschien niet kunnen brengen. En dan hebben we de steun nodig. Dus ik denk, de mensen die hier al zitten, de mensen dadelijk in het stadion, wij als spelers, staf en de mensen die ons nauwlettend in de gaten houden, Brian, daar gaan we ons stinkende best in doen. En nogmaals, ik ben er heel erg blij mee, heel erg trots, heel erg vereerd. Ik heb nog niet heel veel mensen kunnen vertellen dat ik deze stap mag maken. En nogmaals, voor mij voelt het heel erg als, ik zal niet zeggen, de cirkel is rond. Daar hebben veel grotere trainers benoemd. Maar ik ga niet ontkennen dat, dat vanavond ik een lekker drankje ga doen. Omdat ik meer dan geregeld thuis mag zijn. Ik ben trots op mijn werk in Nederland. Maar ik denk dat niemand in Nederland mij kan ontnemen het gevoel van trots om hier te mogen zijn. En nogmaals, ik begrijp echt oprecht dat ik me moet bewijzen, zoals mijn spelersgroep zich dat dadelijk zal moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan gaan doen. En ik hoop echt op de steun van een ieder.
0: De nieuwe bondscoach van Nacho, het Surinaams voetbalelftal, Henk Fraser, die zal het moeten doen richting WK 2030. Alan Deel, een van de 6 Surinaamse studenten die onlangs zijn geslaagd als arts in Cuba, heeft in gesprek met Lim FM aangegeven hoe zijn studie in Cuba is verlopen. Volgens Deel was het niet altijd makkelijk.
7: Ik kan u geen exact nummer aangeven, maar het zijn ongeveer 20 studenten die momenteel hier zijn op Cuba, studerende. Ja, overgrootste deel is hier in Havana en je hebt enkele studenten die zitten in de provincies, waar de situatie veel erger is. Momenteel we zijn een kleine groep en we proberen allemaal hier een e-mail te vormen, want we zitten allemaal ver van onze familie. Van ons huis. En we zijn ook de Surinaamse ambassade hier dankbaar op Cuba. Die ons toch ons thuisgevoel hier geeft. En ons helpt wanneer we hulp nodig hebben. Yes.
0: Ja. Vertel ons meer over. Je hebt daarnet zelf gezegd. Je bent ver van je familie en zo. Hoe is dat gegaan? Ik neem aan dat je ze wel mist.
7: Yes, het gaat om een studie van 7 jaar lang. Je zit dan 7 jaar lang ver van je huis, ver van je familie. Ver van het leven dat je hebt gehad. Dus in het begin was het niet makkelijk. Je zit natuurlijk met het heenweeggevoel van nee, ik ga terug. Ik ga terug naar Suriname, want dit is niet wat ik had verwacht. Niet van Cuba, het is heel zwaar hier. Zaken zijn niet zo makkelijk als we het hebben gehad in Suriname. Dus het was in het begin heel moeilijk voor mijzelf persoonlijk. Was het moeilijk om me aan te passen aan de situatie hier. Voeding. Je kan niet schaars aan producten die je makkelijk zou kunnen vinden in Suriname. Kip, melk, suiker. Dus het was in het begin heel moeilijk. Maar al met al, de Surinamers die eerder hier waren, hebben ons altijd ondersteund. En we hebben dan geprobeerd om als Surinamers hier op Cuba elkaar te ondersteunen en te blijven motiveren van hey, we zijn hier met een doel. Dus dat was altijd in ons achterhoofd van nee, we zijn hier met een doel. En we blijven ons dan doorzetten. Al met al de situatie, het wordt steeds moeilijker hier. Maar we hebben een doel voor ons ogen en we blijven ons dan inzetten. Om het doel te bereiken. En dat hebben we reeds gedaan. Dus met de Surinaamse ambassade hier, zodra we een probleem hadden, schaarste aan water, bepaalde goederen, konden we altijd naar hun bellen. En ze hebben altijd een close relationship met ons gehad hier op Cuba. En we zijn heel dankbaar daarvoor dat we tenminste op hun kunnen rekenen, hier de ambassade. En het andere gedeelte is de Surinaamse overheid die ons eigenlijk meer zou moeten ondersteunen wanneer we vragen om hulp. Want wanneer we in de media komen is het dan dat we al aan de nood aantrekken van nee, we hebben hulp nodig vanuit Suriname. Maar al met al hebben we toch als Surinamers hier op Cuba eenheid proberen te vormen. En een close relationship met de ambassade heeft ervoor gezorgd dat we de situatie hier toch nog overleven. En niets komt makkelijk in het leven, dus we moeten ons inzetten voor ons doel. Dus dat was het voor ons hier als student op Cuba.
0: Ja, maar heer Deel, ben je tussendoor wel teruggekomen naar Suriname, eventjes, misschien vakantie?
7: Yes, ik heb 2019 tot 2022 was ik hier op Cuba. Ik begrijp, die periode was het COVID-periode. Dus het was heel moeilijk om af te reizen naar Suriname. De grenzen waren gesloten en het ticket was heel duur. Dus vanaf de periode na 2022 heb ik... Door Gods genade heb ik wel de kans gehad om in de vakantie een maand of twee in Suriname te zijn. Om een beetje voor refreshment. En 2023-2024, ook vorig jaar was ik nog gedurende de vakantie. Juli, augustus was ik dan in Suriname. En dan kom ik dan terug in september om studie te vervolgen hier op Cuba. Ja. Dus... dat was voor mij een hele refreshment, maar je hebt heel wat studenten die niet hebben kunnen afreizen naar Suriname voor vakantie en etc. Maar voor mij heb ik wel de kans gehad, dank aan familie en vrienden die daarbij hebben ondersteund. Yes.
0: Ja. En

0: orde als Surinaamse artsen.
1: Alan Deel, een van de geslaagde Surinaamse studenten op Cuba. Hij is onlangs geslaagd samen met 6 anderen. Zoals hij dat heeft aangegeven, het was niet altijd even makkelijk om te studeren, maar met goed geloof en samenwerking, zeker tussen de studenten onderling en natuurlijk niet te vergeten de Surinaamse ambassade op Cuba. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 30 juli. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: baka galenteng, diegon baka ike rainbow.
1: Tans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SVM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
3: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough.
5: Number one.
6: Number one.

0: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 30 juli. Chinese taaiensoep met kip. Ovenkip met friet en koolsalade. Antroa met gerookte kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: The mighty utensil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Don't man and sister silly.
2: Yes, you want man.
1: If you can't do good,
2: teach them.
1: Don't do bad.

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De shello, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Rustig, dikke rustig, Amaidria. Rustig, rustig.
4: Omwika, man.
3: Oei, omwika.
4: Waar omwika, man?
3: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik ala san. Kom we snel, tik ala san. Hey, wacht die. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, ta je bek, wat ik mee.
4: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van?
6: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
7: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is donderdag 30 juli. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu heeft bij de RVM-vergadering aangegeven dat het geenszins de bedoeling is om de case van de vissterfte in de Saramaka-rivier in de Doofpont te doen. Volgens de minister duurt het onderzoek wat langer omdat de water- en sedimentmonsters naar het buitenland zijn gestuurd voor onderzoek. Naar zeggen van de minister zijn de resultaten binnen 2 weken bekend.
1: Zoals u weet, op het moment dat het bericht binnenkwam, hebben wij hele belangrijke doelen eerst gesteld. Het eerste doel was de veiligheid van de mensen. De mens staat centraal. Dus we hebben direct de gemeenschappen aangegeven het water uit de rivier niet te consumeren en niet te nuttigen. Dat is de bescherming van de gemeenschappen. Het tweede doel was om te achterhalen wat de oorzaak was van deze massale vissterfte. Dat hebben we in eerste instantie hebben we dus daarvoor monsters getrokken, zowel water sample monsters als de vismonsters. En die hebben wij dus naar de laboratoria gebracht van Suriname. Helaas bleek dus dat voor een uitgebreide, hele betrouwbare en adequate analyse we dat in Suriname nog niet kunnen. We hebben toen gekeken naar waar dat wel kon. En toen zijn we dus uitgeweken met de hulp van de PAHO, maar ook met de tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, hebben wij toen een oplossing gevonden in Frans-Guyana, waar wij een deel van de analyses konden uitvoeren. Ik zeg een deel, omdat er al heel gauw bleek dat niet alle analyses uitgevoerd konden worden, ook niet in Frans-Guyana. En toen hebben we besloten, wederom met behulp van PAHO, om dat te sturen nu naar Frankrijk. Dat betekent natuurlijk heel veel tijdverlies. We hebben het al eerder aangegeven, de instituten in Suriname zijn helaas nog niet allemaal even sterk. En dat is één van ze. Maar door het transporteren, het arrangeren van dat de analyses in Frans-Guyana en ook nu in Frankrijk uitgevoerd kunnen worden, heeft dat helaas heel veel tijd gekost. We zijn dus nu inderdaad pakweg een maand verder. En wij zijn zover om binnen 2 weken alle resultaten binnen te krijgen. En dan hebben wij dus genoeg data om 1. Het gebied weer veilig te stellen en beschikbaar te stellen. En 2. De exacte bronoorzaak nu te achterhalen en te bevestigen. Er zijn indicaties, maar zoals bij elk onderzoek moet je alle feiten eerst naast elkaar zetten voordat je uiteindelijk een uitspraak doet. Omdat als je dus nu tussendoor aanwijzingen gaat geven of verdachten in beeld gaat brengen zonder goede alle gegevens op een rijtje te hebben, dan is dat natuurlijk heel gevaarlijk. We hebben dus nu de zaak is dus op een rij als het gaat om de samples die we terug verwachten. Er leeft in de gemeenschap dat wij zaken vertragen. Als ik praat over wij, bedoel ik niet alleen het ministerie. Het is een gezamenlijke aanpak. En niets is minder waard. Ik heb al uitgelegd, om adequate betrouwbare data te vergaren, hebben we helaas deze tijd nodig. Wij hopen wel dus binnenkort te starten met een evaluatie over wat we hebben aan laboratoria in Suriname. Dat gaan we samen met de PAHO doen. Daarna willen wij samen met de MOU die we hebben getekend met Total Energies onder andere en de andere ministeries, willen wij dan deze laboratoria gaan upgraden. Dus alles valt aligned nu op dit moment om in ieder geval die instituten te verbeteren, zodat we in de toekomst, als we een soort geval hebben, dat we natuurlijk niet hopen, dat wij de resultaten zo snel als mogelijk kunnen hebben. En dat uiteindelijk wil je dus informed decisions maken op basis van data. En daar gaat het eigenlijk om. Data vergaren, zodat we de juiste besluiten nemen en de juiste conclusies kunnen trekken. Gisteren was ik in het DNA. Men had inderdaad heel veel bezwaar, er waren heel veel vragen. En ik ben toen dus naar het DNA gegaan, speciaal om de DNA-leden te updaten over de progress. ze waren niet altijd even enthousiast. Hele kritische vragen, maar ik heb dat aangegeven. Dat moet. En daarvoor staan we ook. Zo alleen gaan we dus processen verbeteren en Suriname uiteindelijk verbeteren. Dus ik heb dat verwelkomd, dat wij dus inderdaad hele kritische discussies hebben gehad in het DNA. En er komt nog een tweede ronde, dat gaat morgen geschieden, waarbij ook de andere ministeries bij te pas komen. Omdat natuurlijk ook de andere ministeries hier een rol spelen bij deze massale vissterfte. Er zijn dus watersamples genomen, maar ook de sedimenten die in het water voorkomt is een belangrijke. Want in principe is het water bijna praktisch nu al gereed voor consumptie, maar er kunnen ook deeltjes erin zijn, sediment. En dat laten we nu onderzoeken bijvoorbeeld in Frankrijk, dat we ook daarvoor een beeld krijgen, is in die sedimenten niet dat chemisch spul opgenomen. Verder zijn we naar de vermoedelijke locaties gegaan. En we hebben dus daar in de tailing ponds hebben dus ook watersamples genomen. Maar we hebben ook bodemonderzoeken gedaan. Dus bodemmonsters, en die worden dus ook nu geanalyseerd.
0: Minister Patrick Brunnings van Olie, Gas en Milieu tijdens het persmoment bij de Raad van Ministersvergadering. Daar is hij ingegaan op de massale vissterfte in de Saramaca rivier. En natuurlijk daarbij het onderzoek dat momenteel gaande is. In de Nationale Assemblée zijn er door de leden Ivanildo Plein van de NPS en Marciano Dassai van de VHP vragen gesteld aan de minister over het beleidsgebied milieu. De beleidszaken zijn vooralsnog niet officieel toegewezen aan het ministerie.
2: Minister, verder wil ik weten, u bekommert zich zo over het milieuvraagstuk, maar is het staatsbesluit met betrekking tot milieu ook al afgehandeld? Dank u wel, voorzitter.
3: Ik sluit me aan bij meneer geachte collega Plein. U bent direct geroepen naar de DNA omdat u de milieuminister bent, maar volgens de taakstelling bent u niet de milieuminister. En mijn vraag is, wie is op dit moment de milieuminister? Want het is nog niet geregeld. Wanneer wordt dat geregeld? Dank u wel.
1: Ja, dan komt de kwestie weer van taakstelling. Ik ben blij dat het steeds naar voren komt. Er is nog steeds geen nieuw staatsbesluit. En ik geef dat elke keer aan. En ik handel als minister van Milieu. Ik kan niks anders zeggen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik weet dat ik op het ijs me begeef. En ik moet inderdaad kijken wat kan ik wel en niet tekenen. Het is een zorgpunt en elke keer vraag ik dat ook aan met name de president om dit recht te trekken. Omdat je ziet het nu ook, eigenlijk had ik niet hier hoeven te zijn, in principe toch? Maar ik ben er wel, ik ben er wel. Oké. Okay.
0: Minister Patrick Brunnings, de beantwoording op de vragen van Marciano Dassai en Ivanildo Plein over het beleidsgebied milieu dat officieel nog niet is toegewezen aan het ministerie van Olie, Gas en Milieu. Het staatsbesluit is nog niet afgekondigd. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Het salaris van ruim 1448 personen die in het overheidsbestand stonden is geblokkeerd. Dit deelde de minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken mee, ook gisteren bij de Raad van Ministersvergadering. Naar zeggen van de minister bespaart de overheid op jaarbasis ruim 200 miljoen SRD.
4: Een paar maanden geleden hebben we inderdaad gezegd, we hebben geconstateerd dat 2000 zoveel mensen onvindbaar zijn. En we hebben toen een registratie gehouden om ze een laatste kans te geven om zich aan te melden. Van die 2154 waren 39 gekomen. Dus het betekende dat 2000 zoveel niet zijn gekomen, niet zijn bij die registratie gekomen. Dus het traject was dan inzetten om die mensen hun salaris te blokkeren, maar ook ze uit de overheid dienst te krijgen. En ik mag u vertellen dat we behoorlijk zijn opgestoten wat dat betreft. Natuurlijk is het een moeilijke traject. En de overheid moet zich altijd houden aan wetten en regels. Dus wanneer mensen zeggen, blokkeer alles. Je kan inderdaad blokkeren. Maar dan verlies je zo'n rechtszaak. Je moet de procedure in acht nemen. En dat doen we. Van die 2154 en 39 mensen zijn wel geweest. Dus van die groep hebben we op dit moment 1253 salarissen al geblokkeerd. Ja? En dan nemen we mee die groep vanuit Binnenlandse Zaken zelf. 172 salarissen zijn ook geblokkeerd. En die groep van geestelijke, zoals ik had aangegeven, op die zitten we op 96. Dus het komt erop neer dat in de afgelopen maanden we 1448 salarissen hebben geblokkeerd of mensen uit die overheidsdiensten hebben gehad. Van de rest, 896, hebben we, die zijn in proces. Want het kan ook zijn dat al meer dan dat is geblokkeerd, maar die correspondentie, de administratieve afhandeling, want dit is overheidsbreed. Ik ga u middels een voorbeeld geven. Justitie had 148. Van die 148 zijn al 92 afgehandeld. Ja? Maar dan gaan we verder met de correspondenties. Binnenlandse Zaken met die verschillende directoraten, 188, daar hebben we 153 afgehandeld al. RO, 155, daar zijn nu 8, dus daar moeten we op schieten. En ik zie Defensie, 334, BIBIS 12, Sport- en Jeugdzaken 19, Financiën 30. ESOT 16, LVV 16, Natuurlijke Hulpbronnen 9, AWJ, samen met nu Volksgezondheid 12, Sociaal Fonds 91, MINO 292, Volksgezondheid 53, OE 85, TCT 21, GBB 9 en Milieu 1. Volgens onze administratie. Het kan zijn dat het in die tussentijd meer is, maar die moeten we dan nog administratief daar verwerken bij Binnenlandse Zaken. U begrijpt, alles gaat handmatig, dus die administratie loopt soms achter. Maar op dit moment hebben we 1448 salarissen al geblokkeerd. En dat is een behoorlijke besparing. We komen op 200 zoveel miljoen SRD per jaar.
0: Marinus B., de minister van Binnenlandse Zaken, hij heeft aangegeven tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering dat de overheid ruim 1448 salarissen heeft geblokkeerd. Dat brengt een besparing van ruim 200 miljoen SRD op jaarbasis. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, is tijdens de RVM ingegaan op de situatie te Sarakreek, waarbij twee weken geleden 16 personen met zware wapens zijn aangehouden.
5: Kijk, ik kan praten over mijnbouw. Waarover u het heeft, waarschijnlijk heeft te maken met een stukje verantwoordelijkheid van de justitiële autoriteiten. Ik weet in elk geval op welke concessie, zoals we dat in de volksmond noemen, welk mijnbouwrecht, het een en ander zich heeft afgespeeld. Het gaat om de concessie van het bedrijf, als ik het goed heb, Sarakreek Resources. Het is een mijnbouwrecht dat bestaat sinds eind jaren 80, begin jaren 90, door zoveel regeringen zijn gekomen en gegaan, altijd verlengd geworden. De concessie waarop de heer Liposam toen bezig was. Dus op dat mijnbouwrecht is het gebeurd. Ik kan praten over de mijnbouwactiviteiten. Maar als u specifieke vragen heeft over, de arrestatie en vrijlating en dat soort dingen. Ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou kunnen ingaan. Er is een mijnbouwrecht. Die mijnbouwrechthouder is actief. Maar op die concessie heb je ook heel veel illegalen die bezig zijn. En op een gegeven moment weet ik dat er sprake was van een veiligheidsdreiging. Trouwens, eerder dit jaar is die ondernemer ook beroofd geworden, heeft hulp ingeroepen. Maar goudconcessionarissen moeten voor hun eigen veiligheid zorgen en dat gebeurt overal in het binnenland. Het overgrote deel van de goudconcessionaris die zorgen ervoor dat ze wel security hebben. Maar zeker waar er sprake is van conflict situaties, treden we elke keer op. En ook gevallen waar er sprake is van ontoelaatbare werkmethoden. Je weet die goudzoeker, die doorsnee goudzoeker, ja, niet iedereen, die volgt die aders waar ze die zien. Maakt niet uit welke richting die uitwijzen. Ook al moeten ze infrastructuur vernietigen, ze gaan het doen als je niet optreedt. Dus we treden op. We hebben ook gezien welke ravage afgelopen 30 jaar is aangericht in het Bronsberg Natuurpark. Dat maakt ze niet uit. Je moet er zijn als autoriteit. En met de beperkte middelen die we hebben, zorgen we wel ervoor dat we hier en daar aanwezig zijn. We kunnen niet permanent overal aanwezig zijn. En dat zorgt voor die grote uitdaging. Want dan je kan optreden. En het moment waarop je dan vertrekt richting Paramaribo, ja, kies men ervoor om terug te gaan. Dus het eerste is materieel om de goudvelden te kunnen bereiken, toch? En soms heb je nu, gelukkig met de ondersteuning van derden, hebben we nu als ministerie vervoer in de vorm van 4x4 pick-ups. Maar daarmee kom je nog niet op de goudvelden. Ja, we praten nog over ATV's, we praten nog over boten. Je gaat geen boten aanschaffen, maar dan moet je wel middelen hebben om boothuur te kunnen betalen, bootsman te kunnen betalen, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan wel aangeven dat we recentelijk zijn gestart met de inventarisatie van die kleinschalige goudsector. Dus dat is wel een goed punt, een mooi punt om te noemen in dit interview. En daarmee willen we in kaart brengen wie allemaal waarmee en waar operationeel is op de goudvelden.
0: David Abiyamovo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij is ingegaan op de huidige situatie in het Sarakreek gebied, te Brakopondo. Daarnaast is hij ook uitgeweid over het beleid van het ministerie met betrekking tot de ordening van de goudsector. Henk Fraser is onlangs gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Surinaamse nationaal elftal Nacho. Fraser, die hiervoor eredivisieclubs als FC Utrecht en RKC Waalwijk heeft gecoacht, heeft nu als primaire opdracht het WK van 2030 te behalen met Suriname.
6: Nou, voor mij de allerbelangrijkste reden waarom ik hier ben is, je voelt je vereerd. Je voelt je trots. Waarom trots? Is het land waar mijn vader geboren is, het land waar mijn moeder geboren is, het land waar ik geboren ben. Uiteindelijk, je ouders bepalen heel vaak het pad wat je gaat volgen. Het pad werd Nederland. Een hele lange weg als speler. Een behoorlijk lange weg als trainer. Op verschillende vlakken ook dus gespeeld, gewerkt. Ook als trainer. Op verschillende vlakken, verschillende leeftijden. Dus eigenlijk komt het simpelweg neer op het feit dat ik mijn bijdrage wil leveren aan zoveel trainers, collega's, vrienden die deze functie hebben mogen invullen. Vandaar dat trots en vereerd om in dat rijtje zeg maar, te passen. Althans, hopelijk te brengen wat mijn voorgangers ook hebben gedaan. Het is een proces, het is een traject. En ik respecteer elke mening. En ik denk dat je ook elke mening wel in het juiste perspectief moet zien. Ik denk namelijk dat wij als Suriname ons ontwikkeld hebben. Nog wel een stappen te maken hebben, dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk dat heel veel landen hebben laten zien, kleine voetballanden, Haiti, Curaçao, met name Kaapverdië, dat ze wel degelijk op het wereldvoetbalniveau zeg maar aantoonbare resultaten, maar ook zeker goed voetbal kunnen laten zien. Niet voor niets, Kaapverdië die het Argentinië heel lastig heeft gemaakt. Nou, zo zie ik Suriname ook. En nogmaals, ik ben vooral trots omdat mijn moeder volbloed Arawak. En dan zie ik de Green Guardians voorbij komen. Ja, dat is dan nog iets wat me nog meer raakt. Niet zo onbelangrijk is denk ik ook de spelers. Ik heb een bepaald traject mee mogen maken. En geloof me, ik kan heel veel spelers benoemen die zo trots waren om een shirt te dragen, om voor Suriname uit te komen. En ik heb te veel meegemaakt dat we denken in Nederlandse Surinamers of Surinaamse Nederlanders. Ik heb zelfs een jongen als Fase gezien, die ik van dichtbij meegemaakt heb bij de club. En die zo bizar bijzonder vond om voor dit land uit te komen. Dat kan ik jullie eigenlijk niet beschrijven. En dat geeft mij aan dat we, als wij trots zijn op het embleem, als wij trots zijn op het logo, trots zijn op het land, elkaar gaan helpen. Want wij willen heel graag vermaken, zoals mijn voorgangers dat ook hebben willen doen. Er zullen wedstrijden zijn waar we dat misschien niet kunnen brengen. En dan hebben we de steun nodig. Dus ik denk, de mensen die hier al zitten, de mensen dadelijk in het stadion, wij als spelers, staf en de mensen die ons nauwlettend in de gaten houden, Brian, daar gaan we ons stinkende best in doen. En nogmaals, ik ben er heel erg blij mee, heel erg trots, heel erg vereerd. Ik heb nog niet heel veel mensen kunnen vertellen dat ik deze stap mag maken. En nogmaals, voor mij voelt het heel erg als, ik zal niet zeggen, de cirkel is rond. Daar hebben veel grotere trainers benoemd. Maar ik ga niet ontkennen dat, dat vanavond ik een lekker drankje ga doen. Omdat ik meer dan geregeld thuis mag zijn. Ik ben trots op mijn werk in Nederland. Maar ik denk dat niemand in Nederland mij kan ontnemen het gevoel van trots om hier te mogen zijn. En nogmaals, ik begrijp echt oprecht dat ik me moet bewijzen, zoals mijn spelersgroep zich dat dadelijk zal moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan gaan doen. En ik hoop echt op de steun van een ieder.
0: De nieuwe bondscoach van Nacho, het Surinaams voetbalelftal, Henk Fraser, die zal het moeten doen richting WK 2030. Alan Deel, een van de 6 Surinaamse studenten die onlangs zijn geslaagd als arts in Cuba, heeft in gesprek met Lim FM aangegeven hoe zijn studie in Cuba is verlopen. Volgens Deel was het niet altijd makkelijk.
7: Ik kan u geen exact nummer aangeven, maar het zijn ongeveer 20 studenten die momenteel hier zijn op Cuba, studerende. Ja, de overgrootste deel is hier in Havana en je hebt enkele studenten die zitten in de provincies, waar de situatie veel erger is. Momenteel we zijn een kleine groep en we proberen allemaal hier een e-mail te vormen, want we zitten allemaal ver van onze familie. Van ons thuis. En we zijn ook de Surinaamse ambassade hier dankbaar op Cuba. Die ons toch ons thuisgevoel hier geeft. En ons helpt wanneer we hulp nodig hebben. Yes.
0: Ja. Vertel ons meer over. Je hebt daarnet zelf gezegd. Je bent ver van je familie en zo. Hoe is dat gegaan? Ik neem aan dat je ze wel mist.
7: Yes, het gaat om een studie van 7 jaar lang. Je zit dan 7 jaar lang ver van je huis, ver van je familie. Ver van het leven dat je hebt gehad. Dus in het begin was het niet makkelijk. Je zit natuurlijk met het heenweeggevoel van nee, ik ga terug. Ik ga terug naar Suriname, want dit is niet wat ik had verwacht, niet van Cuba. Het is heel zwaar hier. Zaken zijn niet zo makkelijk als we het hebben gehad in Suriname. Dus het was in het begin heel moeilijk voor mijzelf persoonlijk. Was het moeilijk om me aan te passen aan de situatie hier. Voeding. Je kan niet schaars aan producten die je makkelijk zou kunnen vinden in Suriname. Kip, melk, suiker. Dus het was in het begin heel moeilijk. Maar al met al, de Surinamers die eerder hier waren, hebben ons altijd ondersteund. En we hebben dan geprobeerd om als Surinamers hier op Cuba elkaar te ondersteunen en te blijven motiveren van hey, we zijn hier met een doel. Dus dat was altijd in ons achterhoofd van nee, we zijn hier met het doel en we blijven ons dan doorzetten. Al met al de situatie, het wordt steeds moeilijker hier, maar we hebben een doel voor ons ogen en we blijven ons dan inzetten om, om het doel te bereiken en dat hebben we reeds gedaan. Dus met de Surinaamse ambassade hier, zodra een probleem hadden, schaarste aan water, bepaalde goederen, konden we altijd naar hun bellen. En ze hebben altijd een close relationship met ons gehad hier op Cuba. En we zijn heel dankbaar daarvoor dat we tenminste op hun kunnen rekenen, hier de ambassade. En het andere gedeelte is de... is de Surinaamse overheid die ons eigenlijk meer zou moeten ondersteunen wanneer we vragen naar om hulp. Want wanneer we in de media komen is het dan dat we al aan de noden aantrekken van nee, we hebben hulp nodig vanuit Suriname. Maar al met al hebben we toch als Surinamers hier op Cuba eenheid proberen te vormen. En een close relationship met de ambassade heeft ervoor gezorgd dat we de situatie hier toch nog overleven. En niets komt makkelijk in het leven, dus we moeten ons inzetten voor ons doel. Dus dat was het voor ons hier als student op Cuba.
0: Ja, maar heer Deel, ben je tussendoor wel teruggekomen naar Suriname, eventjes, misschien vakantie?
7: Yes, ik heb 2019 tot 2022 was ik hier op Cuba. Ik begrijp, die periode was het COVID-periode. Dus het was heel moeilijk om af te reizen naar Suriname. De grenzen waren gesloten en het ticket was heel duur. Dus vanaf de periode na 2022 heb ik... Door Gods genade heb ik wel de kans gehad om in de vakantie een maand of twee in Suriname te zijn. Om een beetje voor refreshment. En 2023-2024, ook vorig jaar was ik nog gedurende vakantie. Juli, augustus was ik dan in Suriname. En dan kom ik dan terug in september om studie te vervolgen hier op Cuba. Ja. Dus... dat was voor mij een hele refreshment, maar je hebt heel wat studenten die niet hebben kunnen afreizen naar Suriname voor vakantie en et cetera. Maar voor mij heb ik wel de kans gehad, dank aan familie en vrienden die daarbij hebben ondersteund. Yes.
0: Ja, en nu ben je geslaagd en... Nu ben je geslaagd. Wat volgt hierna? Wat is de volgende stap?
7: Yes,

Vietnamse studenten op Cuba. Hij is onlangs geslaagd samen met 6 anderen. Zoals hij dat heeft aangegeven, het was niet altijd even makkelijk om te studeren, maar met goed geloof en samenwerking, zeker tussen de studenten onderling en natuurlijk niet te vergeten de Surinaamse ambassade op Cuba. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 30 juli. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Do it like we do it, so show us some love.

0: Nieuwe tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 30 juli. Chinese taaiensoep met kip. Ovenkip met friet en koolsalade. Antroa met gerookte kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: odo takso.
1: Arkis manalontu, tide, da ukondoro bakananga na beskopu oftewel, na odo funade. En a beskopu tide, da takso. Yo jikes kesip chin finga. Ey grabo, a eranu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chin finga. Agrabu eranu.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zranazani, Naskip. Naviu.
9: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
10: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
11: Hoi mama!
12: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn, mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Wrong! Je zin was 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer, omdat Debra die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijt is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
11: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Cari Trends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 s'avonds. Toch, ma?
12: Ai. Ma, shella mi love one day, dear. Ma, mi love you more, oi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
11: Ma!
13: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
14: BT, attaki dis na O.
10: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
15: We melden ons aan
10: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
15: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
16: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from...

aan. Van harte goedemiddag. En welkom, dit is de nieuwe BT. Awanfu donderdag. De meitak voor de roko. 3 juli. Voor de roko. Ik ben CML. Live vanuit Maikoestraat, Lim FM 91.7, Lim FM Zuid.

beetje zullen praten over het een en ander. Fego, Fego, Fego, Fego, Fego. Hoe gaat het met mijn mensen? How's the audience?

0: want ik wil alle aandacht. Hallo, daar achterin is de bar. Sluit de bar. Ja, oké. Okay. De bar gaat straks weer open. Neem plaats. Niemand zit op elkaar. Hallo meneer, daar sta op, mekafrouw dong. Zo hoort het te zijn. Isabi, je hebt jonge benen, laat oma plaatsnemen. En vooral, je weet, alle de oma's abi voorrang. Oma op voorrang naar het toilet. De jonge dames moeten wachten. Oma op voorrang naar koekeroep. We gaan bij ons aan kou kou. Oma abi voorrang naar bar. Pe ego buy, pe ego take one chin ginger wine. Omo nak one ginger wine, krabba neki, broma neki even. Oma af voorhang na bar. No me krab, no seki, de rustig. Op 30 juli, dames en heren, feliciteer ik alle mensen die jarig zijn. If it is your birthday, many happy returns of this day. Ben je ergens in dienst al een paar jaar, dan wil ik je feliciteren. Heb je kennis gemaakt with the love of your life? Je hebt er gezien en ze heeft na maanden Ajiwa smile. Je hebt er misschien niet eens gesproken, maar na maanden Ajiwa smile. En ze heeft jouw groet beantwoord. Ze even zegt, goedemorgen en je bent niet te houden. Want je ging ervan uit, she is hard to get. She is playing. Maar bij jou gaat het natuurlijk niet just to get. Je vindt haar leuk. En je zou iets met haar willen opbouwen. En je zit er bij de bank elke ochtend. Isabi, zie je er bij de bank. Laat mijn bank maar noemen hoor, bij DSB. Misschien werkt ze daar. Hoofdkantoor, Pinnagraven staan, dat is dat niet. En de hele straat, nee, Gravenstraat. Ella Mante, Jean Drapé. En die deed taki, Je taki odi aan een piki. Maar die deed onverwacht, gewoon zo. Ja, die deed iets verwacht. Ismail, ik dacht, dag dame. En gewoon plotseling, je schreek je. En dacht, goedemorgen, met een smile uitnodigen. Dan ga je in de auto zitten, je normaal veel aan sloten van wat je moet starten, want je baby. Je kan je niet voorstellen, amigados, wat is de volgende stap? Je bent helemaal ondersteboven. Je bent, de man dat je voelt iets in je onderbuik. Begrijp wat ik bedoel? En je bent blij. Nou, dan wil ik je feliciteren. Want als je het goed weet aan te pakken, gaat ze de volgende keer meer zeggen dan alleen goedemorgen. En je hebt onderzocht. Je onderzocht, Iris is vrij, ze heeft geen vriend. Jijzelf, je bent vrij, je hebt geen vrouw. Isabi, dus je bent blij en je denkt, misschien, wat heeft er eigenlijk bewogen? Santruse me katagangami. Misschien kijkt ze zelf ook maanden naar mij als stiekem, dat doet ze alsof. Nou, dan wil ik je feliciteren. Er zijn dingen die gebeuren in het leven. Dan wil ik je feliciteren. En kijk, het is altijd leuk als je... Want een dame, een vrouw, met dat vanuit haar man zijn, Isabi, sorry, is in Marokko, je moet werken. Toch, je moet werken voor... Ik kreeg een belangrijk telefoontje van een advocaat. Ja, goeiemiddag, ik ben in de war. Hallo. Ze is weg, is... Laat me daar even bellen hoor, want het is... Na juist tegen die spantorie, daar komen de telefoontjes binnen. Let's listen. Ik bel terug, maar ik hoor in gesprek. Dan is het natuurlijk leuk toch wanneer je moet een beetje werken voor dat ding. Voor tenminste een handshake of een smile. Maar als je... Ja. omdat ik met haar middag aan gang was, maar aan pressie. Ik ben in de uitzending, bijzonderheden. Ja, over? Waarom? Oh ja, ja, ja. Ik kom zo meteen op dat item, dan geef ik een call. Oké, okay, tot zo. Ai. Nou, dan... Aman ga aan presie, aman dat je aan. Mina voor strom goed erop, hè. Voor zie denk je. Kom dat ik deze aan die share, want de vrouwen zijn gevoelig tegenwoordig. Dit soort mop die zien dat die... Hoe zeg je dat? Oorjari. Maar goed, nogmaals, de mensen die jarig zijn vandaag gefeliciteerd. Story niet aan mijn tori, sorry. Ik breek altijd dat ijs een beetje met een sweet tori. De mensen die een sterfgeval hebben, wil ik condoleren. En alle mensen die ziek zijn, wil ik beterschap toewensen. Die tori wat we besproken hebben, dames en heren, de afgelopen 2 dagen, of 1 dag nog, over de ongelukkige uitspraak richting de vrouw. Mishitaki, Asantikwa Wending en in de Nationale Assemblée zijn vrouw weggelopen. Ik ga dat straks zien, want ik heb die hele vergadering niet gezien. En ik meen te weten dat Ashna dat gevolgd heeft, dus ik ga er zo bellen. Ik heb ook een, misschien moet ik er nu bellen, want je weet, advocaten hebben het vreselijk druk. Hier mag ik snel een foto. Dus advocaten, je moet ze snel spreken als het kan, want als je gaat blijven proberen, vooral 's morgens. Vooral 's morgens, ja, dan krijg je ze niet aan de telefoon. Hoor. Als de mensen dus in de, hoe zeg je dat, in de rechtszaal zitten. Laat me niet bellen hoor, want hier kan het wat sneller alsjeblieft. Ik ga niet op je wachten hoor. Jong, ik heb Ashna's nummer niet in dit toestel. Hoe dan? Is wel vervelend hoor. Dan moet ik het opnemen in dit toestel, want anders heb ik een probleem. Kijk, je kan, Baganatori is zo'n programma. Je kan het plannen. Met plannen bedoel ik, want ik zit niet met pen en papier dingen te schrijven hoor. Item nummer 1 en item nummer 2. Ik werk niet zo in Baganatori, vooral niet. Mina vrije hand. Maar je hebt wel in je hoofd een indicatie van hey, dit doen en dit doen niet. Maar je weet dat soms dingen kunnen veranderen. Aan de hand van een telefoontje of zo kunnen dingen veranderen, zoals nu. Ja, zoals nu. Dus ik heb nu even snel het nummer moeten overzetten. Zodat ik vanuit het toestel, het ander toestel met een beter geluid, kan bellen. Het probleem is, die vrouw kent dit nummer niet. Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, Ashna, je bent eruit.
1: Goedemiddag.
0: Je kent dit nummer blijkbaar wel, no?
1: Ja,
0: is een,
1: natuurlijk.
0: Is mijn ander nummer.
1: Ja. Ja.
0: Ah, dit nummer is duidelijk. De mensen horen je. Je bent in de uitzending. Er is zelf, je wilt een reactie geven op dat van het parlement. Ik heb het zelf nog niet gehoord, nog gezien.
1: Ja.
0: Ik heb het van Jamal vernomen. Jij hebt het wel gezien.
1: Ja, wat ik heb begrepen is dat de vrouwen, maar dus niet de vrouwen van de politieke organisatie waar meneer zelf lid van is, die zijn gebleven. Maar de overige vrouwen zijn gewoon vertrokken uit en ze hebben zich op het standpunt gesteld dat zij niet zullen participeren met hem in de zaal als hij zijn verontschuldigingen niet aanbiedt. En hij heeft zijn verontschuldigingen niet willen aanbieden aan de vrouwen. En toen heeft, dacht ik, wat ik heb begrepen is dat meneer Sharman dat heeft gedaan namens hem. Het is, dit geeft dus weer aan dat er niet is begrepen. En weet je, ik wil nog twee woorden zeg maar gebruiken die ik al eerder in de uitzending had gebruikt. Intellectuele armoede. Daar is er geen medicijn tegen. Wanneer iemand uitspraken doet... En eigenlijk een hele gemeenschap. En dat is de helft van de hele gemeenschap in Suriname. Laten we ervan uitgaan dat we voor de helft vrouwen en de helft mannen hebben. Het andere geslacht op deze wijze bejegenen. En vervolgens niet erkennen dat u iets verkeerd hebt gedaan. Dat zegt meer van u dan van die uitspraak zelf. Dat is één. Twee, ik vind dat deze solidariteit die is getoond van vrouwen onder elkaar. Dit moeten we, is prijzenswaardig. Is prijzenswaardig. Het is jammer dat de vrouwen van die organisatie, waartoe de man zelf behoort, niet hebben geparticipeerd aan dat protest. Want dat geeft aan dat voor hun niet op de eerste plaats is het vrouw zijn. Maar kennelijk het lid zijn van een politieke organisatie waarin elementen zijn die niet een vrouw respecteren. En in elk geval niet... groot genoeg zijn om te kunnen zeggen van, weet je, misschien heb ik het niet zo bedoeld, maar ik bied mijn verontschuldigingen aan. En een beetje zand erover, want dat had hij ook kunnen doen. En die mogelijkheid grijpt hij niet aan. Wat hij vervolgens doet, is hij gebruikt een ander medium, noemt jouw medium satellietzender en zegt dan dat ik sommige zaken heb besproken, helemaal die zaken die niets te maken hadden met die uitspraak waarin hij zelf zegt, we moeten nooit meer een vrouw hebben in Suriname als president. Dat heeft hij toch gezegd, dat is toch onomstotelijk vast komen te staan toen we dat fragment hebben beluisterd en daarna het interview waar hij het had afgestaan. Dus... Maar goed, ik wilde graag reageren omdat ik vind dat wij de vrouwen moeten feliciteren met deze solidariteitsactie.
0: Maar de vrouwen van de VAP, waaronder mevrouw Matura en mevrouw Dijksteel en mevrouw Jarbeden en de anderen.
1: Ja.
0: Zijn die dan in een moeilijk parket? Want je zit daar, je ziet andere vrouwen weglopen uit protest. Je bent van de partij, er is iets wat ze noemen partijdiscipline. Zijn ze in een moeilijke positie?
1: Nou, ik denk dat het voor hun waarschijnlijk wel een dilemma is geweest. Alleen, ik denk dat wanneer je je vrouw zijn op de eerste plaats stelt, in elk geval niet ondergeschikt maakt aan partijdiscipline, dat dat veel meer zegt van uzelf en uw vrouwelijke integriteit. Dus ik denk dat wanneer we praten over moeilijk, dat het dan gaat over mensen die misschien geen prioriteit geven aan het feit dat ze in de eerste plaats vrouw zijn. Het is een voorrecht om vrouw te kunnen zijn in de wereld, omdat uit de vrouw de volgende generatie geboren wordt. Alleen dat al zou moeten maken dat vrouwen moeten weten en begrijpen dat hun vrouw zijn op geen enkel moment kan worden besproken. En die solidariteit van vrouwen is belangrijk. Het hier en daar zijwegen nemen van, weet je, we staan niet achter. Wat was het geweest om zijn verontschuldigingen aan te bieden? Het maakt je groter als je zegt, luister, ik heb het niet zo bedoeld. Maar het is ongelukkigerwijs zo in de gemeenschap gaan leven. En niet de vinger wijzen naar een andere vrouw die u op uw vinger tikt. Want dat heeft hij wel gedaan in een andere uitzending. En dat is jammer. Want dit ding is niet eens een discussie waard. Dit is niet eens een minuut in jouw tijd in de uitzending waard. We hebben veel belangrijkere zaken te bespreken die maatschappelijk veel relevanter zijn.
0: Je bedoelt de beschuldigende vinger naar jou?
1: Ja, onder andere. Maar na mij zijn er toch andere vrouwen geweest. En vandaag is het vrouwvolk van het parlement toch ook in het geweer gegaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus waar laat je dat? Waar laat je dat? Clifton, dit soort dingen, het is niet dat ik emotioneel kijk naar zaken. Het heeft gewoon te maken met how knowledgeable is someone. Hoeveel verstand heb je als je zegt, ik ga toch niet zeggen. Ik bedoel, er is altijd een manier om dingen op een behoorlijke wijze op te lossen. Uiteindelijk heeft de mannelijke partijgenoot van de man toch die verontschuldigingen aangeboden.
0: Charman.
1: Ja.
0: Ja, maar misschien gaat hij ervan uit... Mi fessi of fadong is gezichtsverlies.
1: Nee, fai u you fessi no fadong. U wordt groter. U wordt groter als u zegt, ik heb het niet zo bedoeld. Want dat is de boodschap die hij ook heeft willen geven op andere media zenders. Dus als u vindt, u hebt het niet zo bedoeld, dan zegt u, ik heb het niet zo bedoeld. Ik denk dat de vrouwen van het parlement dat best hadden begrepen. Het niet adresseren van dit incident... zou betekenen dat we het over ons heen laten gaan... en dat we het toelaten dat iemand kan zeggen... geen vrouw meer of whatever heeft gezegd... met ten aanzien van de vrouwelijke president van Suriname.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ik had een discussie dus met een media vriend van mij... Die zei van... Cliff, ga weer luisteren, want waar het eigenlijk om gaat is... en die persoon... Die mediavriend ken ik niet als iemand die op sensatie uit is, hoor. Laat me dat gelijk zeggen. Maar die zei, luister, want wat hij aangeeft in dat gesprek... is dat hij zegt, als we van mening zijn... dat we geen kritiek meer mogen leveren op mevrouw Simons... omdat ze een vrouw is, dan maar nooit meer een vrouw.
1: Nee, maar wat hij zegt, wat er gebeurd is... op het moment dat u zegt geen vrouw meer voor president... en dan maak je eigenlijk de deur dicht voor alle vrouwen... die zouden denken dat ze president willen of kunnen worden. Dus het punt is, als de man gewoon had gezegd de president is fout... en misschien had hij het geïndividualiseerd, deze president... Mm-hmm. Maar er is wel elke keer gezinspeeld op haar geslacht.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar gaat het om. En dat is de nuance die misschien jouw journalistieke vriend... ook zou moeten meenemen in een oordeelsvorming. Dus het gaat niet om het feit dat hij geen kritiek mag leveren. U mag kritiek leveren over de mens. Over de mens achter de president misschien. Dat mag, maar u mag niet praten over nooit meer een vrouw als president in Suriname. Die statement alleen al is heel seksistisch.
0: Ja, ja.
1: Het betekent dat u in lijnen denkt van mannen en vrouwen. En dat zou anno 2026 niet meer mogen. Zeker niet wanneer u ergens een volksvertegenwoordiger bent. Ik bedoel... Er is niets mis met het uiten van kritiek. Daar is niets mis op mee. Nu moet ik ook zeggen dat de wijze waarop hij vervolgens kritiek heeft geleverd... hetgeen ik heb willen zeggen in jouw uitzending... dat ook nergens op sloeg, maar ik wil daar niet eens over praten.
0: Je hebt je daaraan gestoord?
1: Ik heb me er niet aan gestoord. Omdat ik veel meer nodig heb om me te moeten storen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het feit is... Het praten over vrouwen, dat moet met de nodige terughoudendheid in acht. Want wij praten niet over de president, de man. En ja, de campagne is gevoerd met een uitgangspunt. Geef een vrouw een kans. En maar het... nu is niet wat, alles wat ze fout doet, dus dan moeten we geen vrouw meer. Ik bedoel, dat gaat toch een beetje te ver.
0: Inderdaad.
1: Dit is zo zwaar, dit is seksistisch. En ik heb het gezegd, mevrouw Rivas heeft... het gezegd. Mevrouw Van Dijk-Silos heeft het gezegd. De vrouwen in het parlement hebben het gezegd. Die solidariteit, daarom dacht ik wil graag een reactie geven. Ik feliciteer alle vrouwen, ook de VHP-vrouwen met deze solidariteit.
0: Blijkbaar zijn jullie allemaal satellieten.
1: Blijkbaar, ja. In elk geval, wat ik begreep, ben jij een satelliet. Ik begreep dat niet, want volgens mij heb je gewoon zendrechten en zou je dat een keer moeten uitleggen. Maar dan moet de man in kwestie het ook kunnen begrijpen, toch? Laat me afsluiten, Clifton. Intellectuele armoede, dat kan je volgens mij niet meer genezen. Laten we het gewoon daarop houden.
0: Nou goed, geen spel tussen te krijgen. Dankjewel, Ashna Kanhai, voor deze reactie.
1: Fijne middag. Dag Clifton.
0: Thank you. Ja, geen spel tussen te krijgen. Waterdicht. Maar inderdaad, dat als je zegt, er is... De campagne is geweest... geef een vrouw een kans. Er is nooit gezegd... Nooit meer een man. Isabi. Ondanks het feit dat... Mensen ontevreden waren... Over president Venetiaan. Ondanks het feit dat er natuurlijk ook mensen waren... Die ontevreden waren... Over het beleid van president Boutersen. En recentelijk nog er mensen waren die ontevreden waren over het beleid van president Santokki. Is er nooit gezegd, nooit meer een man. Begrijp je? Er is gewoon gezegd, geef een vrouw een kans. Maar nogmaals, als je naïef gelijk. Dit doe je gewoon door te zeggen... ik weet in het geval van Coutinho was er een uitspraak. En toen heeft Coutinho gezegd... maar als het vervelend is overgekomen, krenkend... Brada, ik hoef niks te herhalen. Ashna heeft het precies uitgelegd. Het getuigt van grootheid om te kunnen zeggen... Isabi... Zelfs, als je voor mij part mag je herhalen als je vindt. Dan mag je herhalen als je vindt. Het is uit verband gehaald. Dan zeg je dat. Er is uit verband gehaald. Maar laat me benadrukken. Er is uit verband gehaald. Maar laat me benadrukken dat ik dat niet zo bedoeld heb.

0: aan taiga maat, ik ga weer in de media, want dit gaat ons. Ratan, nooit ik. Bruintje, met dank aan Bega dan in een houder. En met Bruintje kijk en zie ik verder. Jongens, je DNA is clean, geen geruis, het is duidelijk. De mensen hebben geluid, want je weet het probleem is van de man in de studio hier. De mannen zijn te social media minded. Maar met Taigi de man, met alle respect voor mijn kijkers en de mensen die op FB en zo. Maar de man zei Archie bij de before. Dat na basis voor bekend natuurlijk. En ik weet, als ik niet 1000 mensen heb die kijken, weet ik zeker dat er meer dan 1000 zijn die luisteren gewoon naar mijn Archie. De man heeft codex. De man daar de osso, de man baga de computer. Isabi, dus Kone voor Waloosa groep Dati. Dus als je op FB geluid hebt, moet je ook op de radio geluid hebben. Maar omgekeerd ook natuurlijk. Geweldige bijdrage van Ashna Kanhai. Ik heb begrepen het protest. De vrouw van NDP, de vrouw van de NPS. En ook, ik zag Genevieve Jordan ook iets zeggen. Dus we gaan je dat even laten zien. Het is een beetje fel. Ik wacht op jou als je zo ver bent.
1: Ja.
0: Het begint met van Samson. Wie start?
1: Ik zie hier nog
0: je. Nee, de voorzitter start. Ik heb geen geluid.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb informatie ontvangen vanuit het district Borkopondo. In deze het resort Klaaskreek met betrekking tot mijnbouwactiviteiten, voorzitter. Het resort Klaaskreek heeft een serieuze aandacht gevraagd, zeker via mij, met betrekking tot het uitgeven van een concessie vanaf Bergendaal richting Babungol, voorzitter, waarbij de rivier is meegenomen. De uitgifte heeft plaatsgevonden, voorzitter, in het vorige termijn. En de bewoners van dit resort hebben aangegeven dat er een chaotische situatie dreigt te ontstaan. Omdat de ondernemer in deze, tot zover de informatie klopt, weigert te zitten met het traditioneel gezag van dit resort, voorzitter. Dus ik vraag van de regering, het is geen gebruik hier dat wij namen noemen van ondernemers, voorzitter, maar het zal wel bekend zijn bij de regering. Dus vraag ik de regering, als ze ons genoegzaam kunnen informeren in hoeverre daadwerkelijk de rivier is uitgegeven in een concessie in het resort Klaaskreek. Voorzitter, vervolgens vraag ik ook serieuze aandacht met betrekking tot het seksueel wangedrag van onze minderjarige kinderen, voorzitter. Voorzitter, het baart mij zorgen. Of laat me zeggen, het baart ons allen zorgen, voorzitter. Voorzitter, en we hebben gemerkt dat de minister van Jospel zijn best doet, maar misschien moet het op dit gebied een beetje harder. Onze kinderen worden behoorlijk aangerand, misbruik met alle gevolgen.
3: Graag, ja.
2: Onze kinderen worden behoorlijk misbruikt, voorzitter, met alle gevolgen van dien. Als we denken aan mentale gevolgen die het kan hebben voor dit soort kinderen, voorzitter.
3: Oké.
2: Maar voorzitter, wil ik het ook nog ter afsluiting een speciale aandacht vragen en een beroep doen op onze parlementsleden, voorzitter. Dat wanneer wij uitspraken doen en uitlatingen doen, voorzitter, dat wij eerst te raden gaan. We zijn parlementsleden, voorzitter, en niet zomaar parlementsleden. Als parlement zijn wij lid van IPU, Interparlementarian Union. Een organisatie die zich zeker sterk maakt voor de positie van vrouwen in de politiek, voorzitter. Voorzitter, dus het siert een lid uit uw college niet, voorzitter, wanneer die verontrustende uitlatingen doet op het adres van de vrouw voor

0: Voorzitter, de kracht van de vrouw moeten we niet onderschatten. En laten wij ervoor waken en ervoor zorgen dat dit soort uitspraken nooit meer in de ether gaan, voorzitter.
1: Yes.
0: Voorzitter, als een lid uit uw parlement iets tegen een specifieke vrouw heeft, noem de naam,
2: en,
0: maar neem de kracht van de vrouw in het algemeen niet mee.
2: En,
0: niet mee, voorzitter. Ik doe een beroep op dit parlement, omdat wij lid zijn van IPU en dit schandalig is als het internationaal gaat. I advocate for women. Dank u wel.
1: Ik wil het niet tekort doen aan uw betoog. Het is correct wat u zegt, maar ik vraag de leden niet in te drukken nadat het al is afgegaan. Want ik kan hier niet naar de technische dienst gaan lopen. Toch doet u dat niet. Want dan blijf ik gewoon op die 2 minuten. Geachte fractieleider. Oh nee, eerst geachte lid Jordan. En dan kan ik de fractieleiders de ruimte geven.
3: Ja, dank u wel, heer voorzitter. Voorzitter, ik ben door wat leerkrachten gevraagd om dit aan de orde te stellen. Want we zitten tegen een grote droge tijd aan. Waar we zien dat door die temperatuurschommelingen er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan bij kinderen en straks bij allemaal als we in de vakantie zijn. En de vraag is alleen dat vanuit de regering, het ministerie van Volksgezondheid, misschien wat voorlichtende informatie wordt verstrekt naar de grote samenleving. Hoe in te gaan met de onverdraaglijke hitte en de temperatuurschommelingen, et cetera. Ten aanzien van het tweede punt waarbij iets gezegd zou worden door een lid van, van uw instituut, heer voorzitter, wens ik het navolgende aan te geven dat zeker mijn partij er geen onderscheid is tussen man en vrouw in welke functie ze zijn. Maar als wij proberen om een klein deel van een interview weg te halen en daarmee een bepaalde sfeer te creëren, is dat moedwillige framing van de persoon, moedwillige framing van die partij. En het is verfoeilijk om op die manier één persoon of een hele partij in een kwaad daglicht te stellen, heer voorzitter. Wij denken dat het natuurlijk, als je zaken uit verband haalt en dat gaat positioneren, dat het niet correct is. Wij blijven bij het standpunt dat we huldigen dat alle mensen, alle leden, alle geslachten gelijk zijn. En dat er zeker binnen mijn partij daar geen onderscheid is. En dat we in tegendeel juist vrouwen proberen voor te dragen in allerlei hoge functies. En de geschiedenis daar. Dus nogmaals, bewust een kort deel van een interview weghalen en dat presenteren als dat is gezegd, is uit zijn context gehaald. Ik herhaal, is uit zijn context gehaald. En daarmee tracht men moedwillig de persoon te framen en de partij te framen. En dat is
1: namens de fractie van de NDP.
2: Voorzitter, het heet pas framen wanneer het bij de deur is van de VHP-fractie. Wanneer het andere mensen overkomt, is het geen framen. Wanneer het andere mensen overkomt dat stukjes worden weggehaald uit interviews en die worden gebracht, is het geen framen. Als nu het lid van Samson zegt, ja toch, dat hij een bepaalde, dat de president geen vrouw moet zijn of dat vrouwen geen president moeten zijn, voorzitter, dan kan je dat stukje weghalen, nooit meer een vrouw, dan ga je de vrouwen hun stem horen, ja. En dan gaan die vrouwen niet stilzitten. En dan kan je het framen noemen, maar het is gezegd. En dan hebben we geen zin in een hele lange interview van hoeveel minuten. Maar die uitspraak heeft gehinderd en die vrouwen hebben er allemaal daarop gereageerd. En dan kunnen we het framen noemen, of hoe we dan ook willen. En dan mag je je persoonlijk feit nemen, ja, maar het is gezegd en we zijn er tegen.
1: Dank u. Heeft u een voorstel van orde? Persoonlijk feit, kunt u dat omschrijven? U weet, ik ga vragen voor omschrijving. Bent u verkeerd geciteerd? Oké, kan het geachte lid van Samson aangeven hoe hij verkeerd is geciteerd?
4: Voorzitter, wanneer er uit een interview van 15 minuten bewust heel bewust geknipt is om daarmee stemming te maken, voorzitter. Dan net zoals in uw college u vroeg naar het bewijs, had ik misschien ook verwacht dat u zou vragen naar het bewijs in deze case. Begrijpt u? Begrijpt u? Omdat inhoudelijk, voorzitter, dekt de vlag de lading niet. Er is gesproken over de vervulling van de rol als president. Wanneer vrouwen aan mij bekendmaken, meneer Van Samson, mijn uitkering die ik ontving als zwakke huishouden is stopgezet. En ik moet nu een doktersverklaring aantonen, met een medische verklaring aantonen, dat ik een zwak huishouden heb. En dat de persoon me zegt, ik heb mijn stem uitgebracht op een vrouw en ik ben teleurgesteld in die vrouw, dan mag ik dat verwoorden, voorzitter. En wanneer ik dat heb verwoord en wanneer mijn collega daarna weer verwijzen, dan moeten we dat hele interview brengen en dan kunnen we het beluisteren en dan kunnen we allemaal kijken, de beloften die zijn gedaan, wanneer er beloofd is aan het volk, dat er hier rekenschap gegeven zal worden, verantwoording genomen zal worden. Maar wanneer de president schittert van afwezigheid, voorzitter, en ik dat aan Tamir, en we praten over 500 zoveel kilogram kwik verloren, en we gaan de comité-generaal dode vissen op Saramaka, en we horen nog niets van de president. En wanneer ik dat in een interview zeg, dan moet men alles brengen. Alles. Niet alleen wat men wilt horen. Want wanneer je een verantwoordelijke positie hier invult, dan maakt het niet uit man of vrouw. Als een vrouw zich niet hoeft te verantwoorden, dan gaan we komen op die conclusie. Die vrouw moet zich verantwoorden, ze is president. Uit, voorzitter.
1: U heeft een poging getracht, maar u begrijpt dat kerstfeest wordt. Als u niet verkeerd geciteerd bent en u heeft toch een persoonlijk feit gevraagd. Daarom zouden we... En dan krijgen we allemaal ja, want men kent de citering, dus men wil reageren nu. Het geachtelijk Coutinho heeft letterlijk geciteerd wat hij gezegd. Oké. Een voorstel van orde. Geachte lid Afonso, wat is uw voorstel? Wordt dat ondersteund? Ja, wat is uw voorstel?
0: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op basis van hetgeen hier net gezegd is over de uitspraak van lid Van Samson, wens ik graag een punt van orde, voorzitter. Voorzitter, het lid heeft inderdaad in een interview, wat de aanleiding ook mocht zijn, voorzitter, heeft het lid gezegd dat een vrouw nooit meer president van dit land mag worden. Voorzitter, ik wil dit onderbouwen. Een voorbeeld. De VHP-fractie heeft daar een vrouw, lid Matura, die misschien bijvoorbeeld ambities heeft om president te worden in de toekomst. En volgens lid Van Samson mag een vrouw nooit meer president worden van dit land. Voorzitter, respect hebben voor een vrouw leer je. Het wordt je aangeleerd. We zijn allemaal uit een vrouw gekomen. Na mama meku. De manier hoe je over vrouwen praat en met vrouwen omgaat, voorzitter, zegt veel over wie je bent. En het zegt veel van wie lid Van Samson is, voorzitter. En wij vrouwen in de Nationale Assemblée, ongeacht ben je van de oppositie of de coalitie, gaan dit niet pikken van geen enkel lid. Dus laat dit lid zijn excuses aanbieden of die woorden terugtrekken en zich corrigeren, maar niet hier komen doen alsof we zaken uit context hebben gehaald. Hoezo nooit meer een vrouw een president? Wie bepaalt dat? Dat is niet voor lid Van Samson om te bepalen. Hij beledigt de vrouw.
1: Geachte lid van Samson. U bent, dat heeft u wel gehoord. Weet u waarom ik... U bent dus niet verkeerd geciteerd. En het lid heeft duidelijk aangegeven voor de orde. Als u een persoonlijk feit vraagt, moet u doen als u verkeerd geciteerd bent. Toch? En dat heeft hij dus niet kunnen doen. Dat is een terecht voorstel. Ik moet volgende keer, eigenlijk zou ik moeten stoppen. Want u heeft niet gecorrigeerd. Wat is uw voorstel voor orde? Wordt dat ondersteund?
4: Voorzitter, in lijn met wat u gevraagd heeft, eens het bewijs.
1: Niet het bewijs.
4: Voorzitter, mag
1: Nee, kijk, ik ga niet daarop gaan. Kijk, het woord geven. Ik ga u het woord geven. Ik ga u het woord weergeven. Maar u citeert verkeerd. Persoonlijk feit is verkeerd geciteerd worden. Praat u persoonlijk. Toch? Dat is wat anders dan wat u vraagt voor bewijs. U geeft het woord. U reageert op een persoonlijk feit. U bent verkeerd geciteerd. U heeft niet kunnen aangeven hoe u verkeerd geciteerd bent.
4: Ik heb duidelijk aangegeven dat er maar delen in het interview zijn
1: gehaald. Een deel, maar dat wil niet zeggen dat u verkeerd geciteerd bent.
4: Voorzitter, een deel uit een geheel vertegenwoordigt niet het geheel. Nee, voorzitter. Laten we eerlijk zijn. Wanneer hier, voorzitter, mag ik het woord? Wanneer hier het lid Afonsoa aangeeft over wat er is gezegd, dan moeten wij alles wat is gezegd horen. Voorzitter, dat is het bewijs.
1: Oké.
4: Okay. Dat is het okay. Bewijs. Dat is wat even...
1: Nee.
4: Waarom mag ik niet doorpraten?
1: Wat is uw voorstel?
4: Voorzitter, als en indien de teleurstelling van het volk wordt uitgesproken,
1: ja.
4: Dat is verwoord in de persoon die het uitvoert, hoe er die verantwoording daarvan gebeurt. Wanneer dat alles gebracht is in een vraaggesprek van meer dan 10 minuten, voorzitter, dan kunnen wij onmogelijk orde voorstellen. Als wij werkelijk willen komen tot wat is gezegd, laten wij het hele interview hier afdraaien, zodat iedereen het hoort.
1: Dank u
4: wel.
1: Uw voorstel is een algemeen voorstel. Toch? Maar u bent niet verkeerd geciteerd. Toch? Dat is het punt. Het punt is bij persoonlijk feit. U bent selectief geciteerd, maar u bent niet verkeerd geciteerd. Oké, maar het is duidelijk. Wat is uw voorstel van orde? Nee. Ja. Simpel Nederlands, maar oké. Ja. Wordt dat ondersteund? Ja, wat is uw voorstel?
5: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben je heen en weer discussie gehoord. En we hebben gehoord over bewijsmiddelen en dergelijke met betrekking tot de uitspraak, voorzitter. Laat me dit duidelijk aangeven. Voorzitter, laat me dit duidelijk aangeven. 23 juli 2026 is dit gezegd. Voorzitter, het bewijs ligt daar. Maar waar het gaat niet eens om uit context gehaald of niet. Het gaat erom hoe haal je het in je dolle hoofd om een dergelijke uitspraak te maken. Dit, voorzitter, is voor mij een duidelijke teken dat de persoon die een dergelijke uitspraak maakt, ongeacht wie het is, leidt aan intelligentiearmoede.
1: Nee. Okay,
5: waarom
1: maar,
5: zeg ik dat, voorzitter?
1: Wat is uw voorstel?
5: Hoe zou je, voorzitter...
1: Wat is uw voorstel?
5: Wat ik aangeef, voorzitter. Je moet armoede hebben aan intelligentie om die te begrijpen, voorzitter, dat in een land waar we praten van multiculturele samenleving, waar onze grondwet praat over geen discriminatie, waar vrouwen zijn opgestaan, dat praat, noem ik namen als Sharda Ganga, als mensen als mevrouw Vrievos, zijn opgestaan om juist te streven naar meer vrouwen in de politiek, juist ervoor te zorgen dat vrouwen worden betrokken. Daar heb je juist het parlement, een instituut zijn vertegenwoordigd die vrouw en met zo'n uit. Het kan niet. Ik zou eigenlijk die vrouw willen stimuleren in het parlement om uit die zaal te gaan zolang dit lid zo'n verontschuldiging niet aanbiedt. Maar dat ben ik.
1: Ja.
5: Voorzitter, nog iets. Nog mooier, voorzitter.
1: Ik ga u voorstel resumeren straks.
5: Ja. Voor een uitstel van het...
1: Want ik heb het voorstel
5: van het lid. Ik weet, er zijn misschien mensen die ambities hebben om ooit eens president te worden. Die een vrouw is, ook vanuit zijn partij, dat betekent dat ze uiteindelijk geen kans meer maken, omdat iemand van zijn partij het die... Hoe haal je het in je hoofd, voorzitter? Dit is een duidelijke vorm van intelligentie.
1: Ja. En ik denk dat uw voorstel ook Houtsneep, maar laten we erop letten, dit is buitenslands vergaderd, zal gezegd. Maar dat ontneemt ons niet van de verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger en publieke functionarissen die het parlement ook uitdragen buiten dit parlement, om te letten erop. En ik vraag u dat te doen. Ik kan begrijpen dat mevrouw Afonsoa gevraagd heeft, en het ligt binnen uw verantwoordelijkheid om te kijken hoe u er naar kijkt. Want het geeft een beeld van het parlement, hoe wij omgaan met vrouwen, en dat is niet correct. Dus ik vraag u daar even op te letten, en als u daar een andere wending aan wil geven, buiten het parlement kunt u dat doen. Voorstel van orde. Wordt dat ondersteund? Dan gaan we bij de afronding van dit punt.
0: Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, het is duidelijk dat wij het lid van Samson willen helpen, voorzitter. Voorzitter, ik ga een voorbeeld hier aanhalen om de nadruk erop te leggen dat het niet uitmaakt voor ons, voor mij, om welke vrouw het maar gaat, zolang het discriminatie is, voorzitter. Voorzitter, in het vorige termijn heeft het geachte lid Joggi buiten de microfoon een beledigende term geschreeuwd naar toen lid Ramdin, die als voorzitter aanzat, voorzitter. Voorzitter, wij van de NDP-fractie hebben toen gebundeld. Lid Vreedzaam heeft aangetrokken, voorzitter. En we hebben gebundeld en gezegd, wij ondersteunen de vrouw in deze lid Ramdin. En ze is van de VHP-fractie, voorzitter. Voorzitter, dus wat we hier aan het doen zijn, wij willen het lid helpen. Het gaat om de vrouw. En wanneer wij vrouwen bundelen, lid van Samson, we zijn niet te verslaan. We hebben toen gebundeld en lid Joggi, ik zie u indrukken, maar ik kan me heugen dat u terug bent gekomen erop en dat u netjes hebt verontschuldigd, lid Joggi. U hebt netjes verontschuldigd. De gewezen voorzitter B zit hier in de zaal, voorzitter. Voorzitter, dus nogmaals, mijn ordevoorstel is dat wij het lid helpen en dat we deze vergadering schorsen totdat hij tot inkeer is gekomen en netjes zijn verontschuldiging wil aanbieden aan de Surinaamse vrouw.
1: Het is al overduidelijk, geachte lid Samson. Ik heb u al gewezen. We hebben een verantwoordelijkheid breder dan binnen de zaal. En ik hoop dat u gevolgen trekt en consequenties trekt als u ook het parlement buiten dit parlement uitdraagt. Ik vraag u dat wel stringent daarmee rekening te houden. Geachte lid Joggi, wat is uw punt van orde? Voorstel van orde, geachte lid Joggi.
6: Voorzitter, bedankt. Voorzitter, u hebt inderdaad net zijdelings aangegeven dat alles wat hier besproken wordt buiten het parlement heeft plaatsgevonden. Voorzitter, ik vraag u om te bewaken, voorzitter, als voorzitter van het parlement, dat we de conventie en de traditie die wij hebben, voorzitter, dat wij niet zaken uit de media nemen, grijpen, voorzitter, en hier dat in die vorm en die mate bespreken, voorzitter. Voorzitter, we kunnen alles bespreken. Maar het is de manier waarop en hoe. Nogmaals, ik vraag u, want anders, voorzitter, gaan we elke dag hier bezig zijn om allerlei uitspraken die worden gedaan buiten de zaal, voorzitter, door mensen, door politici, door parlementariërs, om dat hier punt van bespreking te maken. Ik vraag u, voorzitter, ja. Wijzen.
1: Weet u wat die tricky ervan is? Weet u wat gevaarlijk is? De volksvertegenwoordigers bespreken alles dat buiten besproken wordt. Dat is het punt. En als iets buiten besproken is en ze zijn vertegenwoordiger van het volk, gaan ze het hier in vergaderzaal brengen. Als het lid die dat gezegd heeft toevallig ook hier zit, dan moet die consequenties aan verbinden. Nu kan ik begrijpen technisch. Het is niet in de vergaderzaal gezegd, daarom heb ik de lid gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Ik vraag het lid om te kijken hoe hij hier aan correctie kan brengen, want ik denk dat hij wel inziet dat er correctie behoeft. Maar dat ligt aan u. Dat ligt aan u. We gaan dit punt afsluiten. Ik denk dat de fractieleider, ik vind het jammer, maar de fractieleider, missen. Ter afsluiting.
7: Voorzitter. Voorzitter. Mijn tijd loopt nog niet. Voorzitter, wij als volksvertegenwoordiger van de Surinaamse bevolking. De bevolking bestaat uit ongeveer de helft uit het vrouwelijk geslacht. Wij zijn niet alleen werkzaam hier, maar wij opereren ook, participeren binnen internationale organisaties. Ik namens het parlement in enkele, onder meer NIPU, GRULAC, heb een vooraanstaande positie daar. Wat dit wordt daar geregistreerd, voorzitter. Wat, met welk boodschap moet ik daar naartoe gaan? Dat wij hier in het parlement leden hebben, tenminste een lid hebben, die zich zo negatief uitlaat ten opzichte van het vrouwelijk geslacht. Met welk justification, rechtvaardiging, kan ik daar op een forum zeggen, nee, wij in Suriname doen dat niet. Laat het duidelijk zijn dat tenminste de hele NDP-fractie en ik denk ook de NPS-fractie zich principieel distancieren van deze verwerpelijke houding. En weet je wat zo erg is, voorzitter? Heel erg is dat na zoveel afwijzingen hier door verschillende leden en met name van het vrouwelijke geslacht, dat het lid nog niet eens het fatsoen kan opbrengen om hier tegenover in de vergaderzaal van het volk. De heer Sharman hier met zoveel woorden hier gezegd, voorzitter. Een rechtvaardiging van het wangedrag. Die belediging, dat accepteren we niet, voorzitter. Dat is voor ons in één woord verwerpelijk. Dat wil ik aangeven, de hele NDP-fractie, de hele NPS-fractie. En ik kan ook namens BEP en A20 praten. Dat pikken wij niet, voorzitter. PL, ABOP is hier zelf aanwezig. En ik denk dat mevrouw Jordan zelf daarover praat, want ik heb nog geen afstemming met haar gehad. Ja? Dat wil ik aangeven, voorzitter. En dank voor de gelegenheid. En mogelijk kunnen we even schorsen, nu, voorzitter. Indien het u in uw beleid past.
1: Weet u, ik zie vele lichtjes branden. Ik vind het jammer dat u deze wending krijgt. Ik vraag het lid consequenties te trekken, maar het ligt aan hem. Heb ik net aangegeven. Kort ga ik even schorsen om met u af te stemmen.
8: Oké, dat was deel 1. Ik heb begrepen, heel snel moet er het vervolg na de schorsing. Deel 2 moeten we dus nu krijgen. Let's go.
1: In de hoop dat ik even met het lid van Samson zou kunnen praten. Ik ga het hierbij laten. Ik vind het jammer natuurlijk wat er allemaal gezegd is. Maar er zijn hele sterke weerwoorden gevoerd. En ik denk dat het duidelijk moet zijn dat wij binnen onze verantwoordelijkheid goed moeten letten op wat we zeggen natuurlijk buiten de media. Maar lid van Samson, ik zeg u alleen, we hebben net besproken, ik hou het daarbij. Als u het daarbij houdt, is het ook voor u de consequentie. En daarmee ga ik dus zeggen dat we niet meer ingaan daarop. Maar de consequenties, de gemeenschap is daar. En de gemeenschap hoort. Ik vraag wel. Nee? Naar aanleiding van de schorsing? Ja. Ik vraag dat we richting de regering nu gaan. Oh nee, de initiatiefnemer straks. Ja.
2: Ja, voorzitter, naar aanleiding van de schorsing. Er is kort geschorst en ook wij hebben geprobeerd om het lid tot andere gedachten te brengen, voorzitter. Maar inderdaad, om sorry te kunnen zeggen, daar moet je groot voor zijn. En het lid is natuurlijk nog niet zo ver en daar hebben we er begrip voor. Maar wij stellen ons wel solidair met elke vrouw die dit meemaakt vandaag, heden ten dagen, voorzitter. En we protesteren, zwaar hiertegen. En we vragen u, voorzitter, om eigenlijk de stem van de vrouw dat nou in acht te nemen en dit hier niet lichtvaardig mee om te gaan. We vragen dat we hier niet te lichtvaardig mee omgaan, voorzitter. Het is niet een uitspraak naar een bepaalde vrouw alleen. Het is gewoon de vrouw in zijn algemeenheid en dat stoort.
1: Ja.
2: Dat is wat stoort. Dus de grootheid die je moet opbrengen om sorry te kunnen zeggen als je verkeerd bent geweest en elk een kan ooit een verkeerde uitspraak doen.
1: Dat...
2: Je bent mens. Je maakt ook fouten, maar voorzitter, om te kunnen zeggen van het is niet zo bedoeld, wat is daar zo mis aan?
1: Mm.
2: Natuurlijk, voorzitter.
1: Ja, en u heeft helemaal gelijk. Geachte lid van Samson, ik zie uw lichtje branden. Waarom brandt uw lichtje? Wat vraagt u? Is het een voorstand van orde? Naar aanleiding van de schorsing, ja. U heeft het woord.
4: Voorzitter, wanneer wij tot een conclusie komen, dan komen wij tot een conclusie na alles bestudeerd te hebben. Wanneer we het hele fragment hebben beluisterd en tot die conclusie zijn gekomen, dan kunnen we een waardeoordeel vellen. Maar voorzitter, dit is framing. Zo heet het framing. Wanneer je een stuk van iets neemt om daarover een beeld over het geheel te maken, is dat framing. En op framing kan ik me niet gaan verontschuldigen. Wanneer mensen bewust hebben geknipt om een bepaald beeld naar buiten te brengen, voorzitter, dat zijn zij daarvoor verantwoordelijk, voorzitter. Dat zijn zij daarvoor verantwoordelijk. U kunt dat heel makkelijk oplossen, voorzitter. We hebben de mogelijkheden. Het vraaggesprek duurt niet zo lang. Laten we het hier afdraaien, dat hoort heel Suriname het, voorzitter. Dat doen we het.
1: Ja.
4: Zo niet, voorzitter. Zo niet, voorzitter. Zullen we de teleurstelling van de Surinamer moeten begrijpen in de keus die is gemaakt.
1: Nee, wanneer we gaan niet inhoudelijk meer in op dit punt.
4: Dan kunnen we het niet doen. Dank u wel.
1: U heeft uw standpunt duidelijk gemaakt en ik zou enige wat ik kan zeggen is time will tell. Time will tell. Graag. Naar aanleiding van de schorsing.
9: Ja, dank u wel. Heb ik rust in de zaal? Heer voorzitter, ik zie dat er een gehaal in getrouw is. Laat mij duidelijk stellen namens mijn fractie van de VHP dat wij niet gisteren, niet vandaag, maar ook niet morgen komen aan de waardigheid van de vrouw. De vrouw mag elke functie. En wellicht is de uitspraak van ons collega, ons fractielid, een beetje ongelukkig misschien overgekomen. Dat het misschien uit de context is gehaald, begrijpt u wel. Dat kan ik me best wel voorstellen, zeker als het door verschillende mensen dat wordt aangebracht. Maar ik blijf bij het standpunt dat een deel is gebruikt om het geheel een bepaalde kwalificatie te geven. Begrijpt u wel? Maar als het desondanks toch verkeerd is overgekomen op de gemoederen van een wezenlijk deel van de samenleving, dan denk ik dat het inderdaad correct is om aan te geven dat het verkeerd was. Maar dat zeg ik als waarnemend fractieleider hier. Dank u wel.
1: Ik dank u. Dit heeft een bijzondere wanorde en gemoederenverstoring veroorzaakt tot nu toe. Ja, graag de Coutinho. Wat is uw voorstel?
2: Voorzitter, ik heb daarnet naar aanleiding van de schorsing het woord gevraagd. En ik heb verwacht een tegenreactie van het betrokken lid. En hij heeft daarop gereageerd. Maar zelf de waarnemend fractieleider van de VHP geeft aan dat er eigenlijk het niet zo gelukkig is geformuleerd. Alleen hadden wij als vrouw, dat willen we te horen, van degene die de uitspraak heeft gedaan. En het komt maar niet, voorzitter. Dus wij als vrouwen hier in dit parlement, of tenminste de vrouwen van de coalitie, gaan voor vandaag uit protest de vergadering op afstand volgen. We verklaren onze solidariteit met elke vrouw die vandaag de dag dit meemaakt, voorzitter. Die discriminatie, die genderdiscriminatie, tolereren we niet.
10: We accepteren dat niet en we verlaten uw vergadering, voorzitter, onder zwaar protest.
1: Dank u. Graag de lid Jones. Heeft een voorstel van orde. We geven de dames. Kunnen de dames geen ongelijk geven? En ik vind het wel jammer dat het zo moet, maar ik geef het. Graag de lid Jones, uw voorstel. Wordt het ondersteund? Ja. Ja. Wat is uw voorstel?
5: Voorzitter. Plein.
1: Voorstel.
5: Voorzitter, punt van orde.
1: Ja, voorstel je.
5: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij als mannen, wij als Surinamers, wij gaan op geen enkele manier accepteren dat door wie dan ook, want hier gaat het om, het gaat niet om iemand van de straat. Het gaat erom iemand waar we hoog op naar moeten kijken, voorzitter. Wij gaan dat niet accepteren. En laat me dit zeggen, en ik hoop dat ik ondersteuning krijg van die mannen, want als die vrouwen zo krachtig kunnen staan, moeten wij achter ze staan. Moeten we achter ze kunnen staan. En we moeten solidair zijn met die vrouwen. En dit gaan we niet accepteren van geen enkel parlementariër. Ik stel voor dat ook ik, voorzitter, uit solidariteit met die vrouwen uit de zaal zal gaan. Het is mijn wet wat ik straks moet verdedigen. Maar ik ga het niet doen onder een situatie waarbij een parlementariër niet eens kan begrijpen wat zijn verantwoordelijkheid is. Weet je hoeveel vrouwen die wij vertegenwoordigen gekwetst voelen door een dergelijke uitspraak? En je kan het niet eens aan je opbrengen om te zeggen, tenminste guys, ik had het niet zo bedoeld. Dat wil zeggen dat je op hardnekkig bent. Dat wil zeggen dat ik nou een pies voor je. Dat je tan zo. En ik ga uit die zaal als solidariteit met die vrouwen vanuit, voorzitter. Laat de VAP alleen die vergadering volgen.
1: Graag de lid Plein. Ook uw besluit respecteren wij.
11: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, ik zie zaken hier gebeuren binnen het parlement wat niet gezond is. Wanneer wij zien dat de vrouwen van het parlement de zaal verlaten uit protest, denk ik dat het goed is om die vergadering even te schorsen en partijen bij elkaar te proberen te brengen en daarna weer bijeen te komen. Ik vraag u om een schorsing, zodat we kunnen trachten partijen bij elkaar te brengen. Want dit is geen goed signaal, niet voor ons hier in het land, niet daarbuiten, wanneer de vrouwen massaal de vergadering verlaten, voorzitter. Dank u wel.
1: Ja. We zijn traps geweest dat het van kwaad tot erger gaat. En daar heb ik ook geen keuze dan om te gaan schorsen, maar niet voordat ik de voorstellen van orde gehoord heb. Wat is uw voorstel van orde? Wordt dat ondersteund? Ja, wat is uw voorstel?
12: Ja, voorzitter. Ik merk dat hier een heel debat wordt gevoerd in het parlement over een uitspraak in de media van een lid van uw college. En overigens heeft dat lid in de media ook dat gecorrigeerd, maar er is een heel debat gevoerd. Mijn vraag is aan u, als orde, gaan we dit consequent voortzetten? Dat wanneer leden van uw college in de media iets zeggen, dat we daarover debatten gaan voeren. 1, 2 is de issue van vrouwen. Laat me ook dit zeggen, voorzitter. In mijn perceptie kent talent geen gender. En ik laat me ook als vrouw niet tegenhouden door geen enkele uitspraak, door wie dan ook. Wanneer ik mijn zin heb gezet op een doel, dan focus ik op het realiseren van doel. En dat is ook mijn advies aan elkeen, man, vrouw, iedereen, jong, meisje, iedereen. Focus je op je doelstellingen en laat je niet uit de weg slaan door geen enkele uitspraak. En laat je niet demotiveren door niks en dan ook niks. Maar mijn vraag aan u is dit de regel? Gaan we in de toekomst ook debatten voeren over uitspraken in de media gedaan? Want ik ben ook lid van het parlement geweest en ik kan me ook herinneren dat ik als politici, politica en als lid van het parlement niet alleen gecriminaliseerd ben, niet alleen beledigd ben, er is een uitspraak van de rechter door mannelijke leden aan die aan de overkant zaten toen. Dus wanneer we praten over gedragsregels, wanneer we praten over normen en waarden, wanneer we hebben over morele kwesties, dan moeten we inderdaad ook consequent zijn. En dat moeten we inderdaad die waardigheid ook in acht nemen. Niet wanneer één een issue heeft, iets heeft gezegd, dan maken we een hele drama en show. Maar het is...
1: Ja. Wat de orde betreft is het heel simpel. Wat u hier in debat behandelt, beraadslaagt, is inderdaad in dit parlement. Maar als volksvertegenwoordiger handelt u ook namens het parlement en als zijn consequenties dat alles dat buiten de gemeenschap zich bezighoudt rechtstreeks in deze zaal komt en behandeld wordt hier. En dat doet u ook met uw aandachtspunten. Dat doet u ook met uw wetten. Toch? Dus het is niet vreemd. Vooral niet als het de dusdanige impact zal hebben. En ik heb mijn beroep al gedaan op het lid. En het lid heeft ook al aangegeven hoe hij daarmee omgaat. En u ziet de consequentie. Trapsgewijs krijgen we dan dat de vrouwelijke leden zich vandaag buiten de zaal begeven. En we kunnen niets anders dan dat respecteren. Geachte fractieleider, voordat de regering vraagt hoe het woord, fractieleider...
7: Voorzitter, het verzoek van de heer Plein, daar staan wij achter.
1: Ja.
7: En u merkt, voorzitter, ik kom niet aan u aan de stoel, maar dat hier over dit onderwerp nog veel te zeggen is. De standpunten zijn al duidelijk. Wat ons betreft, nogmaals, ik doe een dringend beroep op u. Dat we even schorsen.
1: Ja, joh, ik ga schorsen. Geef slechts omdat er voorstellen van orde zijn. Ik wil het direct afsluiten. Als we eenmaal schorsen, ga ik alles wat we hier aanhalen over dit punt meenemen in die desnoods met de fracties en de regering. En dan...
7: Oké, maar dan kunnen we met elkaar goed
1: kan overleggen. Kan ik het lidjeloomsing dan, kunnen we liever in de schorsing doen? Of... Ja, kan ik de schorsing doen? Graag regering, wilt u voordat we de schorsing doen... Want dan kunnen we dat even goed kort afstemmen. Coördinator van de regering.
13: Ja, dank u wel, voorzitter. We komen niet aan de parlementaire gebruiken en vrijheden die leden hebben. Maar ik denk dat we kunnen ondersteunen, een schorsing. Zodat we in een heel ander verband kunnen proberen om partijen bij elkaar te komen. Dus wij ondersteunen een schorsing.
1: En dan gaan we over naar de schorsing van deze vergadering.
8: Oké, dat is dus deel 2. En ik denk dat er een... mogen we het beeld hebben brengen?
14: Ja.
8: Ik denk dat we een derde deel moeten hebben. Ja. Is er een derde deel?
14: Ja.
15: We kunnen opbrengen om te zeggen, sorry, ik had het niet zo bedoeld.
8: Nee, dit is niet het derde deel.
15: Het is vergezonken. Dan is het wel tijd dat we een duidelijk en een harde signaal sturen. En wanneer we de regering hier ziet, en ik begrijp lid Lal Mohammed.
1: Ik zie de fractieleider, geachte fractieleider Parmisser, naar aanleiding van de schorsing.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. U werkt een naam. Nee, laten we zo beginnen. U hebt de ruimte gegeven aan de overzijde om daarover te beraden en zich eventueel te herstellen. De correcties aan te brengen, verontschuldigingen. En we merken dat ze er niet zijn. Onze vrouwen, respectabele vrouwen, hebben we zich duidelijk kenbaar gemaakt dat ze vandaag onder deze omstandigheden hier aan deze vergadering niet meer wensen te participeren uit protest. Uiteraard zijn wij mannen ook solidair met deze houding. En de rest niet anders dan dat ik vanuit de totale coalitie, alle partijen, alle 6 participerende partijen, vraag aan u, het verzoek deponeer om maar dan de vergadering te verdagen, voorzitter. Want op zo'n manier, met wij internationaal de aandacht, wij participeren ook, los van internationaal, primair nationaal, maar ook internationaal, staan wij een grote flater met een lid die persisteert en zich niet wenst te verontschuldigen. We moeten ons echt beraden en eigenlijk als totale coalitie zeggen we niet alleen verwerpelijk, maar we schamen zich en we bieden onze verontschuldigingen. Ja, wat dat betreft aan de totale samenleving. De vrouwen primair, maar ook vele mannen. Ik denk haast alle mannen die zich ook hierachter scharen, dat dit niet getolereerd kan, mag worden. Dank u, voorzitter.
1: Dank u wel. Geachte lid Plein, naar aanleiding van de schorsing.
11: Voorzitter, bedankt naar aanleiding van de schorsing. Voorzitter, ik heb eerder gevraagd voor die schorsing, omdat ik zag dat de vergadering van u een beetje te rumoerig werd. En wanneer een vergadering te rumoerig is, kun je niets bereiken. Soms is het goed om toch even te schorsen en partijen te trachten bij elkaar te brengen, om van daaruit weer te starten. Ik weet niet als dat gebeurd is, ik keek uit naar uw wijsheid, maar inderdaad moet ik zeggen dat ik mij volledig kan scharen achter het feit dat de vrouwen binnen uw college hebben aangegeven dat ze zich niet content voelen met een aantal zaken die hier aan de orde zijn gesteld en zeker ook door het geachte lid. Ik kijk uit naar uw wijsheid, maar tegelijkertijd kan ik mij ook scharen achter het voorstel van de fractieleider om dan de vergadering te verdagen naar een nader te bepalen datum, omdat ik zie dat de vrouwen binnen uw college waarschijnlijk niet verder de vergadering wensen bij te wonen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik kan slechts aangeven dat ik inderdaad getracht heb, ook niet in deze schorsing alleen, ook in de eerdere schorsing met het lid te spreken. En ik kon hem niet zo ver bewegen om dan zo ver te gaan. Ga naar aanleiding van de schorsing, geachte lid Fatih Mohamed.
16: Dank u wel, voorzitter. Laat mij op de eerste plaats aangeven dat wij mannen van dit parlement ons volledig solidair verklaren met het protest van onze collega-parlementariërs, de vrouwen die hier zojuist zijn weggelopen. Voorzitter, daarnaast wil ik ook aangeven dat het tijd wordt dat wij als college de knoop zullen moeten doorhakken. En daar kijk ik zeker ook uit naar uw wijsheid, omdat het niet zo kan zijn dat wij als parlement steeds weer erop staan dat de regering, althans de vertegenwoordiging van de regering, hier aanwezig dient te zijn om verantwoording af te leggen. Toch, en dat we vandaag hier zitten, nogmaals, het protest is terecht, maar het is wel schandalig dat wij een team van de regering vandaag hier hebben zitten voor de zoveelste keer, terwijl wij als samenleving en als parlement klagen over de vele problemen in dit land. En dat wij de ministers hun tijd vrij laten maken om hier te zitten. En dat ze in feite niet eens een openbare vergadering van dit parlement kunnen bijwonen. En daarnaast ook worden achtergehouden van het vele werk dat te verrichten is op de desbetreffende ministeries. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Geachte lid Somo Harjo, naar aanleiding van de schorsing.
17: Voorzitter, naar aanleiding van de schorsing het volgende. De bekende rapper Tupac zei: "We came from a woman, got our name from a woman and our game from a woman." Voorzitter, we komen uit een vrouw en hebben onze naam van een vrouw. Ik kan mij nu niet voorstellen dat wij in deze tijd denken dat wij vrouwen ongestraft kunnen mishandelen, vrouwen ongestraft kunnen vermoorden en nu vrouwen willen terugsturen naar het middeleeuwse tijdperk. Vrouwen een publieke functie willen ontzeggen. Voorzitter, wat is de volgende stap? Hun alle rechten ontzeggen, straks mogen ze geen auto meer rijden, straks mogen ze niet meer stemmen, daar begint het bij. Wat is de volgende? En natuurlijk, voorzitter, ik neem het collega van Samson niet kwalijk. Hij komt uit de partij waarin nooit een vrouw voorzitter zal worden van die partij. Laat staan president van het land, voorzitter. Voorzitter, mijn partij neemt geen genoegen met excuses. Wij willen niet alleen excuses namens de vrouwen, maar wij willen ook gedragsverandering van de heer Samson hebben. Laat hij gedragscursus volgen. Ik dank u, voorzitter.
1: Dank u wel. Geachte lid. Ja.
18: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil toch even onder uw aandacht brengen dat verschillende leden vanuit uw college getracht hebben in beide schorsingen om, het lid zo ver te krijgen dat hij eigenlijk zijn verontschuldiging kon aanbieden. En misschien dat we onze vergadering konden voortzetten. Maar voorzitter, niet alleen dat het lid niet tot inkeer kwam, maar ook dat hij de ondersteuning kreeg vanuit zijn fractie. En dat is belangrijk en zeer gevaarlijk. Wanneer op zo'n manier gediscrimineerd wordt en de fractie staat achter het lid, want buiten de microfoon is er door ervaren leden vanuit de VHP-fractie continu aan hem gezegd van nee, je gaat je niet verontschuldigen. Dus ik wil dat het volk ook weet dat we hier op verschillende momenten hebben geprobeerd om het lid tot inkeer te brengen. Maar zijn fractie stond achter hem, van dat hij zich niet hoeft te verontschuldigen. Dank u wel, voorzitter.
1: Geachte fractieleider Pabiru Rejo. Ik mag daarin wel toevoegen dat de fractieleider van de VHP wel een andere mening voor zichzelf. Hij heeft het op persoonlijke titel gedaan. Ja. Tenminste, namens de fractie zegt hij, doet hij dat zelf. Ja.
9: Voorzitter, de uitspraken van het lid Samson, van Samson, niet in de assemblee, zijn pijnlijk, niet verheffend en eigenlijk buitengewoon onverstandig. Want als ik het als man had gewaagd aan zo'n uitspraak, dan hoefde ik niet meer thuis te komen. Nog daar gelaten wat mijn moeder met me zou doen, want ze lief nog en ze volgt. En ik vind het jammer dat ondanks de interventies hier, hij persisteert en hij nog niet tot inkeer is gekomen. Maar het is niet te laat, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus we hopen dat hij alsnog, al dan niet onder dwang, de verontschuldigingen hier komt aanbieden. Dank u.
1: Dank u. Naar aanleiding van de schorsing, geachte lid Lau.
19: Bedankt, voorzitter. Dat de vrouw eigenlijk heel veel werkzaamheden elke dag moet uitvoeren. Dat er heel veel eigenlijk druk op de vrouw druk gelegd wordt op de vrouw. Dat de vrouw eigenlijk altijd achter de man moet staan. En de vrouw eigenlijk heel veel moet accepteren. Dat is eigenlijk wat nu eigenlijk naar voren komt, is de waardering moeten geven vanuit eigenlijk de totale samenleving. En wij vooral als parlement het voorbeeld moeten geven dat de waardering moet komen en de solidariteit moet bieden eigenlijk aan de hele totale samenleving. Het is heel belangrijk om te weten dat de vrouw het niet makkelijk heeft en in de loop der jaren eigenlijk altijd streeft naar de gendergedachte. Maar een deel ligt eigenlijk echt aan ons man zelf en wij moeten als voorbeeld geven hoe het wel moet. En vooral als DNA moeten we het goed voorbeeld altijd geven voor de totale samenleving. Ik dank u.
1: Dank u wel. Geachte lid Bettersen, naar aanleiding van de schorsing.
20: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze lieve almachtige Heer in de hemel heeft een balans gecreëerd waarbij mannelijke seksen, vrouwelijke seksen door het leven moeten en samen deze aarde maken tot wat het moet zijn. En in dat kader zeg ik dat wij als mens hoogste schepsel die balans moeten proberen te bewaren. Een balans dat te zien is binnen het dierenrijk, binnen het plantenrijk. Met in gedachte van de Almachtige, dat het daaruit het beste moet voortvloeien. En ik kan natuurlijk begrijpen dat er heel veel verontwaardiging is wanneer dat balans vanwege mensen handelingen in gevaar dreigt te komen. Voorzitter, en daarom roep ik van hieruit dat wij als mensen erop berekend moeten zijn dat dit niet een menselijke uitvinding is, maar een uitvinding of een creatie van de Almachtige Schepper.
3: En dat wij daardoor moeten weten dat wanneer wij die aantasten, dat wij komen aan het werk van de Almachtige Schepper. Vanuit dit oogpunt wil ik daarom benadrukken om het respect op te brengen. En het geldt voor ieder binnen dit beroep, maar binnen alle andere beroepen, om het respect op te brengen voor de balans dat gecreëerd is door de Almachtige. Dank u.
1: Dank u, geachte lid Jones. U bent in de zaal.
21: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben in de zaal omdat ik zojuist de zaal heb verlaten als solidariteit met die vrouwen. Want ik ga nooit entertainer in een zaal zitten met iemand die op zo'n lachmoedige manier een vrouw gaat vernederen. De vrouw gaat vernederen. En nu de persoon niet in de zaal is, dan ga ik mijn parlementair werk voortzetten. Maar laat me dit ervan zeggen. Voorzitter, mi wasabi, wat mijn moeder moest hebben meegemaakt als alleenstaande vrouw. En velen van ons in die samenleving weten wat de vrouw allemaal moet doorstaan. Alleen om hun kinderen groot te brengen. En wat ze allemaal moet doorstaan in die zin, werk in, werk uit. En soms heeft zij zelf geen eten, maar ze zorgt wel ervoor dat de kinderen te eten hebben. Dat is de kracht van een vrouw. En wanneer we hier niet kunnen begrijpen waar onze positie is en die verantwoordelijkheid om op zo'n manier niet eens in ons kunnen opbrengen om te zeggen, sorry, ik had het niet zo bedoeld, dan zijn we ver gezonken. Dan is het wel tijd dat we een duidelijk en een harde signaal sturen. En wanneer we de regering hier zien, en ik begrijp lid Lal Mohammed, Fatih Mohammed, maar begrijpt u één ding? Die minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het genderbeleid. Die minister heeft hier gezeten als minister, als voorzitter van het parlement. Die minister, die persoon daar, heeft ook meegewerkt dat nu bijna alle vrouwen hier in DNA deskundigen en juristen zijn. Zie daar de kracht van de vrouw, zie daar de inzet van die vrouw. En dat kunnen we op geen enkel manier accepteren. Het kan niet, het kan gewoon niet, het voelt niet goed, het is niet goed, het kan gewoon niet. Dus, zolang lid van SAMHSA zijn verontschuldiging niet aanbiedt, ga ik niet, voorzitter, ga ik niet in dezelfde zaal zitten met zo iemand. Wat als we nu zeggen, nooit meer een man president? Wat een man, mannen hebben ze de
1: tijd. Ja. Wat hebben ze de regering, voordat ik een besluit neem, regering.
13: Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, voor de regering is respect niet onderhandelbaar. Woorden hebben gewicht. Een uitspraak die vrouw kleiner maakt, maakt onze samenleving kleiner. En we roepen op tot respect, respect wederzijds. En we vragen, voorzitter, om die vrouw te respecteren. Punt.
1: Dank u wel. Nou, ik ga u dit meegeven. Als dit lid de uitspraak had gedaan in dit landsvergaderzaal, dan hadden we artikel 37 lid 2, het verbod op beledigingen, de uitdrukkingen, zou het zo ver kunnen gaan dat zelfs artikel 44 van toepassing zou zijn, het lid de zaal zou moeten verlaten. Zo erg zou dat zijn geweest, zou het lid het hier hebben gedaan. Het lid heeft het buiten de zaal gedaan. Dan nog, willen we ons van onze taak kwijten, geldt er grondwet voor ons ten alle tijde. Artikel 8 lid 2, het verbod op discriminatie op basis van onder andere geslacht. Ik handhaaf de orde niet alleen conform artikel 7 lid 3, maar ook artikel 7 lid 8, waarbij de voorzitter het parlement buiten ook uitdraagt. En ik kan niet anders de grondwet te respecteren en te zeggen dat dit onacceptabel is. Ik kan niet het parlement uitdragen en toelaten dat de grondwet overtreden wordt in het landsvergaderzaal. En ik verdaag deze vergadering tot nader orde. Dank u wel.
8: Zo. Dat is, dames en heren, de consequentie van dom persisteren. Misabi, ik hoef niet de herhaling te treden, ik heb u gezegd. De man had gewoon kunnen zeggen, als mijn woorden wie dan ook gekrenkt hebben, Isabi, het is niet de bedoeling, maar hij weigert dat te doen, want hij denkt of we gaan hem uitlachen of het is vanmiddag als een Ilassie Streppie. Ik denk dat hij goed moet weten of onthouden wat meneer Adin, die voorzitter,

Grace Heber, maar ala jullie satellietzender, dames en heren, terwijl we hier we werken ons kapot met een team. Ala jullie satellietzender, terwijl je daar geen bewijs voor hebt. Isabi, je hebt totaal geen bewijs voor, want Limbo levert ook kritiek op Simons. En niet een beetje. Hij levert kritiek. En al die uitzendingen zijn op YouTube. Begrijp je? En er zijn mensen die ook bij Lim FM komen en kritiek leveren op Simons. Of berichten die gelezen worden. Dus ik weet niet. Satellietzender in welke vorm. Maar ik stoor me er niet meer aan. Ik zeg alleen maar, je mag je dingen zeggen. En iedereen die dus wat verstand heeft en die naar het station... Allemaal zijn Arca-station. Ze gaan je uitlachen. De mensen die je gaan napraten zijn mensen die volgens mij niks te doen hebben. Die mensen gaan zeggen, ja, satellietzender. Maar allemaal zijn Arca-nuchter. Allemaal zijn Arca, dames en heren. Wanneer we onze programma's uitzetten. Wanneer we onze gasten uitnodigen. Isabi, mensen die naar retrospectie kijken. Volgens mij is retrospectie kritischer dan hele Bacanatori. Isabi, mensen die naar het nieuws kijken, 10 uur. Alles wordt, dames en heren, gepusht. Vanmiddag is dat niet op de pagina. Ik mag mij gelukkig prijzen, dames en heren. En ik loop met opgeheven hoofd. En geen moment wanneer ik mezelf in de spiegel aankijk, heb ik enige spijt. Dat ik draai een fragment dat die. Want ik heb u uitgelegd. Ik ben een mediaman tot op het bot. En ik heb geen enkele behoefte om wie dan ook te proberen in een kwaad daglicht te plaatsen. Ik weet er niks mee. Mijn werk moet zuiver zijn. En ik heb u uitgelegd, je hebt die ervaring met ons. Als we in de volg gaan, hebben we geen probleem om dat te corrigeren. Dus, iemand zegt, ik ben geen fan van Pinas, maar die heeft meerdere malen geprobeerd om Samson te corrigeren. Ja, dat heb ik zelf gehoord. Isabi, en iemand die het niet begrijpt, die zegt, Cedric heeft gelijk, de president deugt niet. Mevrouw of meneer, ik weet dat het een fake account is. Dat is het juist. Dan moet u zeggen, Jenny Simons deugt niet. Ik weet niet wat mensen niet meer verstaan. Dan moet je dat zeggen. Dan moet je zeggen, Simons deugt niet. En voor mijn part, als je vindt dat je ook moet zeggen, dus ze moet nooit meer president worden. Dan zeg je dat ook. Maar het moment je komt zeggen, het moment je vrouw in de mond neemt, ben je al faya, je mag praten tot kerstfeest. Je hebt genoeg verstand om te weten dat je dat niet moet doen. Isabi, dus... Dat is het nou eenmaal. En voor de rest zien we wel verder hoe dit ding zich verder zal gaan. Hoe die discussie verder gevoerd zal worden. Karin Rivas was duidelijk. Duidelijk. Als na vandaag nog duidelijker. Mevrouw Silos, helemaal duidelijk. Dus je mag mensen satellietzender noemen, maar jij zelf maakt ook gebruik van eentje. Maar goed, ik laat u horen, je weet, er is een meneer hier geweest, niet geweest, we hebben die meneer gebeld. Niet pas heeft die persoon gecorrigeerd, ze mag nooit meer president worden. Ja, als dat uw mening is, dat het. Als dat is, dan zegt u dat. Dan noemt u haar naam, dat zegt u. Maar je moet niet zeggen, ze mag nooit meer president worden omdat ze een vrouw is. Die meneer is hier geweest. Ik denk dat hij iemand met een beperking is. En hij had geklaagd. Het gaat om meneer Bouwman, weet u nog? Meneer Bouwman, die meneer is... een visuele beperking... En we hebben aan sociale zaken gevraagd. Zou het doen, ja, man? Want de man zegt, hij komt niet door.

0: wij hebben het gebracht en we vinden dat er wel een update moet zijn, toch? Wat kan sociale zaken doen voor de man? En het is gelukt om de onderdirecteur van sociale zaken te bereiken. Dat is Sherwin Valies. En hem te vragen om hierop een reactie te geven.
1: Ja, dus toen hij me belde, goedemiddag trouwens luisteraars, van BT. Toen hij me belde met het nieuws dat er een man met een beperking zei dat hij al 8 maanden wacht op zijn moniekaart, heb ik na de uitzending gelijk met u gelijk het doorgestuurd naar de communicatieunit, zodat ze het konden onderzoeken. En ik heb vandaag dus bericht gehad dat die kaart intussen binnen is. U moet rekening houden wanneer er een case binnenkomt bij de communicatieunit, wordt het onderzocht. Het kan zijn dat de mensen misschien nog niet in het systeem zijn verwerkt. Of het kan zijn dat de mensen in het systeem zijn verwerkt, maar wij de moniekaart moeten aanvragen bij de SBSB-bank. En als ze bij de SBSB-bank aangevraagd worden, duurt het ook een proces voordat wij de kaarten terugkrijgen. 8 maanden is natuurlijk veel te lang. Ik weet niet wanneer die kaart is aangemaakt, dus die informatie moet ik nog krijgen. Wel weet ik dat die kaart intussen binnen is en dat de meneer gebeld kan worden om zijn kaart af te halen.
2: Nou, is er nagegaan hoe het komt dat hij zo lang moest wachten, 8 maanden?
1: Dus die informatie heb ik niet. Die informatie heb ik nog niet. Belangrijk is dat ik nu, nadat ik dat geval heb gekregen, of tenminste op de hoogte was van het geval, we gelijk de communicatieunit. En het was niet bij de communicatieunit, zoals dat mij gerapporteerd is. Dat geval van deze specifieke man.
2: Waar dus, was het dan?
1: Kennelijk was het gewoon bij het wijkkantoor, toch? De man is geregistreerd bij een wijkkantoor. En het wijkkantoor maakt dan de administratieve zaken in orde. En de procedure is dat stuk dan de aanvraag wordt dan gedaan om die kaart te maken. En pas wanneer de mensen dus naar de communicatieunit komen, of de klacht gedeponeerd wordt bij de communicatieunit, dan pas komt het binnen als een klacht. En dan pas gaat er onderzocht worden, maar waarom duurt het zo lang? Ik moet daar wel gelijk meenemen in dit geval, dat wij een follow-up moeten hebben bij sociale zaken over cases die niet zijn afgehandeld of die lang duren voordat ze worden afgehandeld, zonder dat ze bij de communicatieunit waren. Want als deze meneer niet naar BT was gekomen, dan hadden wij het niet. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Dus wat ik ga doen, denk ik, ik ga een lijst opvragen van alle personen die een aanvraag hebben gedaan bij de wijkkantoren en die de kaarten bij de wijkkantoren nog niet hebben gehad om ze te verstrekken. Of dat ze bij de communicatieunit zijn. Die informatie moet ik dan laten opvragen en dan gaan we dan beleid op loslaten daarvoor. Want het kan niet zo zijn dat iemand pas wanneer die persoon aan de bel trekt, wij die informatie krijgen. In het systeem van sociale zaken moet er al informatie zijn dat deze persoon nog niet beschikt over een kaart, maar wel al heeft geregistreerd.
2: En u gaat informatie opvragen zodat deze gevallen, soortgelijke gevallen, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Maar wat zal er nog meer gedaan worden om die dienstverlening naar de burgers toe, en in dit geval om specifiek te zijn, mensen met een beperking, te verbeteren? Er is nogal wat kritiek.
1: Dus er is nogal wat kritiek over de procedure. Wij gaan de middelen die wij hadden vrijgemaakt in verband met de afdeling voorlichting zijn intussen in orde. Wij hebben intussen onze eigen voorlichtingsafdeling. Wat er op planning staat is dat er een complete infomercial komt over het proces van het krijgen van een monikata en het aanvragen van een voorziening. Dat gaat gecommuniceerd worden met de samenleving. Dat is 1. 2. We gaan ook aangeven aan de mensen in verschillende talen op verschillende manieren dat ze moeten letten op de periode van hun vervalling van hun voorziening. Een voorziening bij sociale zaken is tot nog toe een jaar geldig. Dat betekent dat voordat die voorziening vervalt, jij het opnieuw moet registreren en het opnieuw moet aangeven. We zijn nu wel in studie als ministerie om voor de mensen met een permanente beperking ervoor te zorgen dat zij niet meer naar de verschillende instanties moeten om te verlengen dan alleen met wat documenten. Maar die informatie gaat ook nog naar buiten komen. We zijn nog bezig daarmee. Wat wij ook erbij gaan vermelden is wanneer ze moeten verlengen, op welke manier ze moeten verlengen, zodat het proces van de voorziening, het krijgen van de voorziening, op tijd uitbetalen van hun voorziening, dat dat gedeelte geen stremming ondervindt. Het derde is, wij hebben met de SPSB-bank afgesproken dat wanneer de mensen, vroeger was het dat de mensen bij een, wanneer ze hun pinkaart, hun pin is vervallen, of nee, als hun kaart is vervallen of hun kaart is ingeslikt, dat die kaart werd opgestuurd naar sociale zaken en dat het dan weer in die molen moeten. We hebben nu met de bank afgestemd dat de bank gewoon alles afhandelt. Omdat die kaarten worden, die kaarten worden gemaakt door de SPSB-bank. De SPSB-bank gaat de kaarten verstrekken, zodat de kaarten dan niet meer komen bij sociale zaken. Die informatie, die correspondentie, gaat de SPSB-bank ook de deur uitsturen, zodat mensen dat ook gewoon weten. Bij het maken van een duplicaatkaart, bij het maken van een nieuwe kaart, hetzelfde principe. Het enige waarmee sociale zaken zich bezig gaat houden is het administratieve. U heeft een voorziening aangevraagd, u bent goed bevonden, u gaat ontvangen persoondatum en dan gaat het in de molen van administratie, zodat financiën het kan uitbetalen. Al dat soort processen gaan gecommuniceerd worden met de verschillende doelgroepen. En dan gaan we sowieso de communicatieunit nog hebben hier. Dat zijn vooral de probleemgevallen. Bijvoorbeeld kaarten zijn niet bij de juiste personen. Omdat de mensen hebben gevraagd van, kunt u voor me gaan pinnen? Terwijl die kaart, dan wordt die kaart dan niet terug afgegeven. Dus probleemgevallen, die gaan we natuurlijk nog bij de communicatieunit afhandelen. En we gaan die follow-up, waarover ik het net had, die follow-up met de cliënten gaan we opvoeren, zodat we vaker weten als zij lang wachten voor voor het krijgen van een voorziening of een monica, dat we tijdig kunnen inspringen. Dat zijn op dit moment de concrete punten die we gaan verbeteren.
2: Yes, directeur. En als we dan even een stapje terug doen en kijken naar dat totaalbeleid. En ik weet, er zijn inspanningen om het bestand van sociale zaken op te schonen. Heel wat politiezaken. Hoe loopt het trouwens daarmee?
1: Het opschonen van het bestand. De mensen die de afgelopen periode heeft u gemerkt dat dat mensen op social media klaagden dat ze uit het bestand zijn gehaald. En die hebben niet ontvangen, dat hebben niet ontvangen. Wat wij hebben gedaan is dat het systeem, aan de hand van de criteria's, met name bij KKV, automatisch, bijvoorbeeld mensen die onder 21 zijn, of mensen die gehuwd zijn, etcetera, waarbij beide partners kregen, is dan in het systeem verwerkt, waardoor het systeem automatisch de mensen weghaalde. Dat is één. Twee, doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, en daar doen wij onze verontschuldigingen voor, bieden we onze verontschuldigingen voor. Doordat dat niet goed gecommuniceerd is geworden, zijn de mensen die gedupeerd zijn geworden, als het ware, teleurgesteld geraakt en boos geworden. Wat hebben wij gezegd van luister van sociale zaken, luister? Wij gaan eerst naar de belanghebbenden kijken. Zijn ze inderdaad mensen met een beperking of zijn het mensen met zwakke huishouden? Zijn ze inderdaad gehuwd? Zijn ze inderdaad hoofd van een gezin? Oké, okay, als u dat bent of u bent dat, dan gaat u geen KKV krijgen. Maar die communicatie, daar zijn we nu mee bezig, dat we dat goed communiceren met de doelgroep. U moet rekening houden, wanneer iets scheef is gegroeid en jij moet op basis van de beschikbare financiële middelen uitbetalen aan de hand van de criteria, dan ga je mensen, niet iedereen ga je tevreden kunnen stellen als het ware. En mensen zullen daarover boos zijn. De vraag die wij ons moeten stellen aan sociale zaken, waar hebben we gefaald waarbij we geen begrip hebben gekregen van die samenleving en van de mensen in de doelgroep die de KKV bijvoorbeeld niet uitbetaald hebben gekregen de afgelopen maanden. Was het juist, was het niet juist? Wij nemen daar de verantwoordelijkheid voor en wij gaan dat proces, het opschonen, gaan wij voortgang laten vinden. Maar op een nettere manier waarbij we beter gaan communiceren met die verschillende doelgroepen. Dat is dus met betrekking tot opschonen. Het tweede is, wij wachten nog steeds op de politie. Naar aanleiding van de vele aangiftes die zijn gedaan, wachten wij nog steeds op de politie, die nog bezig is met hun onderzoek, om af te ronden. En we kijken uit naar de personen die in de fout zijn gegaan, dat zij de consequenties daarvoor dragen. En dat ze instaan voor de consequenties.
0: Sherwin Valies, de man daar bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het is behoorlijk uitgelopen, moet ik zeggen. Ik heb nog een interview hier, maar ik denk dat ik het ga aanhouden. Wel even snel naar de advertenties. En dan zijn we straks terug. Oeps. United Cement gaat snel. We gaan het wederom inschuiven.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
4: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Weeurana inheemse Copa. Tevens inluiding inheemse week. Op 1 en 2 augustus. Weeurana inheemse Copa 2026 in het LSB Stadion. Dit jaar met de deelnemende dorpen. Viking Saron. Hollandse Kamp. Donderskamp. Erowarte. Kasipora. Owaka. Witsanti. Grand Kreek. Kalabas Kreek. Cornelis Kondre. Bernard Dorp. Alfons Dorp. Mata. Padok. Pikin Poika en Esperance. De Weeurana inheemse Copa met een prijzenpot van 80.000 SRD. 1 en 2 augustus LSB Stadion. Elke dag van 9 uur 's morgens tot bam. Entree 200 SRD. Met een super line-up met Eseke Matoko. Carina Brothers. Locono. One Nation. Hot Fire. DJ Delta. En many, many more.
5: DJ Delta.
4: Voor info, bel op 860-9102. Orga SCV Urana. Samen voor sport, cultuur en een sterke inheemse gemeenschap.
6: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. regeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, safety through innovation.
5: Sepi mi kudu.
8: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
5: Shella send money Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
8: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
5: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
8: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
5: Maar dan verstaan je niet verstaan dat mij nog wanneer.
8: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. De essentie, hoe door op elkaar.
5: Is op zang? Doe zij wanneer.
8: Mi popje, a city hè?
5: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
8: Den na euro.
5: Maar dan Hollandse niet verstaan. Den nog habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tingfung.
8: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
5: Nee, ik voet naar Charlie. Me want gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
8: Maar dan hoe dan? Laat je zijn euro die wala toe. You go taking. En you take give you one doro. Give me no doro.
5: Stop, deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din, je pa euro, so.
8: Se mai pa euro, ne?

0: Haver, Ricardo's Eethuis, Café Parkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen.
1: Dan is het die sweetie momo.
0: Voor info, bel 06.

0: Wolf, Farah, Orga, Cedric Eric alias Sinter, als
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de leuk.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: De lezing. Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Goed, goed. Dankjewel. Ik ben blij dat jullie er nog zijn. Meneer Karel Hokkahin heeft op 15 juli... Goed luisteren. Hij heeft op 15 juli... Ama zet een briefje. Hij heeft een brief gestuurd. Of een brief gericht aan de procureur-generaal, mevrouw Parag Singh, om haar te vragen om uitvoering te geven aan het gratiebesluit van de president. Het besluit van november vorig jaar en van 1 juli. Ja? En we hebben hem gevraagd om wat nader in te gaan op de brief en de achtergronden. Ik weet niet als de PG al heeft gereageerd, dat zal ik dus horen. In het gesprek met meneer Hokkahin, daar is hij, en we luisteren.
2: Een gratie wordt verleend door de president, ja, en de president heeft die bevoegdheid om dat te doen. En een gratieverlening heeft betrekking tot inkorting van de straf. Ja, van de straf die de gedetineerde heeft gehad. Dat betekent van als hij 10 jaar heeft gehad bij vonnis, dan komt er van die 10 jaren dan wordt die gratie afgetrokken van die 10 jaren. Ja? En niet van die jaren die nog gezeten moet worden of doorbracht moet worden door die gedetineerde. Nou, dat is dus die gratie. Dat is het doel van gratie. Het doel van gratie is strafvermindering. Nou, de president heeft tot twee maal toe gratie verleend. En het eerste was in november en het laatste was op 1 juli. En ik heb dus toen met de gedetineerde hebben mij benaderd. En ik heb hun tot twee maal toe gesproken. En ze hebben mij de toestemming gegeven om dus de PG een brief te richten en onze misnoegen te uiten over het feit dat de gratieverlening tot nu toe is uitgebleven. Nou, de PG heeft van mij een stevige brief gehad. Ik heb net begrepen van, we zijn net gebeld door het parket, dat er een brief voor mij klaar ligt. Ik meen dat het zou kunnen gaan over die brief die ik heb gericht namens de gedetineerde. Ik weet het nog niet, waarom zeg je dat? Ja, ik weet het nog niet precies, maar morgen zal ik meer kunnen weten wat er kennelijk in die brief is opgenomen. Als het gaat over die gratieverlening, hoor. Het kan ook over iets anders gaan, maar ik meen dat het zo gaat over die gratieverlening, want dat was mijn laatste brief naar de PG toe. Ik heb toen gebeld naar het secretariaat van de PG, toen ik dus na 2 weken niks van de hoorde, heb ik gebeld naar het secretariaat. Ik heb toen van het secretariaat begrepen dat men bezig is met het behandelen van gratieverzoeken, van de gratie die is verleend. Maar ik vind van het blijft te lang weg. Enerzijds is het zo dat de mening is toegedaan dat wanneer een gedetineerde 2/3 van de straf heeft uitgezeten, ja, en hij een goed gedrag heeft binnen de inrichting, dan maakt hij recht op gratie. Ja? En dat betekent dus dat dan VI-datum, dus die voorwaardelijke invrijheidstellingsdatum, teruggebracht naar een eerdere datum. Ja? En dat is wat op dit moment speelt bij... dat is op dit moment een probleem waarmee de PG kennelijk zit. Maar alles zegt dat die VI-datum, want het gaat om die VI-datum, dat die VI-datum sowieso moet worden verschoven. Ja, men kan niet die oude VI-datum behouden. Want wanneer een gedetineerde in de strafgevangenis komt, hij wordt dan geregistreerd, zijn inkomensdatum wordt vastgelegd en ook zijn datum van uittreden. Ja? Datum waar hij dus zijn straf heeft uitgezeten. Nou, dan heeft men ook direct daarna ook die VI-datum vastgesteld. Van oké, deze persoon die heeft dan op 30 maart heeft hij dan zijn 2/3 straf uitgezeten. En hij maakt dan recht op een op voorwaardelijke invrijheidstelling. Maar wat er gebeurt ook, en dat vind ik jammer, is dat de directeur van de HVB, HVB is Huis van Bewaring, die heeft wel die VI-datum verschoven. Ja? En zodoende zijn er een aantal gedetineerden die waren ingesloten bij HVB in vrijheid gesteld. Maar de directeur van Santa Boma, die heeft een andere inzicht van hoe met de VI-datum moet worden omgegaan. En dat maakt dus dat er een stagnatie is opgetreden. Ja, stagnatie is opgetreden, waardoor dus dan de gedetineerden nog steeds dus daar zitten. Terwijl zij recht hebben op een vernieuwde VI-datum. Een eerdere VI-datum, ja, waardoor ze dan het recht hebben om dus dan een beroep te doen op voorwaardelijke invrijheidstelling. Nou, dat is dus hoe het moet lopen. Maar nu draalt de PG een beetje met formaliseren van dit alles. Het gaat natuurlijk om een heleboel gedetineerden. Het gaat bijna om 114 gedetineerden die bij mij hun beklag hebben gedaan. Dus ik kan me voorstellen even dat het een poosje duurt voordat men daadwerkelijk overgaat tot het materialiseren van die gratie die is verleend door de president.
3: Wat zijn de termijnen voor de procureur-generaal om zo'n verzoek in te willigen?
2: Nou, in principe is de PG direct, moet dan direct stappen ondernemen om dat te doen. Want het is een recht van de gedetineerde. En er is in principe, moet er een redelijke termijn in acht worden genomen door de PG. Maar dat redelijke termijn is nou in feite verstreken. We zijn nu bijna 8 maanden verder. En dat is niet de bedoeling van een redelijke termijn. Dus ik ben op afwachting van die brief die ik nog moet gaan ophalen. Want ik ben op kantoor. Ik kan op dit moment het kantoor niet verlaten om naar het parket te gaan. Maar ik haal het morgenochtend op. En dan wil ik u dan terug met die koppelen. Ik zal het nummer opslaan. En terug met die koppelen om u dan te bellen. Om dan te vertellen wat de PG in die brief aan mij heeft toegestuurd. De inhoud ervan.
3: Ja.
2: Dus op dit moment wacht ik even kijken wat er morgen gebeurt. Als ik zie van morgen hebben ook niets van de PG gehoord over die gratie, dan ligt er alleen maar de kwestie van de kortgedingrechter.
3: Daarnet hebt u gesproken over de directeur van Huis van Bewaring en die van Santa Boma, die beide Klopt. Eigenlijk een ander inzicht hebben. Maar hoe Klopt. Komt dat? En misschien kunt u dat verband beter uitleggen tussen de directeur van de strafinrichting en de procureur-generaal. En zeker als we kijken naar die VI-datum. Wie bepaalt wat?
2: Kijk, het hele instituut dat hiermee te maken heeft is de procureur-generaal. Het parket van de procureur-generaal, ja? Die heeft dus alle regie in handen. Maar die is ook afhankelijk van de administratie van de strafinrichtingen. Desalniettemin is er dus naar mijn inzicht een situatie waarbij de ene directeur iets anders zegt en de andere directeur zegt iets anders. En dat is dus niet gezond voor onze democratische rechtsbeleving. Dus het is die interpretatie die de ene directeur eraan geeft. En dat maakt dat de ene directeur nog niet is overgegaan tot het materialiseren van die gratie die de president heeft gegeven. Dus het ligt aan de interpretatie van of de VI-datum dan moet worden verschoven naar een eerdere datum of dat die VI-datum hetzelfde blijft. Maar naar mijn mening moet die VI-datum worden verschoven naar een eerdere datum. Want dat is in feite, dat is in feite de kern van die VI-datum. Van die VI, het instituut van de voorwaardelijke invrijstelling, laat me het zo zeggen. Ja? Zodra een cliënt, zodra een gedetineerde twee derde van de straf heeft uitgezeten en heeft zijn VI-datum bereikt, dan maakt hij recht op die VI. En wat er nu gebeurt is dus dat bepaalde gedetineerden met de gratie reeds in die voorwaardelijke invrijheidsstelling momenten is gekomen. Ja? Dus in feite maken ze dus nu reeds recht op voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dat is nou wat dus dan niet wordt gedaan. Dat is nou wat dus men achterhoudt om te doen. Ik weet niet welke redenen men heeft, maar ik vind het wel jammer. Want de president die heeft die bevoegdheid gegeven. De minister heeft bij schrijven, de PG, aangezegd om dus de gratie van de president, zeg maar, materialiseren, om het dus uit te voeren. En de PG is verplicht dat te doen. De PG kan niet zeggen van, ik ga het niet doen. Ja? En de PG, die moet dan binnen een redelijke termijn, ja, die gratie verzoeken, dat gratieverzoek verwerken, zodat de gedetineerden dan een aanspraak kunnen maken op voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja?
3: Als ik goed naar u luister, zegt u eigenlijk dat de PG in de fout is gegaan door het redelijk termijn te overschrijden. Wat kan er nu gedaan worden? Kan de PG op een matje geroepen worden? Kan ze gecorrigeerd worden? Hoe ageer je tegen zoiets?
2: Oké, we hebben dus in de brief de PG gesommeerd om dus over te gaan tot het uitvoeren van die gratie van de president. Oh, u bent er, een moment. Van de president. En de PG moet binnen een hele termijn dus dat doen. En dat is nog steeds niet gedaan. En wat we kunnen doen is dus dat ik dan een collega ga aanspannen tegen de procureur-generaal. Alleen zo kunnen we haar bewegen. Althans bewegen om dus met een dwangsom eraan verbinden dat de PG dat de PG dan haar werk doet zoals het zeg maar gedaan moet worden. Ja, nogmaals, de PG kan ik begrijpen dat zij het dat ze onder druk werkt. Ik kan ook begrijpen dat het om heel veel gedetineerden gaat. Desalniettemin, ja, behoort zij binnen de termijn een aanvang te maken met die gratie verzoeken, materialiseren, uitvoeren. Ja, ze moeten een aanvang ermee maken. Maar ze heeft nog steeds bij de gedetineerde van Santo Boma is er nog geen aanvang gemaakt met het met de uitvoering van die van de gratie van de president. Dus adres mij alleen maar om dus dan te wachten op morgen. Ik wil het hard maken dat ik je dan morgen even terugbel als ik van de PG heb gehoord wat zij aan het doen is op dit moment ten aanzien daarvan.
3: Oké.
2: Dus ik kan morgen met je terugkoppelen indien dat schrijven dat ik moet ophalen gaat over die gratieverzoeken. Dus die hele story gaat namelijk over het verschuiven van die VI-datum naar een eerdere datum. Dat is die interpretatie die bij de mensen dus zeg maar problemen geeft. Maar als je naar die wetgeving kijkt, als je kijkt naar wat de wet zegt, dan moet de VI-datum worden verschoven naar een eerdere datum. Dus als iemand VI zou hebben op 30 februari en met die gratie, dan wordt zijn VI-datum een eerdere datum, zeg maar januari of zo. Snap je? Dus zo moet je het zien.
1: Ja, en dat was het gesprek met meneer Okahin. Mensen, we gaan helaas de apps niet meer kunnen lezen. Om eerlijk te zijn voel ik me niet zo best plotseling. Dus we gaan afsluiten deze aflevering van Bakkenatori. We bedanken meneer Okahin die we dus net hebben gehad. Niemand anders nog hebben. Oh ja, Ashna, zeker voor een sterke statement aan het begin van het programma. En we hebben het verder gedaan met het fragment. En ja, natuurlijk Sherwin Fallis. Morgen hebben we een nieuwe aflevering. Er is een beetje... het was behoorlijk heet met dat van... dat van de Nationale Assemblée. Sorry, dat van de Nationale Assemblée. Laten we ons even gaan verwerken. Iemand vroeg... als we doen on the right of this music... draai die plaat van Shaggy tot besluit. En ik vind dat een mooi voorstel. En dat is dit lied. Hiermee gaan we eruit. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: Radaan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
3: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
4: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
5: Jawel.
3: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs, ontvang hen en werk mee, want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
6: De number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
8: Number one.
9: Number one.

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: Sing it on the events, baby.
2: Boy, na denk je me, call me.
3: Si afositong.

Vijf minuten over de klok van 6:30 heen getild. Een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is inmiddels weer donderdag 30 juli. 1 voor de laatste dag van de maand juli. En dan kan er echt definitief een streep doorheen. Ik zeg het iedere week. Maar nu is het dan echt Amalip One Day. En dan ligt juli achter ons. Ik hoor een piep in mijn oren, dus dan is hij iets te luid. Ja, zo klinkt hij wel goed. Nogmaals een hele goede avond. Mijn naam is Robert en ik ben blij dat je afgestemd bent. Anders hoorde je mij nu niet. Je bent en je blijft uiteraard afgestemd op Lim FM. Je treft ons op 91.7. Het is weer tijd om er een gezamenlijk, om er een leuke uitzending van te maken. Dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur op deze mooie donderdagavond. Dus ik hoop van harte dat jij er ready voor bent en dat je er net zoals ik evenveel zin in hebt. De uitzending van vanavond wordt eigenlijk zoals altijd wederom een bijzondere uitzending. Het is 30 juli, zoals ik het al zei. Donderdag 30 juli. Zaterdag 1 augustus. Is het tijd, is het weer eens tijd voor het Suripop-spektakel. Jaartal 2026. Dus wat ga ik vanavond doen? En volgens mij moet ik zeggen, wat gaan we vanavond doen? Want als ik het goed heb, en ik hoop niet dat ik nu zomaar een ballon de eter instuur die ik straks weer lek moet prikken. Maar als ik het goed heb, je hebt afgelopen dinsdag heb je natuurlijk kennis gemaakt met Cher in de eter. Een vogeltje heeft me gefloten dat ze er vandaag weer bij zit. Dus als dat klopt, wat ik heb begrepen, dan gaan we dat lekker samen doen met z'n tweeën. We gaan er een Suripop-uitzending van maken. Alle 12 nummers, die gaan we helemaal van begin tot eind helemaal uitkammen. We brokken in Chimoni en we gaan lekker ons licht erover heen laten schijnen. Het nummer van commentaar voorzien. Ik bedoel, dat moet kunnen, stel je voor. Maar ik ben benieuwd. Als ze erbij is straks, dan sluit ze ergens rond de klok van 7 uur aan. En anders ga ik het in mijn eentje doen. Stiekem hoop ik wel dat ze erbij zit. Dus even fingers crossed. Doe even mee. En dan gaan we hem gewoon lekker met z'n tweeën knallen vanavond. Dan heb je ook meteen een topic meegekregen. Ik heb geen extra topic meegenomen, want anders is de uitzending gewoon een beetje te veel packed, te veel gevuld. Dus het wordt van begin tot eind een Suripop flow. Ik wil ook even terugblikken naar oude Suripop klassiekers. Die ga ik er ook bij grijpen. Maar de nadruk ligt echt op Suripop 2026. Hebben we 12 nummers die gaan strijden op zaterdag 1 augustus om de titel Suripop 2026. En vanavond hier bij Lim, vind ik, gaan we alvast een beetje voelen. De pokoes nog beter leren kennen. De schrijvers van de pokoes gaan we ook onder de loep nemen. Wat brengt dit lied? Wat voel je bij dit lied? De hele reutemeteut zit er gewoon achter. Dus je hebt extra redenen om sowieso afgestemd te blijven hier op Lim FM. Deze prachtige zender 91.7. Nou, mooie manier om je donderdag vooravond te spenderen. Spendeer het gezellig met ons. En als je nog even aan de buren, een neef, een tante, oom en nicht moet doorgeven van hey, die uitzending is al begonnen, geef dan heel snel het signaal. Want we gaan hem knallen. We gaan hem knallen. 90% Suripop gaan we inzetten. Dat wil zeggen dat er toch echt wel een kleine 10% overblijft. En dat ga ik zeker besteden aan alvast even de juiste setting plaatsen qua energie. Je weet hoe belangrijk dat is. En dan gaan we hem oppakken vanaf dat punt. In 3, 2, 1, hier op Lim FM 91.7. Let's go and take it away. Coach Arewaka. Boom.

0: boom. Ken je dat? Soms heb je gewoon een... Hé, hey, die piep. Wacht even hoor. Die piep. Ja, gaat het zo? Ja. Zo klinkt die beter. Anders hoor ik die piep constant in mijn oren. Word je gillend gek van op een gegeven moment. Maar goed, ik wilde zeggen. Soms heb je van één gewoon net niet genoeg. Wat doe je dan? Dan bos je gewoon een tweede. Waarom? Gewoon omdat het kan.
1: This one is special. You know what it is. Hallo ma.

0: En ik zei het al, rij gewoon mee op die energie. Vaar gewoon mee op die energie. Rij gewoon mee op die energie. Voel hem. Pak hem, grijp hem aan, want we gaan hier nog veel meer mee doen. En straks als we helemaal in die Suripop vibe zijn, misschien moeten we even de applijn opengooien, zodat ook jij je mening kan geven over het nummer, je licht kan laten schijnen over het nummer. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus ik zeg het bij deze, ook de applijn gaan we straks gewoon opengooien en laat AUB weten, wat vind jij?
1: Hey, wat gebeurt hier allemaal?
0: Wat gebeurt er dan?
1: Dat er een feest was.
0: Waar dan?
2: Hey,
1: dit is toch niet de bedoeling?

0: Die piep blijft me irriteren. Maar goed, wat me niet irriteert is dat net die deur open ging. Die deur ging open om 6:55. En wanneer die deur open gaat, denk ik meestal van... Hè, kom je nou vervelend doen? Kom je nou storen? Nee. Maar Cher is in de building. Cher is aanwezig. Dus mijn aankondiging van het begin. Gaan we gewoon lekker voortzetten. Het wordt dan een Suripop-uitzending zo dadelijk. Waarbij Cher en ik samen ons licht erop gaan laten schijnen. 12 nummers gaan we voorbij laten komen. En die gaan we allemaal stuk voor stuk in kleiger breken. Cher, welkom.
1: Goedenavond. Goedenavond, luisteraars. Ik ben er weer en we gaan het weer gezellig maken vanavond.
0: Zeker. Welkom en ik ben blij dat je er bent.
1: Ja, ik ben ook blij dat ik er ben, hoor.
0: Dus, top.
1: We gaan
0: top,
1: het gewoon gezellig top maken.
0: Goed, het is 5 minuten voor de klok van 7:00. Laten we nog 1 pokoe erbij pakken en dan gaan we toch echt die hele vibe switchen. We gaan hem brengen naar Suripop 2026. 2 jaartjes zitten erop, weggetikt, dus het is weer tijd. 12 nummers, 12 supergoede schrijvers, gelinkt aan 12 artiesten die het nummer ten gehoor gaan brengen. Dus ik ben razend benieuwd. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog vrij weinig meegekregen. Cher, jij wel? Ken je die nummers al een beetje?
1: Ik heb ze wel gehoord. Maar niet zodanig dat ik ze uit het hoofd ken. Of dat soort dingen. Nee, ik wil je echt weer naast gaan luisteren. Maar ik heb, ja, die launch heb ik gedeeltelijk gevolgd.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, we gaan ze straks allemaal nog een keer de revue laten passeren. En daar gaan we dan samen ons licht op laten schijnen. En dan ben ik benieuwd wat het allemaal wordt. Want ik heb al een... Heb je die comments een beetje gevolgd?
1: Ik heb die hele...
0: Wat er wordt gezegd.
1: Ik heb alles gevolgd.
0: Ja.
1: But I kept myself on the sideline. Ik was like, okay, don't have an opinion. Ik moet ze nog goed beluisteren, weet je.
0: Okay.
1: Sowieso al jaren is het gaan vernieuwen. En vernieuwing is goed.
0: Klopt.
1: Maar ik mis toch wel een beetje die... Je weet toch, echt die Suripop. Je weet wat ik bedoel. Die, echt die omvang.
0: Die echte...
1: Weet je, mis ik een beetje. Maar natuurlijk, dat komt met vernieuwing. Dus shout-out to de mensen die hebben geschreven. Want ik zag ook al jaren dat ik ga schrijven. Ik ga meedoen. Maar ja, nog steeds niet.
0: Maar daarom ben ik extra blij dat jij er bent. Want het is je straatje.
1: Ik heb wel meegedaan aan een workshop. En ik mag wel zeggen dat het heel goed was.
0: Ja, hè?
1: Okay. Workshop. Ik had Bikil Watsam en Gil Eek. En nog een dame. Ik kan even niet op haar naam komen. Het was echt een top workshop.
0: Yeah.
1: Maar ik heb de gods nog niet gehad. Dus shout-out to de mensen die wel hebben geschreven en het hebben gehaald.
0: Echt,
1: I'm proud of you guys. We kunnen veel praten, maar niet veel mensen durven dit. Kunnen dit.
0: Sowieso. Sowieso.
1: Dus ook al klinkt het niet zoals we gewend zijn. Mm-hmm. Vernieuwing is nodig. Toch? En ze hebben een hele andere spin eraan gezet. Want tegenwoordig heb je ook de mensen die schrijven kunnen ook performen.
0: Serieus? Oh, echt waar?
1: Ja. Rodney heeft geschreven, Rodney Diekman heeft geschreven en heeft het zelf gezongen.
0: Oh,
1: en hij is ook gewoon in zijn eigen clip, like everything.
0: Dus ook in zijn eigen clip.
1: Yes! He was performing. Hij heeft dus, kijk. Ik ben trots op Rodney, omdat ik weet wat hij kan.
0: Yeah.
1: But I was like, you took yourself to the next level, my man. Je hebt geschreven, hij heeft gezongen, he performed.
0: Yes.
1: Om het zo te zeggen.
0: Ik vind hem sowieso een performer.
1: Ja, maar
0: sowieso.
1: Hij
0: brengt, hij levert.
1: He was made for it. Ik was like, well, damn, oké. Okay. Dus ja.
0: Benieuwd, man.
1: Heel apart.
0: Het was wel nice om te zien. Sowieso. Alright. Nou, we gaan ze straks beluisteren. We gaan ze straks lekker analyseren. Dat doe ik dan met het simpele brein dat ik heb gelinkt hieraan. Maar goed, ik zie het een beetje als het WK-praatje. Ik heb 2 linkerbenen. Ik kan niks van voetbal. Ja, absoluut niet. Maar ik had wel de grootste mond toen ik commentaar moest geven. Maar goed, het gaat niet om commentaar, maar ik wil dan lekker die pokkels gewoon gaan breken in kleingeld. Lekker gaan babbelen erover.
1: Gewoon wat even kijken wat we eruit kunnen halen.
0: Ja.
1: Van hoe wij in het zien. Gewoon.
0: Precies, precies.
1: Ik zing wel, ik schrijf, dus ik kan misschien een klein beetje meer geven. Een
0: klein beetje is heel veel. Maar goed, bescheiden hoor je dat zo terug. Nee, let's do it. Ik heb nog 1 pokkel onder de knop zitten. En ik wil deze echt even speciaal voor... voor die power women's daar out there. Je hoeft geen president te zijn om die lobby te krijgen van mij. Om die fully waardering te krijgen. Een vrouw is een vrouw, daar kom ik ook uit. En daar heb ik maat en maat respect voor. En dat is een knipoog naar wie hem voelt. Maar het is wel een knipoog.

0: Goed. Dat ding blijft piepen in mijn oor. Yes. Cher.
1: Ja.
0: 12 Suripop nummers. Mm-hmm. 1 augustus moet het gebeuren. Ja toch? 1
1: yes,
0: augustus,
1: 1 augustus gebeurt,
0: moet het
1: ja.
0: gebeuren. Je zei net, ik weet niet of de microfoon toen nog aanstond, of volgens mij, ja, volgens mij wel, dat je zegt van tegenwoordig mag degene die het nummer geschreven heeft, mag het nummer ook zelf ter gehore brengen.
1: Ter gehore brengen, ook in okay. de clip, gewoon acteren en everything.
0: Ja.
1: Yes.
0: En je noemde Rodney Deekman, ja. heeft daar gebruik gemaakt in zijn pokoe. Zijn er nog anderen die dat gedaan hebben?
1: Volgens
0: of
1: mij
0: is dat alleen,
1: heb ik vernomen dat Raf Shankar dat ook heeft gedaan. Ik weet niet zeker.
0: Ja, ne?
1: Maar van Rodney heb ik toevallig gezien. Dus ja. Alleen over die van Rodney kan ik praten.
0: Ik zag volgens mij inderdaad iets voorbij komen van een videoclip in de making
1: yes.
0: over zijn pokoe.
1: Yes.
0: Ja. Als ik heel eerlijk ben, heb ik... Maar misschien dat dat aan Rodney zelf ligt. Dat hij toch ervoor kiest van... Hey, ik ga... voor iets meer exposure dan de anderen.
1: Ja.
0: Maar ik heb persoonlijk nog echt vrij weinig meegekregen van deze 12 nummers. Zullen we even kijken naar de 12 componisten die er zijn? Begin ik van boven naar beneden zoals die lijst hier is opgesteld. Hoop ik dat ik alle namen goed uitspreek. Rowan Sukamta. Luciano Preger, Raf Shanko zit erbij, Rodney Deekman zit erbij, Risto Abiting en Cecile Atida. Sarah Abisahmi, Jezus. Wie nog meer hebben we hier? Telia Samar en Lingo, oké, dus daar staat hij toch. Even niet goed gezien. Orfeo Ju en Naomi Ju. Orfeo Ju, dat is toevallig een mattie van me.
1: Okay.
0: Gabriella, Marto Drono, Diane Darson, Jared Grant, Latifa Wijngaarden, Samira Roos.
1: Oké? Okay. Die zijn hem?
0: Ja.
1: Oké, okay, wat ik wel nice vind is dat ik een heleboel nieuwe namen hoor.
0: Ja, toch?
1: Is wel verfrissend, want ik vind het leuk hoor om, weet je, die... Laat me het netjes zeggen, die old heads. Mensen die eerder hebben meegedaan, weer te horen. Maar het is natuurlijk nice als je nieuwe mensen de kans geeft.
0: Ja.
1: Weet je? Dus, ja.
0: Het is echt een beetje een nieuwe generatie, toch?
1: Dat mag ook.
0: Ja. Ik voor mij denk ik dat het voor mij een beetje drie blokken is. Deze nieuwe generatie. Dan heb je die generatie ervoor. Nou, dan zou ik misschien een Gail Eyck snel noemen. Die ook mee heeft gedaan. Orfeo Ju, toevallig weet ik ook dat hij de vorige keer mee heeft gedaan. Maar dan kom je ook weer uit bij wellicht een Erik Revos.
1: Ja.
0: Die, weet je, echt een beetje de klinkende namen. Ja. En... geen van die zitten hier tussen.
1: Nee,
0: en
1: precies.
0: Ik durf te zeggen, is inderdaad een goed ding.
1: Is wel een goed ding, ja.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, laten we ze een kans geven. Instead of neerhalen. Want Surinamers
0: sowieso,
1: zijn zo goed daarin.
0: Ja.
1: Support ze, weet je. Mm-hmm. En ik zeg ook, uit je fouten kun je leren. Je kan ook leren uit kritiek. Maar laat het ook wel echt opbouwend kritiek zijn. In plaats
0: exact.
1: Van neerhalen, snap
0: yeah.
1: je?
0: Ja. Ja,
1: want
0: ja.
1: als we het allemaal zo goed konden, zouden we allemaal daar zijn.
0: Exact, sowieso. Nee, maar echt, we kunnen er, dat is misschien een topic voor een andere keer. Maar wij Surinamers zijn kritiek, hé, Oefara. We kunnen er echt iets
1: we
0: van.
1: Soms er geld mee
0: gegrond,
1: verdienen.
0: Ongegrond, het
1: we
0: interesseert
1: kunnen er
0: ons
1: geld
0: niet.
1: Mee verdienen. Vooral die, hoe heet het? Het is geen Twitter-thumbs, we hebben Facebook-thumbs.
0: Mhm.
1: Kijk, soms ik denk van als Suriname geld kan verdienen met Facebook. Ja,
0: echt, hè?
1: We zouden miljonairs hebben, hè?
0: Ja.
1: We zouden echt miljonairs hebben, want Surinamers zijn echt veel
0: ja.
1: op Facebook.
0: Ja. De manier waarop Facebook hier wordt ingericht is next level.
1: Is echt next level.
0: Ja. En we hebben veel vrije tijd. Maar goed, soms zou ik wensen dat ik die tijd over had. Maar ja, hopelijk zou ik er dan iets anders mee doen. Maar goed, laten we gaan knallen. Het is al 11 minuten over 7 inmiddels. We hebben 12 nummers die we willen gaan launchen, analyseren. daar lekker met elkaar over gaan praten. Ik kwam toevallig tegen een beetje het laatste wat ik daarover wil zeggen. Dan moeten we echt gaan starten. Suripop, waar is dat allemaal begonnen? Weet jij toevallig... Ja, ik speel vals, want ik speak. Wanneer de eerste editie was van Suripop?
1: Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Het is bijna even oud als ik.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, als het bijna even oud was, dan was ik nog niet geboren.
0: Nee, dan was jij nog niet geboren. Nee. Het is 2 jaar ouder als ik, is dat. En dat betekende dat voor jou... Twee... Wacht even, hoor. Nou, ik onthoud goed, toch? 3 + 2 = 5. Dat wordt heel +2. Ja, het is voor jou... Voor jou is het... 7 jaar... voordat jij geboren was.
1: Ja, kan.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
0: 7. En voor mij 2.
1: Voor jou 2.
0: Ja, er zit 5 jaar verschil tussen jou en ik.
1: Ja.
0: Heb ik onthouden?
1: Ja, heb het onthouden.
0: Goed.
1: Ja.
0: Met welke zullen we beginnen? Wil jij eentje kiezen? Ik.
1: Ik wil... Gaan we met die knaller eindigen?
0: Ja, welke is die knaller dan?
1: Niemand weet het.
0: Dus
1: met die knaller gaan we eindigen. Dan kunnen we starten met die van Yamati.
0: Ja? Dan gaan we starten met die van Orfeo Ju en Naomi Ju. Naomi Ju ken ik niet, maar dat klinkt als broer en zus.
1: Uh-huh.
0: Wellicht. Ik zeg maar wat. Make me sorry you, for me love you.
1: Oké.
0: Het is, dat klinkt als een lobby pokoe. Make me sorry you, for me love you. Wat voel je bij de titel? Laten we meteen beginnen met uitkammen. Wat voor je bij de titel?
1: Make me sorry for me love you is sowieso een lobby pokoe. Mm-hmm. En het kan alle kanten opgaan. Dat is het mooie van die titel. Want make me sorry for me love you kan een positieve draai hebben, maar het kan ook aan de andere kant gaan. Toch? Because some people love differently.
0: Ja.
1: Dus ik ben super benieuwd. Zullen we kijken waar het naartoe gaat?
0: Gelijk. Okay, in 3, 2, 1, Kogwe.
1: Let's go.

0: Lim FM. All right.
1: Okay.
0: Oh, dit is... Zo gaat hij goed.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zo staat hij goed. Zo staat hij goed. Ik heb een foutje gemaakt net. Ik heb inderdaad Cher Tanks. Ik heb niet de componisten genoemd nu, maar ik heb net genoemd de mensen die die nummers zingen. Dus we hebben net geluisterd naar Make Me Sorry You van Mi Lobby You. En ik heb daarbij gezegd Orfeo Ju en Naomi Ju, maar die zingen dat nummer. Wie heeft het nummer gecomponeerd, Cher?
1: Het Antoine Ju heet.
0: Antoine Ju.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus de hele familie Ju is betrokken bij dit nummer.
1: Maar dat is toch mooi.
0: Ah,
1: het is echt mooi. Het is een family project.
0: Ja. Make me sorry you, family lobby you.
1: En wat heb je eruit gehaald?
0: Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik heb niet 100% aandacht eraan gegeven. Mm. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Mm-hmm. Maar... Het is een lekkere love song.
1: Het is sowieso een lekkere love song. Het mooie vind ik dat ze echt gewoon Surinaams hebben gezongen.
0: Mm-hmm.
1: En echt Surinaams zoals het eigenlijk hoort uitgesproken te worden. Ze zijn dieper gegaan dan men gewoonlijk gaat. Weet je, want je hebt meestal soms rijmpjes die
0: ja,
1: je
0: gebruikt. Ja, ja, ja.
1: Het gaat er meer over dat ze het hebben over... Ze willen elkaar bewijzen. Make me sorry, family love you.
0: Ja.
1: Zo heet het toch?
0: Ja, ja, ja. Yeah, yeah. Uh-huh.
1: Maar op een wijze waarbij ik jouw tranen kan veranderen in een smile. Weet je? Dat ik de zon in je leven wil zien en dat soort dingen. En ik hou van woorden. Ik hou van poetry. Dus ze hebben het een beetje meer gebracht naar het poëtische. Mm-hmm. Diep gesprek tussen twee lovers als het ware.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik vind het een prachtig nummer.
0: Ja. Yeah. Ik, Nog een extra reden waarom... maar goed, ik zeg niks. Nee, jij hoort wat ik niet heb gehoord. Inderdaad, fully Surinaams. Mooi uitgesproken. Maar ik heb een beetje verzuimd om echt met diepgang te luisteren. Ik noem het luisteren 2.0. Maar als ik luister naar hoe... het door Orfeo en Naomi is overgebracht. Voldoende passie. Je voelt gewoon echt van... Hey, ik sta hier volledig achter.
1: Ik ben zo benieuwd naar uw optreden. Want meestal is het optreden dat eigenlijk de last thing is.
0: Ja, ja.
1: Weet je, en dat telt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben super benieuwd naar de optreden. Vooral omdat het een duo is. Het is Surinaams op zijn best.
0: Ja.
1: En de woorden raken. Dus ik ben echt benieuwd.
0: Ja.
1: Wat ze gaan neerzetten.
0: Was of ben jij daar goed in? Of heb jij dit ooit zo gedaan? Een duet, zoals ze dat noemen?
1: Ik heb... ik heb één.
0: Ja.
1: Ik heb enkele gedaan.
0: Okay.
1: Eentje was mijn song zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was gewoon een... Poku en die videoclip en everything. En ja.
0: Oké. Okay. Is het chill om samen te doen? En wat voor
1: chemistry moet je hebben met degene met wie je het doet. En het was een goede chemistry, maar het ging eigenlijk meer om... Het ging ook eigenlijk om een over... Hij probeerde me te overtuigen in dat lied.
0: Yeah.
1: En ik zat met mijn trauma. En het lied heet letterlijk trauma.
0: Oeh.
1: Dus je moet sowieso die chemistry hebben. Want we hebben het samen geschreven.
0: Yeah.
1: Hij heeft me ook helpen schrijven. En het is een heel leuk track. Het is echt een leuk track. Want Antoine heeft het zelf geschreven.
0: Precies.
1: Dus hij heeft zichzelf geplaatst in de schoenen van die vrouw. En in de schoenen van die man. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus
0: dat, je het gewoon
1: dat is een idee.
0: Bij de, ja,
1: nee,
0: man,
1: precies. Want als jij als man dat kan, pet je af voor je.
0: Ja.
1: Want meestal als je een duo hebt, heb je soms twee mensen die schrijven. Een man en een vrouw.
0: Ah, kijk, dat wist ik niet.
1: Vaak genoeg. Of je hebt twee mannen die schrijven.
0: Ja.
1: Of je hebt wel één persoon, maar het komt niet echt vaak voor dat één persoon schrijft voor een duo.
0: Maar vind jij dat dat kan? Dat een man kan schrijven in een... vrouwelijke context, om het even
1: natuurlijk,
0: zo te noemen. Ja,
1: natuurlijk.
0: Okay.
1: Is in tune with himself?
0: Ja. Yeah.
1: Like emotionally?
0: Yeah.
1: Want kijk, okay. hij heeft het neergezet.
0: Precies,
1: hij is
0: daar.
1: Living proof.
0: Dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het kan sowieso.
0: Okay. Nou, je hebt het gehoord en ik ben blij dat je dat onderstreept. Nee, lekker. We hebben dan het eerste nummer gehad. Make Me Sorry You, Fami Lopiu. Antoine Ju. En het is gebracht door Orfeo en Naomi Ju. Dus een hele Ju-familie, Ju-crew heeft dit nummer gefixt. Gaan we doorfietsen naar pokoe nummer 2. Ik kies er eentje. Mm-hmm. Ik kies dan voor... deze. Latifa Wijngaarden zingt hem. Mm-hmm. Wie heeft hem dan gecomponeerd? Heb je dat lijstje?
1: Ik heb een lijstje bij me. Wat is de titel ervan?
0: Noshimi Trafasi Mide Lekiyu.
1: Shahnaz Astria Pengel. Yes.
0: Alright. Noshimi Trafasi Mide Lekiyu.
1: Nee, Noshimi Trafasi en Mide Lekiyu.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat vind je al van de titel? Wat? Ken je dat nummer?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Deze heb ik nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Noshimi Trafasi Mide Lekiyu.
0: Mm-hmm.
1: Heeft een beetje meer te maken met... een soort zelfreflectie, zou ik zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Maar vanuit een andere persoon zijn zienswijze.
0: Mm-hmm.
1: Want
0: okay.
1: Degene zegt letterlijk no shimi trafasi midelik you. Dus degene denkt dat degene zich, ja, als iemand anders, dat degene zich anders voordoet. Dus het is een beetje een zelfreflectieachtige song. Ik kan het verkeerd hebben hoor. Maar dat geeft die titel mee.
0: We weten het niet.
1: Dat geeft die titel mee hoor.
0: Ja, welke vibe voel jij erbij?
1: We zullen even kijken als het klopt. Of als we het mis hebben.
0: Ik voel misschien een beetje iets anders erbij. Ik voel meer erbij dat dit nummer... een beetje de richting opgaat van... En dat is ook jouw richting, waar jij het over hebt. Maar misschien minder in zelfreflectie, meer in de zin van gelijkheid.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Dat voel ik erbij, toch? Van, zie me niet als anders. Ik ben net als jij.
1: No
0: shimi trafasi mi deleki you. Ja.
1: Nee, dat is een sterke.
0: Die kant gaat mijn hoofd op, hoor. Maar ik weet het niet.
1: Nee, dat is een sterke.
0: Laten we gaan luisteren naar dit nummer. En nu ga ik het wel in één keer goed doen. Dus in 3, 2, 1. Het nummer van Latifa of Latifa Wijngaarden. Zingt het en de schrijver nog één keer?
1: Shahnaz Astria Pengel.
0: Pengel, oké. Okay. Nou, laten we gaan luisteren naar het nummer.

0: love it.
1: Ik kreeg er al heel snel kippenvel van.
0: Ja.
1: Heel, heel erg snel. En... Nou ja, eigenlijk zaten we er beide naast.
0: Ja.
1: Met wat we voelen bij de titel.
0: Nee, je zat er juist bij. Want het gaat om gelijkheid.
1: Ja,
0: Jij was echt dichterbij. Want het heeft eigenlijk te maken met... people with special needs, zal ik zeggen. Dus het heeft met gelijkheid
1: echt mensen
0: te maken.
1: Met een beperking.
0: Ja, mensen merken, ja, we zijn geen beperking meer eigenlijk.
1: We zijn
0: like special needs.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat ze gelijkwaardig behandeld worden. En weet je hoort het ook in die tekst. Ze geeft ook aan van behandel me niet anders omdat ik anders ben. Of er anders uitzie. Ja. Dus jij was er. Ja. Je was er dichtbij.
1: Maar waarom ik zeg eigenlijk niet. Ik voel je. Mm-hmm. Maar ik zat meer in de hoek van. Dat heb ik niet. Ik heb het niet uitgesproken. Maar het zat wel in mijn hoofd. Zat in mijn hoofd. Ik zocht er meer in de hoek van. Gelijkheid qua ras, qua kleur. Ik zocht hem meer in die hoek.
0: Okay.
1: En ik zag totaal niet aankomen. En daarom gevoelsmatig vind ik dat ik er toch ver van zat. Want ik zag totaal uit geen enkele hoek aankomen. Dat het verschil zit in inderdaad wat je zegt. Special needs.
0: Ja, special
1: en er wordt ook letterlijk gezegd in dit nummer van... wanneer ik je hulp nodig heb, zal ik het wel zelf vragen.
0: Ja.
1: En tot aan dat punt, behandel me gelijkwaardig.
0: Helemaal.
1: Enough kies nooit je potie.
0: Nee, precies.
1: Ik kreeg er kippenvel van toen ik dat even door had.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, toen het liedje begon, toen was ik like, oh ja, het heeft hiermee te maken. Toen wist ik gelijk waarover het ging gewoon.
1: Ja.
0: Nee, het is een heel mooi nummer. Ja, mijn advies naar heel veel mensen die klagen over Suripop. Zit even en luister goed naar de woorden.
1: Toch? Doe
0: je
1: dit.
0: Je gaat het beter begrijpen.
1: Ja.
0: En je gaat het ook beter kunnen accepteren. En you're gonna be able to take it all in.
1: Uh-huh.
0: Weet je, we luisteren vaak genoeg om te reageren. Maar we luisteren niet om te begrijpen en te genieten ervan.
1: Maar echt,
0: so,
1: hè?
0: Take your time to experience it. En dan wil ik wel weten wat je daarover vindt.
1: Ja. Want dit ik geloof ook echt, kijk, weet je, wij nemen nu echt de tijd ervoor. En ik ga je eerlijk zeggen, op het moment dat nummer draait, wij horen hem hier ook gewoon over de speakers heen in de studio, is het stilte. We praten er niet doorheen.
0: Nee.
1: En het is gewoon de fully focus op dat nummer en dan... Je hoort gewoon veel meer.
0: Ja,
1: ik wil bijna zeggen, je hoort meer dan wat er gezongen wordt.
0: Ja, precies. Je hoort die emoties. Je hoort het arrangement. Je hoort alles. Het gevoel erachter. Je hoort ook echt gewoon de intentie achter de hele song.
1: Precies.
0: Dus het is echt gewoon even dissecten, rustig zitten luisteren. En dan ga je het veel beter begrijpen. En ik vind dat ze... They did a great job tot nu toe.
1: Tot nu toe wat ik heb gehoord,
0: ja,
1: ben ik echt...
0: Ja, ben ik wel trots.
1: Ja, man. Echt... Ik ben gewauw tot nu toe. Ik ga niet voor je liegen.
0: Same here.
1: Maar misschien wil ik toch nog even onderstrepen dat ik... Maar misschien ben ik het. Maar ik hoor voor het eerst... Suripop is gelaunched in 1982. Ik hoor voor het eerst een nummer dat hierover gaat. Ja. Gelijkheid op dit punt.
0: Ja, klopt.
1: I love it.
0: Klopt. Dus we doen iets goed. We doen iets goed.
1: Zeker.
0: Vooral deze generatie, we zijn goed bezig. Dus als het goed gaat, moeten we het ook zeggen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Welke
1: worden de volgende? Jij mag er nu eentje kiezen.
0: Ik kies Fika. Van Fika. Robert Banel en Abbas Raphael.
1: Ja. En hij wordt gezongen door Afshanko.
0: Oh, Fika wordt door... Okay,
1: Fika wordt gezongen door Ravshanko. Ja. Nog één keer, wie heeft hem gecomponeerd?
0: Robert Banel en Abbas Raphael.
1: Robert Banel.
0: Ja, ik hoop dat ik Raphael zijn
1: bekende naam toch?
0: Ja, Robert Banel is producer. En als ik het goed heb, speelde hij ook in enkele bandjes. Ik weet niet
1: geen
0: zeker.
1: Geen update geweest.
0: Volgens mij.
1: Volgens mij
0: is het update geweest.
1: Als we nu iets zeggen dat totaal niet klopt.
0: weet je.
1: Laat het ons even weten van, hé, hey, was het helemaal off track.
0: Ja, maar volgens mij wel, hoor.
1: Volgens mij wel.
0: Maar hij is ook producer geweest. Hij volgens mij ook eerder mee. Ja, vorig jaar.
1: Ja, heeft hij ook meegedaan. Ja.
0: True. Dus geen onbekende.
1: Nee, zeker niet. En ook de zanger die hij hiervoor heeft uitgekozen is niet onbekend. Nee. Ravshanko. Nou, ik ben benieuwd. Fika, maar we gaan eerst even stilstaan bij de titel. Wat zegt die titel jou?
0: Fika is letterlijk laat me nog. Mm-hmm. Als ik het goed heb. Fika mi is laat me.
1: Laat me met Fika rust. Is stop laat, ermee.
0: Dus ik weet even niet. Ik ben
1: maar het is gewoon Fika. Is hij zegt Fika, niet laat
0: zeg
1: mij.
0: Laat mij. Dus
1: toch?
0: Ik ben benieuwd. Ik heb even niet... niets komt. Dus laten we gewoon even gaan luisteren. En dan kunnen we daarna even bij.
1: Is ook wel over. Spannend soms. Toch? Als er gewoon niets komt.
0: Als er gewoon niets komt van oké, okay, Fika.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dan gaan we gewoon helemaal open luisteren daarnaar. Ravshanko brengt hem. Fika.
0: Yes.
1: All right.

0: En maakte hem wel even af, hè?
1: Ja.
0: Op het einde.
1: Nee, maar het was ook aan het begin. Het begon een beetje op zo'n distans. Als je goed hebt geluisterd.
0: Ik kon bijna zeggen, dat denk ik ook bijna. In de jaars aan het begin.
1: Ja, het klonk, hij heeft een hele mix ervan gemaakt. Maar hij is een producer, dus of course.
0: Hoi, klinkt goed hoor.
1: Het klinkt super goed.
0: Klinkt goed.
1: Het had meer te maken met het religieus pad van degene.
0: Ja. Ja.
1: En ik had het eigenlijk goed, want het was Vika meer.
0: Ja, dat goed. Wat hoorden we in het begin? Is een tabla?
1: Nee, die tabla hoor je aan het einde. Maar in het begin, ik weet niet als hij instrumenten heeft gebruikt om dat geluid te krijgen. Of als het met een stem is gedaan. Want okay. Je weet, die Hindustaanse liederen hebben altijd een soort van flow aan het begin.
0: Ja.
1: En dat hoorde ik.
0: Ik hoorde hem ook.
1: En ik was, heb ik goed gehoord. Maar toen ik die tabla aan het einde hoorde, was ik like, ja. I heard it.
0: Ik dacht, je leven waande ik me een soort India vibe. Ik denk, okay,
1: dus ik dacht, heb je die juiste song? Maar vorig jaar was er ook eentje die zo begon. Dus ik dacht even van, dus was ik ook, oh nee, toen hoorde ik hem zingen.
0: Mm.
1: Dus nee, een mooi nummer
0: en
1: inderdaad.
0: En toen hoorde je hem inderdaad tabla, weer, dat hij daarmee mee afsluit. Ja.
1: Ja.
0: Hey, sterk man. Maar wat voel ik erbij? En ik denk, die Fika kan ik zoals hoe ik hem plaats. Hoor. Is het echt een beetje in de zin van spiritueel, het geloof. Of waar die kant dan ook naartoe wil gaan. Dat mag je helemaal zelf invullen.
1: Ja.
0: Sowieso moet iedereen dat voor zichzelf invullen. Maar meer zoiets van, ik doe mijn ding. Dit is wat ik geloof. Dit is het pad dat ik volg. En laat me daarin gewoon lekker mijn ding doen.
1: Helemaal.
0: Dat is toch?
1: Ja, dat is ook wat ik eruit heb gehaald.
0: Ja.
1: Ik voel me prettig. Ik focus me op het pad dat God voor me heeft weggelegd.
0: Ja.
1: Dus laat me gewoon mijn ding doen. Laat me met rust en focus on yours.
0: Precies.
1: Dat is eigenlijk die boodschap.
0: Dat is die boodschap. Goeie boodschap als je het naar mij vraagt.
1: Hele goede boodschap.
0: Ja. Maar is het moeilijk? Soms klinken dingen heel, heel makkelijk. Soms echt gewoon klinkt iets kinderlijk eenvoudig.
1: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk in de uitvoering blijkt het toch een stuk moeilijker te zijn. Gewoon do you. Is het makkelijk of is het moeilijk?
1: Voor mij is het super makkelijk.
0: Dus ja, no?
1: Ik heb... Weet je wat dat ding is? Wanneer mensen focussen op andere mensen, is eigenlijk to escape their own reality.
0: Mm-hmm.
1: Vaak genoeg. Dus ik kan zeggen dat het makkelijk voor mij is, because I love minding my own business.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar vaak genoeg, wanneer dat gebeurt, is het echt een escapism voor ze. En dat gebruikt men gewoon om dus te focussen van, hey, oké, jij hebt problemen, ga op jouw problemen focussen. En focus daarop leggen, zodat men mijn territorie niet hoeft te zien.
0: Nee, precies.
1: Weet je, dus het verschilt van persoon tot persoon. Het hangt er vanaf, waar je bent in je journey, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb als eens van, I'd rather mind mine than go focus on anybody else's mind than go focus on anybody else's.
0: Klopt.
1: But andere mensen hebben er misschien moeite mee.
0: Denk ik wel. Ik denk wel

0: Ik ga eentje uitkiezen en mijn oog valt erop en ik ga meteen voor die. Ik ga voor die Lobby Tori. En in Lobby Tori zie ik de naam van Lingo voorbij komen.
1: Ja, en het is geschreven of gecomponeerd door Eunice Fernand en Rudy Fernand. En ze zijn geen onbekende. Ze zijn zeker geen onbekende. Als ik het goed heb, hebben ze al eerder gewonnen.
0: Ja, is dat zo? Oké.
1: Ze hebben eerder gewonnen in Naomi Sastra Song. Ik weet even niet hoe dat heet, maar ze zijn geen onbekende.
0: Nee.
1: Dus they're back.
0: En ze hebben, Lingo gestrikt.
1: Ja, en ik heb die clip is prachtig. Hij zingt samen met Sarah Hines. Sarah Hines is een amazing. She sings amazing.
0: Ja.
1: Ze is van het Conservatorium van Suriname.
0: Oké.
1: En die combinatie vond ik super apart. Maar Lingo heeft me verrast. Ik hou sowieso van zijn stijl. Maar ik was echt like, dus je kan dit ook.
0: Ja.
1: But I loved it. It was refreshing. We hebben vaker gehad dat je dus rappers hebt gehad die ook in songs zijn geweest. Je hebt Lakko gehad. Gina Davis volgens mij heeft gezongen.
0: Ja.
1: Je hebt verschillende
0: maar
1: mensen.
0: Maar nog meer gaat er. Een aantal.
1: Gino Amersing ook. Crazy
0: ook,
1: G.
0: Ja, weet je, dus Crazy G
1: it's
0: ook,
1: nothing
0: ja.
1: new. But it was very refreshing. Vooral voor iemand zoals Lingo. Hoe weet je wat voor muziek Lingo maakt. En hij maakt prachtig muziek. Hij maakt ook positief muziek.
0: Die zware stem.
1: Weet je. Die het echt zo een beetje raw maakt. Maar het is mooi. En die clip prachtig. Honestly.
0: Ik ben benieuwd man. Hij heeft hier gezeten in de studio.
1: Ja?
0: Samen met Skoomski. Het nummer van, hoe heet het nummer ook alweer? Wali Bisma. Hadden ze toen volgens mij 1 miljoen views aangetikt. Ze hebben hier ook op nummer 1 gestaan.
1: En
0: toen hebben ze hier in de studio gehad.
1: Nou.
0: Maar Lobby Tori, ik denk dat we niet lang stil hoeven te staan bij de titel, toch?
1: Nee, het Lobby gaat over liefde.
0: Het gaat over liefde en welke richting je eraan geeft. Nou, dat gaan we allemaal lekker zelf invullen.
1: Helemaal.
0: Maar laten we Lobby Tori erbij gaan pakken. Kogwe. Heb ik hem hier al? Ja, nu wel.

0: Jeetje. ik word er echt even stil van. Ja. Het is echt een lekker nummer. Lobitori.
1: Told you. Ja.
0: Ja.
1: En Lingo was onze verrassing.
0: Hij maakt het af.
1: Lingo heeft gezegd. Hij zet die blakke Jack die S handschoen aan de kaart. Dus het is afgelopen.
0: Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer?
1: Als Lingo dat zegt, ay boy.
0: Dan zit die lobby echt diep.
1: Die lobby is zwaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij heeft het mooi afgemaakt.
0: Het is een
1: daarom
0: mooie,
1: zei ik, ja, toen ik die clip zag, want je ziet die clip, oké, okay, ziet Sarah Hansi, weet je, ik ben het gewend van. Oké, okay, yeah, nice. Dus ik was eigenlijk lid. Oh, maar ik was echt niet helemaal goed luisteren.
0: Zo.
1: Het was nice. Het was echt een nice, een mooie twist gewoon gedaan. Yeah. En ik ben super benieuwd. Ik ben super benieuwd.
0: Ik snap wat je bedoelt met die clip moet je echt erbij
1: zien. Ja, die
0: zien,
1: clip heb je erbij nodig, maar ze hebben ook echt heel veel tijd aan hun arrangement ook besteed. Je hoort die gitaar, de opera in het begin, weet je. Die noten die zaten, want ze begint heel rustig en heel laag begint ze.
0: Klopt.
1: En dan bouwt ze het op, weet je. Dus the song has momentum, it has everything.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben echt benieuwd.
0: Ik denk dat gewoon puur om wat ze allemaal bij elkaar brengen in dit nummer. Een live optreden hiervan zien moet gewoon geniaal zijn.
1: En
0: ik denk dat echt genieten wordt.
1: En
0: dat
1: ze het hebben geschreven, hè?
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Oh ja, dat zei je. Die hebben ook volgens mij, als het goed is, ook al eerder
1: Ze hebben eerder gewonnen. Eerder meegedaan. Ferdinand, als ik het goed heb, even checken. Waar zijn ze?
0: Drama.
1: Ja, toch? Elise Fernand en Rudy Fernand.
0: Ja.
1: Lobitori was dat.
0: Lobitori. Of het dan echt zo is, of die handschoenen.
1: die blakka jack inderdaad.
0: De kast ingaat,
1: nee,
0: is al lobitrama zo.
1: Als een man tegen je zegt, vooral een man van de straat.
0: Ja.
1: De
0: echt alobitra.
1: Ze zijn heel loyaal aan hun blakka jack.
0: Snap je? Als het voor jou ophangt, dan ben je binnen.
1: Ja, je bent binnen.
0: Je bent binnen, is klaar.
1: Voor life, he's loyal, weet je. Dat is het gewoon. Daarom waren we echt even lekker.
0: Ja, ik denk, heb je dat echt gezegd?
1: Jullie moesten erop met zijn gezin zitten.
0: Nee, ik denk, oké, in welke rol...
1: Gaat Lingo
0: hier naar voren komen? Oké, duidelijk. Maar dan bos je deze.
1: Nee, precies. Nee, maar ik vond het prachtig. En Lingo heeft het niet geschreven. Dat is het mooie.
0: Kijk nu je dat zegt.
1: Lingo heeft het niet geschreven. But it was perfect for him. Dat maakt het zo mooi.
0: Ja, want als je Lingo er niet bij hebt...
1: Ja.
0: Moet je niet praten over die blakka jack.
1: Precies.
0: Dan moet je dat gewoon niet doen.
1: Precies. Dus met zijn consent... En he said it himself.
0: Ja.
1: Helemaal prachtig, man. I love
0: it. Kijk. No, tranga.
1: Dus.
0: Dat is volgens mij de beurt aan jou weer.
1: Ja, en dan ga ik voor... Rodney Deekman. Consensie. Hij heeft het geschreven. Hij heeft gezongen. Hij heeft performed in zijn eigen clip... En Consensie is meer een man in the mirror-achtige song. Aha. Dat is echt die zelfreflectie, jezelf feesten. Een tof onderwerp. He performed it perfectly. Ik ben super benieuwd wat hij gaat doen op 1 augustus. Want dan performen ze ook, ze doen everything.
0: Ja, precies.
1: Maar het is een lied om bij stil te staan. Een lied om te begrijpen. Een lied om goed naar te luisteren, vooral de woorden... En take it all in. Wat haal jij erbij als je denkt aan consensie?
0: Consensie. Ja, consensie. Gewoon als ik het vrij vertaal, is consensie een soort, ja, je kan het plat noemen, schuldgevoel. Je kan het een beetje breder noemen, gewetenswroeging. Maar het is in ieder geval zegt consensie mij iets dat... In ieder geval daar binnen in je bovenkamer gebeurt. Qua gevoel, qua emotie. Iets waar je toch zoiets hebt van... Ja, shit. Heb ik wel het juiste gedaan? Klopt dit wel wat ik heb gedaan? Heb ik hier wel goed aan gedaan dat ik dit heb gedaan?
1: Oké.
0: Ja.
1: Zullen we gaan luisteren en kijken als je wie het geeft?
0: Ja, laten we laten we
1: daarna gaan luisteren. Wedstrijd, hoor.
0: Nee,
1: het is geen
0: zeker
1: wedstrijd,
0: niet. Kom maar.
1: Maar laten we even kijken wie het is.
0: Rodney Deekman en Rodney Deekman met consentie. Is het dan toch?
1: Ja, helemaal.
0: Laten we gaan luisteren daarnaar.

0: No.
1: You want to say this, babe?
0: Ik denk weer allebei.
1: Ja.
0: Ik denk weer allebei.
1: Sowieso hebben we dit lied ons beide stilgemaakt. Dus.
0: Ja, zeker. Ik denk dat als je dit nummer, tenminste als ik dit nummer hoor, ga ik meteen goed nadenken van welke richting pak je nou eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij pakt dus ook van de moeilijke fases in het leven. Hij heeft het over die soelas, die squalas die zo tekeer gaan. En dat hem ook de kracht van het leven heeft gegeven.
1: Hij pakt het vanuit verschillende invalshoeken. Hij pakt het vanuit dat van consensie.
0: Ja.
1: En hij heeft het ook in het begin over de woorden die raken.
0: Ja.
1: Dingen die mensen kunnen zeggen, die je van je stoot kunnen, weet je van je pad kunnen afstoten.
0: Ja.
1: Waarbij je denkt, ben ik wel, weet je, waardig en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat hij over in de kracht die hij heeft gevonden. Apraxeer bangi pais don ibilisi. Die kankantri, de route van kankantri, de squala falibi. En hij praat ook over the man in the mirror that he fights with.
0: Mm-hmm.
1: Dus zelfreflectie komt erin voor. Precies,
0: keer.
1: Overwinnen, zelfreflectie. Echt ook gewoon goed nadenken over wat je uitspreekt wanneer je met mensen praat.
0: Because
1: words hurt. Ik geloof niet in die taki words. Hoe zeggen ze het weer? Sticks and stones may break my bone, but words will never.
0: Oh ja, ja, ja. Dat is niet waar. Dat is BS, man.
1: In woorden hebben kracht, woorden doen pijn, woorden kunnen maken en woorden kunnen breken.
0: Klopt.
1: Weet je dus.
0: En ik geloof ook dat je in woorden kan gaan geloven.
1: Precies. Er zijn genoeg mensen die in woorden zijn gaan geloven en er niet meer zijn.
0: Precies.
1: Vandaag, weet je dus.
0: Daarom.
1: Is een heel sterk onderwerp. Heeft het prachtig naar voren gebracht.
0: Zeker.
1: Die clip moeten jullie ook echt zien, hoor.
0: Ja, ik...
1: Niet omdat ik hem ken, hoor. But he performed. Like, als je nu kippenvel hebt gehad, dan stel als je die clip had gezien.
0: Serieus?
1: Je zou misschien echt een traantje loslaten. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel mooi. He portrayed it very, very nice. Strong. En is een lied dat je eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken kan bekijken.
0: Dat vind ik er sterk aan.
1: Echt
0: dat,
1: ook.
0: Dat stukje consensie, dat stukje mind, kan je zo makkelijk, en hij doet het al voor je, vanuit alle verschillende invalshoeken. Het is niet alleen wat iemand anders bijvoorbeeld over je uitspreekt of
1: ook
0: denkt
1: wat jij
0: over,
1: met jezelf
0: maar
1: doet.
0: Exact, toch?
1: Het gevecht met de persoon die je ziet in de spiegel. Die struggles van, weet je, am I worthy?
0: Precies.
1: Weet je, willen opgeven.
0: Exact.
1: Weet je, dus is een hele sterk.
0: Maar hij ontarmt ook juist dat stukje van, het is alleen maar goed dat ik erover nadenk.
1: Nee,
0: en dat ik erbij stilsta.
1: Dat ik dat me gosdona praxeer.
0: Juist.
1: Want vaak genoeg willen we het gewoon wegstoten.
0: Mm-hmm.
1: But als je het beestje bij de naam noemt en niet in het beestje gaat geloven, maar het ziet voor wat het is, dan kan je oplossing vinden.
0: Ja. En niet alleen dat het van buiten kan. Het is ook soms, en dat zingt hij ook, een innerlijke strijd.
1: Yes.
0: Toch, we moeten niet altijd roepen, ja, maar die persoon
1: nee,
0: zegt
1: maar
0: dat. Maar
1: het eerste dat je eigenlijk moet doen is bij jezelf bezig. Je moet van binnenuit werken dan naar buitenkant. Maar we zijn geleerd om van buiten naar binnen. En dat is fout. Van binnen naar buiten werken
0: precies.
1: Is het beste.
0: Ja.
1: And that is literally what he's portraying.
0: Ik vind hem trang hoor. Rodney, pak je big up voor deze man. Dan gaan we door. Even kijken. Hoeveel nummers hebben we al gehad? We hebben gehad. Even kijken. Noshimi Trafasi, Midileki You hebben we gehad.
1: Make Me Sorry, Family Love You. Make van Antoine Jou.
0: Yes, 2.
1: We hebben Fika gehad.
0: Fika, 3.
1: Robert Panelle Abbas.
0: Ja.
1: En Lobitori van Ferdinand en Eunice Ferdinand, Rudy en Rudy Ferdinand.
0: Ja.
1: En we hebben consensie gehad. Dus.
0: Consensie, 5.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog 7 te gaan. Ik ga er eentje uitkiezen.
1: Mm-hmm.
0: Mickey Lobby Koessi. Ik heb hier als...
1: Het is Astrid en Mickey Lubico.
0: Serieus zo? Hey, ja. Maar dan moeten we even gaan praten met de mensen die die nummers inladen, man.
1: Marcel Pinas.
0: Waar is de technicus? Want je laat me hier halve dingen...
1: Nee, maar ik ben er om aan te vullen, man. Doe niet zo.
0: Wat is de volledige titel dan?
1: Astrid en Mick Lubico Hissie. Dat staat er hier. En dat is van Marcel Pinas. Marcel Pinas heeft het geschreven.
0: Aha.
1: Wie zingt het?
0: Gabriella Martodrono.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou.
0: Ja, nog één keer de titel.
1: Astrid en Mickey Lobico Hissi.
0: Wat voel je bij de titel? Want soort stree. Wanneer het woordje stree en lobby in één zin gebruikt, begin ik al een beetje te denken van... Maar dat, soort streek om streek die lobby naar. Want van mij lobby aan nog een streek.
1: Ik wil eigenlijk niet zeggen wat ik denk bij deze. Ik wil goed luisteren naar het lied.
0: Ja, hè?
1: Astrid en Mick Lubico Hissie. Zolang ik...
0: Kan er een foute rechtbank opgaan.
1: Zolang ik streek hoor, dan...
0: Eigenlijk wel, toch? Want lobby naar een streek gaan voor mij niet samen.
1: Ja, gaan
0: voor
1: mij
0: samen.
1: Niet samen. No. Nee.
0: Ik vind wel, kijk, ergens vind ik wel... Als ik toch een manier zou vinden om ze samen te brengen...
1: Mm-hmm.
0: Zou ik wel zeggen, soort streek of streek in lobby... Je moet niet... Te makkelijk opgeven...
1: Ja.
0: In allobitori.
1: Maar.
0: Het kan niet zo. Het kan niet kloppen dat het een constante streek
1: nee,
0: is.
1: Nee, het moet geen battlefield worden.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat denk ik niet.
1: Altijd,
0: nee.
1: Ik zeg altijd, elk part heeft zijn ups en downs.
0: Mm-hmm.
1: Maar de ups en downs wil niet zeggen dat je no limit soldier moet zijn in de relatie. Anders is het nergens voor nodig. Because you're gonna leave with a jacked up regulating system. Like, you echt... It takes years to get over that. Dus, dat is mijn persoonlijke mening. If you love stray, sweetie, do you. Maar ik hoop dat het niet daarmee te maken heeft. En dat het gaat over dat wat je zegt.
0: Yeah.
1: Dus laten we even gaan luisteren.
0: Laten we gaan luisteren. waar heb ik hem? Ik heb hem hier klaar. Dus in 3, 2, 1, let's go.

0: Same here.
1: Maar weten, doe ik het niet. Oké.
0: Oké. Dit kan eigenlijk. Ik wil.
1: ik weet niet of ik het juist heb.
0: Ik ook niet.
1: Ik weet het niet.
0: The way my jaw dropped. Kijk, als ik het vanuit een positief aspect mag bekijken, dan krijg ik het gevoel dat ze erover praat dat. Dat wat ze heeft meegemaakt, haar hart, weet je, niet meer eigenlijk bestaat, als het ware.
1: Ja.
0: Laat ware liefde gauw komen daarna. Ja. Dat hoop ik dat het is. Want,
1: Maar dat haal ik ook eruit. Van als ik het iets en een tikkeltje breder pak, dat sluit helemaal aan wat je zegt.
0: Okay.
1: Van, het is niet goed gegaan. Die Atti Brokko.
0: Het is niet goed gegaan, het is slecht gegaan.
1: Het is slecht gegaan. Ik druk het zacht uit. Eerst aan Pori eigenlijk. Het is heel erg fout gegaan.
0: Dus ja, dat ze nog gelooft in de liefde daarna. En weet je,
1: ja, toch van...
0: Na alle strijd.
1: Juist, laat me zien dat die echte liefde toch nog bestaat. Dat het er toch nog is, dus... Kom snel en bewijs me nog steeds dat het ook anders kan. En is het niet diezelfde lobby? Of tenminste, dat haal ik er niet uit. De Anasem lobby, want die is
0: ik
1: helemaal panja
0: ik
1: weg.
0: Ik hoop het echt niet.
1: Juist.
0: Want dat...
1: Nee, maar je weet toch, soms heb je mensen die door zoveel teleurstellingen... geloven ze gewoon niet meer in liefde.
0: Ja.
1: Toch? Ze geloven er gewoon niet meer in. Het is voor hun iets dat zo ver van hun bed staat. Gewoon, het gaat niet. Ze voelen het niet. Ze kennen het niet meer.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, oké, laat me toch snel weer met een goede ervaring dealen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat ik toch een beetje die...
0: Ja, maar weet je wat dat ding ook is? Vooral if you at die panja zo. Take your time to heal, please.
1: Eigenlijk wel, hè. Dat is
0: love
1: dat is
0: yourself.
1: Voor mij het enige.
0: The best love that you can give yourself in zo'n situatie is zelfliefde.
1: Ja.
0: Zodat het nooit meer gebeurt, weet je. Want zo grof...
1: Ah, is diep.
0: Zoet me at
1: die is diep. Maar... het heeft geen gat, hè. A panja.
0: Maxie. Kijk, we mogen niet lachen. Maar ik was even like, that is wel very graphic.
1: Het gaat wel ver.
0: Het gaat heel ver.
1: Het gaat dus, echt ver.
0: We lachen niemand uit. Because we've all been through breakups, weet je. We've all been through heartbreaks. Dus we lachen echt niemand uit. Maar het was even best confronterend gewoon, die lyrics.
1: Ja.
0: Vooral wanneer het gaat om iemands hart, iemands liefde. Weet je, dus na zo'n heftige relatie, really take the time to heal, man.
1: Ja, ik denk dat dat wel een beetje de meest waardevolle toevoeging is die jij eraan toevoegt.
0: Ja.
1: Ik denk juist op dat moment dat je, ik sta achter wat je net zei, op dat moment heb je jezelf nodig.
0: Ja.
1: En niet iemand anders die inspringt en die het overneemt, want if ik kies panja op panja, wat...
0: Ja, maar wat gaat...
1: Wat blijft er dan over?
0: You did not say that. Oh my god. Hij meent dat niet. Luister, lieve luisteraars. Hij meent het echt niet. Kijk. Yeah. Wat hij probeert te zeggen is... Neem de tijd voor jezelf. Ga helen. Want je weet nooit met wie... Kijk, vooral als je zo uit zo'n break-up komt... Die energie is potent. Je kan weer zo iemand aantrekken. Because your heart is broken.
1: Klopt, maar dat bedoel
0: dus
1: ik dan. Heb
0: je neem
1: twee
0: de
1: maar.
0: Tijd. Heal yourself. En dan ga je wel iemand vinden die echt, echt van je houdt. En echt die true lobby is waarnaar je zoekt. Maar die true lobby waarnaar je zoekt is jezelf. And then, you know, reality is gonna mirror it back to you.
1: Klopt.
0: Dus...
1: Sta je er ook achter dat als ik zeg van... Hey, als die als die liefde naar jezelf gewoon goed zit, zou dit geen issue mogen zijn? Of bekijk ik het te simpel? Ben ik misschien...
0: Nou, ook al is die liefde naar jezelf...
1: Een man
0: toe,
1: en ik zie het te simpel, ik
0: je
1: weet
0: bent
1: het niet.
0: Een man, help, sorry man. Dat ik het zo zeg. Maar die liefde naar jezelf mag sowieso goed zijn. Yeah. You're always gonna have to use your discernment. When it comes to men. Mm-hmm. Want je kan zo goed intoen met jezelf zijn. Heel veel van jezelf houden, maar... Je trekt toch de verkeerde mannen aan, omdat dat is blijven steken in je hoofd.
1: Aha.
0: En soms hebben woorden ook, woorden hebben kracht.
1: Woorden hebben ze.
0: Want sommige vrouwen zeggen, ja, mannen zijn honden en dat soort dingen.
1: Yeah.
0: En dan trek je dan zulke mannen aan.
1: Mm,
0: dus ik zeg ze altijd, precies, woef woef. Ik zeg ze maar dit kan echt niet, dat was een Nee, maar luister.
1: Oh.
0: Het gaat erom dat je gewoon echt je discernment gebruikt.
1: Ja.
0: Weet je, want het is niet vanzelfsprekend. Het is
1: Nee, maar ik weet het niet. Ik, ergens weet ik niet hoor. Of het een groot verschil moet zijn tussen hoe mannen en vrouwen hierin zitten. Ergens, ik weet het niet. Ik, weet je, kijk, ik bekijk het simpel. Ik kan niet iemand bijna onmogelijk iemand mijn liefde geven. En ik ga het platter zeggen, want nu wil ik het
0: netjes.
1: Politiek correct en netjes zeggen. Ik kan niet iemand willen die mij niet wil. Hoe?
0: Ja, ik kan het ook niet. Ik begrijp het ook niet altijd, maar... Wanneer de persoon... Want some people entertain people just for the fun of it.
1: Uh-huh.
0: Ze willen degene niet, maar ze willen wel wat degene te bieden heeft.
1: Oh,
0: en heel veel mannen doen dat. Ik zeg niet alle mannen, maar heel veel mannen doen dat.
1: Ja, ja,
0: toch? Ik ken ook mannen die bijvoorbeeld... Als je ze steeds terugneemt... Ja, maar ze nemen me steeds terug. Ik ga geen nee zeggen. Because she's a placeholder for when the woman that I want gets free. Dus jij als vrouw moet ook eerlijk zijn tegenover jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg ook vaak genoeg tegen vrouwen... Jullie willen dat die mannen bepaalde dingen tegen jullie zeggen. En wanneer ze het zeggen en je accepteert het... en hij blijkt dat niet te zijn, dan word je boos. But you ask that from the man. Dus, when he says I love you, but he beats you up... Hello, Sherlock.
1: Ja. Yeah.
0: Weet je, word wakker. Yeah. Woorden zijn niet altijd woorden. Soms zijn ze gewoon, ze betekenen niets.
1: Mm-hmm.
0: Maar his action needs to back up his words.
1: Maar lok het ook niet uit dat je die woorden... Jeet toch? Van ik wil dit graag
0: ik
1: horen.
0: Ik zeg altijd... Ik zeg,
1: want ik ga het je geven als je het graag wil horen.
0: Precies, dat is een man. Zo zijn mannen.
1: Yeah.
0: Dus ik zeg ook altijd... Ik ga je niet zeggen wat ik wil horen. Ik ga kijken wat je doet.
1: Mm-hmm.
0: En als ik zie wat je doet, dan... Ja, I'm out.
1: Ja. Yeah.
0: Weet je, dus... dat komt er allemaal mee kijken.
1: Precies.
0: Maar...
1: Laat me niet hardop zeggen van, ik zou dat zeggen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Van, nou, maar serieus. Van ergens lok je het ook wel uit, toch?
0: Ja, je lokt het vaak wel uit.
1: Je triggert die mannen om een bepaald pad op te gaan.
0: En als die mannen zeggen... Kijk, ik zeg ook tegen mannen... Mannen houden niet van meneer vrouwen neggen. Ik ben een vrouw en ik hoor er niet van.
1: Yeah.
0: Ik heb ook altijd gezegd tegen mijn ex, je gaat het niet van mij verwachten.
1: Snap je?
0: Dus I don't like it, so I'm not gonna do it.
1: Mm-hmm.
0: Maar heel veel vrouwen doen dat. En om die vrouwen dan hun mond te laten houden, zegt die man wat je wil horen. But he's not backing it up.
1: Nee,
0: dus ook al zegt hij het, kijk naar zijn acties. Wat doet hij to back it up? Because that is breadcrumbing. And a lot of men be breadcrumbing these women. En ze hebben sowieso, ja, maar hij gaat niet weg. Ja, die man gaat niet weggaan. If you're feeding him, you're doing everything for him. But, and he doesn't have to give you everything. Weet je, hij heeft niets te geven en je doet het. Welke man gaat niet willen blijven? Maar goed. Enough about that. Ik kies nu... Je hebt gekozen net, toch?
1: Ja.
0: Oké. Dan gaan we nu naar... Me and Miss You. Van Martin Geoffrey.
1: Ja, ik heb hem hier. En ik heb dan... Als Martin Geoffrey, zei je.
0: Martin Geoffrey. Geschreven.
1: Mm-hmm.
0: En wie zingt?
1: Diane Darson. Mm-hmm. En Sinclair... Jezus. Kai... Sinclair... Kairape.
0: Moet ik je helpen?
1: Ja, het staat hier.
0: Oké, kijk, als we je naam niet goed hebben uitgesproken, dan zullen we straks even goed. Maar het is geschreven door Martin Geoffrey en het is Mi Emisio.
1: Mi Emisio en is gezongen door Diane en Sinclair. Dan ga ik gewoon geen achternaam uitspreken en dan heb ik hem ook.
0: Precies.
1: Mi Emisio, ben benieuwd. Dat ging helemaal fout, dus ik stop die meteen. Ai, boy, Tweede poging, komt-ie. En nu komt-ie goed. Ja.

0: Ja, toch? Oei. ja.
1: Dat was een mooie. Dat
0: was een mooie.
2: De keys, de saxofoon, basgitaar. Het begin gruwelijk, bracht me gewoon naar een Anthony Hamilton song. Eerlijk.
0: Ik heb een beetje... Het begin, een soort... hoe moet ik het omschrijven? Jij zegt...
1: Anthony Hamilton.
0: Anthony Hamilton. Ik zeg, ik voel meteen een soort van... Black Soul.
2: Ja, maar dat is het. Anthony Hamilton is Black Soul. Black Soul is het gewoon. Het is prachtig. En toen hij begon met zijn poetry... Oef.
0: Ja, hè?
2: Dat was prachtig, want hij is met poetry begonnen en toen begon hij te zingen.
0: Ja.
2: Maar ik bedruk jullie echt op het hart. Het is een heel mooi lied, maar alsjeblieft. Wedding season gebruiken jullie het niet. Het heet nog steeds Me Miss You. Ja, schatjes. Echt. Alsjeblieft. Is prachtig, hoor.
0: Ja.
2: Love it. Maar Me Miss You gaat niet met die wedding season. But I love it.
0: Want hij is er niet,
2: hè? Voor mij is het een van die heavy hitters.
0: Hij of zij is er niet bij.
2: Wat zeg je?
0: Want
2: nee, precies.
0: Je.
2: Hij of zij is er niet bij. Ik mis je. Ja. Als je met je partner dan loopt, is het echt niet handig om
0: Maar mensen moeten dan beter gaan luisteren. Want die nog aan tik was aan het zomaar. Dit is mijn wedding song.
2: Ken je dat liedje Pretty Wings van Maxwell?
0: It's
2: a break-up song. Mensen hebben... They walk down the...
0: Is klaar in die pokoen? Nee!
2: They walk down the aisle on Pretty Wings. En ik was echt like, what?
0: Serieus?
2: Ja, in het buitenland.
0: No, en die pokoe is het gewoon klaar. Is
2: die
0: over
2: en uit. Is klaar. Pretty Wings.
0: Is gewoon, we gaan...
2: We gaan. Iedereen gaat...
0: Ja, is klaar.
2: They walk down the aisle. Dus alsjeblieft, lieve mensen, luister je naar de woorden.
0: Ja.
2: Ik weet dat die pokoes lekker klinken. Overnemen. Ze klinken mooi, ze klinken heerlijk. But listen to the words. And if you want a blessing on your wedding, do not. Weet je?
0: Nee, of je moet het doen
2: voor die single mensen. Is wel petty.
0: Op jouw huwelijk.
2: Het is een beetje petty, maar ja. Het is een mooie pokoe.
0: Het is echt een mooie pokoe.
2: Het is sowieso een mooie pokoe. Echt een mooie heavy hitter.
0: Hey, maar even serieus. Hè. We hebben nu, denk ik, 7 nummers of zo gehoord al.
2: We hebben nog
0: 4, 5 te gaan. Tot zover. Ik ga niet zeggen, het laatste wat ik ben geworden tot nu toe is depressief.
2: Ik geniet van ze.
0: Ik ben niet depressief geworden.
2: Ja, maar kijk,
0: we
2: hebben de tijd genomen om naar ze te luisteren. Dissect the songs. En om echt gewoon te horen. Weet je, en tot nu toe alle duo's die ik heb gehoord, prachtig hoor.
0: Ja, ja. Nee, zeker, zeker. Maar misschien is dat ook het advies aan de luisteraar. Weet je, neem de tijd om ook gewoon echt zelf naar het nummer te luisteren.
2: Maak desnoods een Suripop listening party met je vrienden. Lekker gezellig, weet je. Dan luister je ernaar, zodat jullie 1 augustus, als jullie gaan, jullie beter gaan supporten.
0: Yeah.
2: Want het is nog steeds een Srana Sani. En we moeten het
0: zeker
2: supporten.
0: Ja. Wordt het nog, ik weet dat het vroeger ook live op de tv, TV werd uitgezonden.
2: Ik heb het bijna altijd live gevolgd.
0: Ja, no?
2: Dat ik vaak gewoon nog iets moest doen. En daarin ik naar huis om te gaan kijken.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat het dit keer weer live is. Want
0: ik hoop het wel, man.
2: Je, weet je, in je living room gewoon gezellig met je mensen te kijken. Maar natuurlijk, kopen jullie die kaarten. Let it be sold out.
0: Sowieso.
2: Let it be sold out. Sowieso, is Srana Sani Wisani, weet je. Dus doen jullie dat. Tenminste dat. Want het is nog steeds een Surinaams.
0: Absoluut.
2: Product,
0: en dat moeten we hoog houden. Dat moeten we
2: helemaal
0: waarderen. Absoluut. Maar ik denk ook dat... Weet je, heb je de tijd genomen om die nummers op deze manier een beetje te ontleden?
2: Ja.
0: Dan ga je er met een ander gevoel, een soort andere fury, ga je er op 1 augustus naar luisteren, denk ik.
2: Ja, precies.
0: Echt waar, echt waar. We hebben nog een aantal te gaan. Ben ik weer aan de beurt volgens mij, toch?
2: Ja, ik ben aan de beurt.
0: Oké, dan ga ik deze pakken. Hij staat hier als eerste op de lijst, maar eigenlijk durf ik het niet meer aan om gelijk het nummer en degene die het zingt eraan te koppelen.
2: Mm-hmm. Hoe je dat liever zo?
0: Hij staat hier, hij staat hier als... Afos Bossi. De eerste kus. En hij wordt als ik hier op mijn scherm kijk, dan ga ik en dan laat ik die moeilijke naam stiekem ook aan jou over. Zo gemeen ben ik dan ook weer. Rowan Sukatma heb ik hier. Die zingt het. Rowan Sukatma.
2: Afosi
0: Bossi. De eerste kus.
2: En die zie ik juist hier niet staan.
0: Nee? Dan heb ik hem hier. Ga ik even spieken.
2: Zoek hem even.
0: Zie je Toriel Schet?
2: Toriel Schet. Ik zag een schet, maar...
0: Toriel Schet?
2: Even niet. Nee.
0: Ja, die heeft geschreven Afos Bossi.
2: Oké, nou, dan gaan we luisteren. Maar wat...
0: Jij hebt hem niet gevonden daar bij jou?
2: Ik heb hem niet gevonden. Ik heb hem niet gevonden.
0: Maakt niet uit.
2: Is niet erg. We gaan naar luisteren. Want ja, het spreekt...
0: De eerste kus.
2: De eerste kus.
0: Maar nee, we gaan niet zo makkelijk erover. Sher. Want ik voel al hoe je me gewoon rusht om op die playknop te drukken. Ik doe niet met je mee. Ik doe niet met je mee. We gaan erover praten.
2: Oké, begin jij. Want ik wil er niet over praten.
0: Die eerste bossie. Ik kan wel erover praten. Ik heb er genoeg over te zeggen.
2: Praat, zeg.
0: Het was wel een spannend moment, moet ik zeggen. Die eerste bossie was een spannend moment. Ik ga je wel eerlijk zeggen, het was zo spannend. Zo spannend dat ik wel stiekem dacht van... Liever gebeurt het niet. Want met vrienden op poe.
2: Hoe oud was je?
0: Hoe oud was ik? Ik was best een laatbloeier hoor, op dit vlak. Ga ik het inschatten, want ik weet het echt niet meer precies.
2: Maar we moeten echt over de allereerste eerste.
0: Allereerste. Ja, die allereerste. Hoe oud was ik? Ik denk... Boy, mimoes. Het moet ergens zijn... 13, 14. Zo oud.
2: Oké.
0: Ah, ik was een laatbloeier.
2: Waarom zeg je laatbloeier? Je was juist goed.
0: Nou,
2: de rest is wel
0: laatbloeier als ik een beetje kijk om me heen. En een beetje
2: Je moet niet.
0: Ja, oké. Okay. Je mag niet vergelijken en dat soort dingen natuurlijk.
2: Nee, je mag niet
0: vergelijken
2: en je was super enthousiast, but it was good.
0: Ja, zeker. Maar ik vond het zo spannend dat ik ook wel dacht van... eigenlijk... Laat maar hoor, man. Het is wel tof. Ja. Als het niet was gebeurd en ik kon het ditchen...
2: Ja, had je het geditcht.
0: Ja, had ik het geditcht. Okay. Echt waar, had ik het geditcht.
2: Dus je was eigenlijk een lieve jongen?
0: Geen lieve jongen, ik was een suffer.
2: Je hebt dat niet
0: gezegd. Ik was een suffer, jongen. Ik was geen lieve jongen, ik was een suffer, jongen. Ik was een suffer.
2: Nou, als ik kijk naar the first time... The first time was weird. Ik was super jong... En het gebeurde gewoon plotseling. En ik was like...
0: Wat is gebeurd?
2: Weet je? Dus dat was echt... Ik kan het niet tellen als de eerste keer. Want het was echt like... Oké.
0: Nou, wat is jong? Hoe jong is jong?
2: Ik was 8.
0: Oké.
2: We waren aan het spelen. En plotseling... Want ik kende hem ook niet. Het was super raar. Volgens mij vond hij me leuk of zo. En ik kreeg gewoon één op een moment. En ik dacht...
0: En ik, wat is nou gebeurd?
2: En ik vocht toen nog met jongens. Dus ik was echt, like, it was weird. That's why I didn't want to talk about it. Ik heb gevochten met jongens tot mijn 14e.
0: Ja, ne?
2: Weet je, ik vocht echt gewoon. Ik was niet, like, into, like, vind je leuk?
0: Nee.
2: Daarom wanneer de meeste mensen, vooral de jongens van die periode, maar nu zien, denken ze van, ik vocht echt met ze.
0: Ja.
2: Maar dat was dus... De eerste keer, ik weet niet of ik het moet tellen.
0: Dat telt, tuurlijk.
2: Want de eerste keer was een disaster.
0: Ja.
2: It was a disaster. I don't know if he thought he was doing something. Ik weet niet, maar goed, we gaan er niet echt verder op ingaan. Nee. We gaan vasthouden aan die van Robert.
0: ook aan die van jou. Er is één eerste keer, Sharon, dat is het. Dus,
2: if I could have a do-over, I would do it, or eerlijk.
0: Ja, no?
2: Ja...
0: Ik weet het niet, maar ik kan me alleen nog zo goed heugen dat ik echt zoiets had van... En je weet toch hoe het wordt opgebouwd.
2: Ja.
0: En volgens mij had ik al een paar keer, had ik al 2 of 3 keren geprobeerd om er tussenuit te krijpen. En het was me gelukt dat er iets tussen kwam. En daardoor gebeurde het nog niet. Dus permissie dat niet naar Uitweg.
2: Peer pressure.
0: Ja,
2: Oh my god.
0: Oh, zeker wel hoor. Permissie dat niet naar Uitweg.
2: Tje.
0: Had ik wel echt zoiets van, Isaac, moet het echt? Maar anders
2: nee, maar dus ik vroeg me altijd af, is er zoveel pressure op jullie? Want ik, I don't let peer pressure get to me. Als ik al tot mijn 19 of mijn 18 had ik het gewoon gelaten.
0: Ja.
2: Weet je, maar wat was het? Het was school dance.
0: Ja.
2: Hij was veel ouder dan me, dus hij kwam om me te halen eigenlijk. En het happened, weet je. It wasn't amazing, but it happened. Dus,
0: Yeah,
2: but I know that a lot of people would want to do over for all of their first times.
0: Ja, ik
2: maar
0: denk wel
2: ik ben
0: de
2: minste blij dat
0: mensen,
2: you
0: hoor.
2: Enjoyed your first time.
0: Dus maar er is wel een stukje peer pressure bij, echt
2: er
0: waar.
2: Er is sowieso, maar ik peer pressure en ik...
0: Nee, maar toen ook niet, op die leeftijd ook niet. Want
2: nee,
0: ik
2: was het kind,
0: beter.
2: Iedereen ging links, ja, ging links. Ik was echt like, ja.
0: Yeah. maar van waar dan? Maar dat is een heel ander topic natuurlijk.
2: Maar
0: ik ben toch wel echt benieuwd van hoe lukt het je dan of wat heb je nodig vanuit de opvoeding om toch dat stukje peer pressure buiten de deur te houden? Want
2: nou, ik denk,
0: zo makkelijk is
2: kijk,
0: het niet.
2: Sowieso heb ik een prachtige opvoeding gehad. Mijn moeder was streng, mijn moeder. Maar ik weet dat je luistert, ik hou van je hart. Maar ze was echt super streng. Dus I was always scared. Bijvoorbeeld, je had die feestjes, Nis. En altijd hoorde je door de mic, weet ik veel wie je moeder staat.
0: Ja, je moeder staat
2: ik had zoiets, if Nino Dorotja Ebroka heeft het niet. En die schande, I will never recover from that. So, laat me maar houden aan de regels.
0: Je zou geen rekening met je houden, no? Van, ik ga toch buiten blijven.
2: Excuse me.
0: Nee, ne?
2: Nee, man. Okay. Maar goed, we gaan dus... laten we naar het liedje gaan.
0: Ja,
2: we gaan echt laten
0: we naar het liedje
2: gaan.
0: Over welk liedje hadden we het ook alweer? Fosbossi. Rowan Sukamta zingt het. Voor de laatste keer, wie heeft het geschreven? Die hadden we...
2: Rowan Schet? Klopt dat?
0: Boy, ik... Zei ik ook alweer... Ferdinand. Nee...
2: Turiel Schet.
0: Oké. Maar je hebt twee schets.
2: Ja, want Ferdinand Schet speelt ook.
0: Oké, even
2: een toevoeging.
0: Ja.
2: Ik krijg net een berichtje en de persoon zegt... waarschijnlijk gaat het over de eerste kus in een brandnieuwe relatie. Uh-huh. En die is meestal magisch. Dat hebben we over het hoofd gezien.
0: De eerste kus in een brandnieuwe
2: relatie.
0: Ja, maar dat is niet de eerste kus.
2: Nee, dat is niet de eerste. Dus het kan.
0: No.
2: Dus laten we horen waarover het precies gaat.
0: Ja.
2: Thank you for the insight.
0: Ja, zeker. We gaan hem erbij pakken. Yes. Kogwe.

0: All right.
1: Dat was een hele grote roze wolk.
0: Ja, hij was wel echt een roze
1: super
0: wolk, hè?
1: Lekker nummer. Echt zo jazzy. Maar die juryleden kregen het moeilijk, hoor. Ga niet voor jullie jokken.
0: Ze hebben wel echt...
1: Die top is super top.
0: Want ze hebben echt freaking uitgepakt.
1: Echt uitgepakt. Iedereen heeft zijn tijd genomen.
0: Yeah.
1: De woorden, de arrangementen, de instrumenten die ze hebben gebruikt.
0: Vooral dat.
1: Als ik het goed heb, hebben ze hierin zelf die cello gebruikt. Like, prachtig nummer.
0: Maar kreeg je dat, net zoals ze vragen aan jou, broer, jij bent een kenner op dit gebied. Maar kreeg je dit in een live net zo mooi eruit?
1: Het kan. Maar er gaan verschillende dingen spelen. Mm-hmm. Waar wordt het gehouden? Qua geluidsdichtheid. Sowieso is super belangrijk het geluid.
0: Uh-huh.
1: Want het geluid is meestal het grootste probleem in Suriname.
0: Ja, toch?
1: Monitoren vallen uit, je hoort jezelf niet, je zingt vals. That's all of the stuff that I've been through. En nog steeds zijn die problemen er. Dus
0: je moet
1: super goede geluidsmannen hebben. Het moet een ruimte zijn waarin dit geluid echt tot uiting kan komen.
0: Exact.
1: Want je gaat dus die verschillende muziekinstrumenten nodig hebben om dit effect te creëren.
0: Ja.
1: Want het geluid kan verloren gaan.
0: Mm-hmm.
1: Het kan zijn dat de mensen voorop alleen weet je, alles krijgen en de mensen aan de zijkant niet.
0: Juist.
1: Maar er zijn verschillende aspecten die spelen wanneer het komt op dit soort performance. Uh-huh. Dit soort performance zijn meestal het best in een kleine ruimte. Waarbij er aan geluid is gedacht en dat soort dingen. Zodat het echt tot zijn volle uiting kan komen.
0: Ja.
1: Maar het is een prachtig nummer.
0: Het is een mooi nummer, hè?
1: Het geeft je wel het gevoel hoor, van een prachtige eerste kus die je graag zou willen hebben.
0: Ja.
1: Als je met die roze glazen kijkt. Natuurlijk, reality is sometimes different.
0: Het is wel een beetje geromantiseerd, hè? Code eerlijk.
1: Nee, maar sommige mensen hebben wel deze ervaring.
0: Met de voet
1: popping, toevallig een volle maan. Op een brug, weet je. As we doen Taiwan. Het bestaat er. Het is net dat het niet bestaat. Kijk, we hebben gewoon pech gehad.
0: Ja, dus dat was...
1: Maar ik denk wel dat het heeft te maken... met de eerste kus in een brandnieuwe relatie. Dus niet de allereerste kus.
0: Nee, precies.
1: Want we zijn allemaal inexperienced in
0: die
1: de
0: die nuance moeten we wel erbij pakken.
1: Wanneer het in een brandnieuwe relatie is, weet je, je smacht naar elkaar en you set the mood. And you create
0: precies.
1: it. Dus het is wel een prachtig nummer.
0: Ja, maar is, hoe moet je het zeggen? Het is een leuk... En we moeten echt rekening houden. Want hoeveel nummers hebben we nog te gaan? Jezus, ik wil alle nummers erbij halen. Want
1: hoeveel nummers hebben we nog?
0: We hebben nog maar één ronde. Hè, want zaterdag is 1 augustus.
1: Ja,
0: de Asan
1: in
0: Bosba.
1: Hoeveel nummers hebben we nog?

0: hoe ziet die wolk eruit wanneer die hele hype weg is?
1: Is
0: het dan nog steeds roos?
1: Ja.
0: Ik denk dat dat belangrijker is.
1: Die eerste bossie is nice, is zet de toon. Want als je niet weet, zo, nou, je bent met iemand die vast zo'n houdt, ja, sorry, dat gaat niet lukken.
0: Juist.
1: Maar het is sowieso belangrijk om niet in die honeymoon phase te blijven, maar ook verder te zien en te zien van, hey, zijn we werkelijk comparable? En comparability heeft niet alleen te maken met wat we leuk vinden, maar ook waarvoor we staan.
0: Juist, en precies toch?
1: Geloof je in God? Wil je kinderen? Zijn belangrijke vragen die we moeten stellen. Hoe zie je het leven over 5 jaar? Wat zijn je doelen? Komen ze overeen met elkaar?
0: Ja.
1: Als ik bijvoorbeeld een artiest ben, jij bent dit, ga je daar voor me kunnen zijn? When I shoot up, wil ik wel jou meenemen in het proces?
0: Yes,
1: dus compatibility gaat verder dan alleen, oké, we like the color green.
0: Ja.
1: Weet je, het gaat super ver, dus denk ook verder na en ga ook echt zitten en heb de conversaties. Welke kleur hij leuk vindt, is helemaal niet belangrijk. Want over een paar jaar vindt hij zwart leuk. Dus have the conversations.
0: Ja.
1: And when that person tells you who he is, believe them.
0: Precies. Ik heb ook zoiets van, weet je, leer mensen kennen in verschillende fases.
1: Yes.
0: Toch? Misschien ben ik leuk en aardig nu, wanneer ik mooi de wind in mijn zeilen heb, alles aan ik go lekker, het gaat smooth en ik ben de leukste persoon ooit, prima. Maar weet je hoe ik ben wanneer ik in de stress zit?
1: Yeah.
0: Weet je hoe ik ben wanneer ik een tegenslag te verwerken heb?
1: Of als ik iets moet oplossen?
0: Juist, toch? Of als ik iets moet fixen, weet je hoe ik ben wanneer ik scared ben?
1: Exactly.
0: Je hebt geen flauw idee.
1: Precies.
0: Dus die roze wolk is leuk. En die allereerste keer is leuk. Maar na die eerste bossie gebeurt er nog veel meer.
1: Yes.
0: En dat wat er nog meer daarna gebeurt, is niet altijd leuk.
1: Exactly.
0: Volgende pokusjere.
1: Dus we gaan nu naar Libenso. Damien Yentu heeft het geschreven. En wie heeft het gezongen?
0: Damien Yentu heeft het geschreven. Dat is ook echt, echt, echt een mattie van me. Damien ken ik al een poos. Risto Abiting en Cecile Atida heb ik het. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus Risto Abiting en Cecile Atida. En dat is geschreven door Damien.
1: Damien Yentu. En als het dus niet lukt, dan Imli Benso toch?
0: Imli Benso. Eigenlijk is deze qua titel-wise zelfs samen.
1: We have nothing to say. We have nothing to say.
0: Nee.
1: We gaan gewoon er naar luisteren.
0: Als het niet gaat, gaat het niet.
1: Precies.
0: Niet laten.
1: Je moet gewoon laten.
0: Ja. Is het makkelijk om het te laten? Denk
1: voor mij wel.
0: Toch?
1: Voor mij wel.
0: Boy, ik doe mijn ogen dicht en ik heb het gelaten.
1: I drop it like... Yeah.
0: Hey, wat zijn die combinaties? Laten we die pokoe erbij gaan pakken. En de microfoons snel uitdoen.
1: Echt.

0: Kaboom! We zijn eruit. Lieb en zo. Laat het gewoon precies zo. Want het werkt niet. Het heeft toen niet gewerkt.
1: Het gaat nu ook niet werken.
0: Nu ook niet. En het gaat later ook niet werken.
1: Nee, dus gewoon korte metten. Lieb en zo. We hebben niet te veel te zeggen daarover. Het lied spreekt voor zichzelf. En ik snap waarom sommige mensen depressief zijn geworden van dit lied. Weet je, want het is een innerlijke battle. But if it doesn't go, let it go.
0: Moet je het gewoon laten, toch? Ja, ik denk ook niet wanneer mensen zeggen, ja, maar hoop doet leven. Hoop doet leven.
1: Hoop doet leven wanneer er echt leven is. En wanneer er echt leven wil zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, kom op, je bent in een boot. Die ene boord die boot, die andere zit water uit te scheppen. Het werkt niet.
0: No.
1: Toch? Uh-uh. Dus je gaat niet verder kunnen gaan.
0: Maar zolang die boot niet onder is, heb je nog misschien een beetje hoop van, ach, we kunnen nog even redden.
1: Minder loop zoomen.
0: Dus gewoon niet doen.
1: Gewoon niet doen.
0: Nee, kies voor jezelf.
1: Exactly.
0: Korte met de kap ermee. True Lobby Ajing.
1: Ja, man. Spreekt ook voor zichzelf. Na alle drama, alles wat je hebt meegemaakt, if you took the time to heal en echt met jezelf bent gaan zitten, van jezelf bent gaan houden, leuke dingen bent gaan doen, ja, dan kan die True Lobby Ajing komen, toch?
0: Ja. Ik denk even de nadruk leggen op het komt terug.
1: Ja.
0: Toch? Dus we komen van ergens en nu hebben we het weer gevonden.
1: En ik heb het niet over degene van je past die terugkomt. Ik heb het over True Lobby.
0: Juist. Dat gevoel van je was het kwijt. Je geloofde wellicht niet meer in liefde.
1: Maar je gelooft
0: en je hebt
1: weer
0: het herontdekt.
1: Gewoon in liefde. Juist. Ja. Ook, het kan ook zijn dat je gewoon weer gelooft in liefde.
0: Precies.
1: Het hoeft niet speciaal over iemand te gaan, maar het kan ook over zelfliefde gaan.
0: No, klopt. Ik heb hier de tekst. Samira Roos heeft het gezongen. Heb je
1: Royen Atmopawiro heeft hem geschreven.
0: Oké.
1: Ja, dus dat is True Lobby Ajing. En we gaan hem dus nu even beluisteren.
0: Komt-ie. Oh, ik had hem hier al staan, dus ik hoef alleen maar dit te doen.

0: Zo.
1: Ja, hè?
0: Nou, het is gepast. Vooral na die coolie en zo.
1: Uh-huh.
0: Perfect. The message was... Ik weet niet. Er wordt ook gezegd... Je hebt me geleerd hoe ik eerst van mezelf moet leren houden... voordat ik van jou kan houden.
1: Ja.
0: En daar begint het bij. Als iemand dat voor je doet... That person is worth gold.
1: Ik denk dat dat echt een beetje de belangrijkste boodschap is... die ik er ook uit heb gehaald.
0: Zeker,
1: van, als je mij dat kan laten inzien... en dan is de vraag wie ben jij?
0: Wie ben jij? Want het kan ook over God gaan.
1: Ja, toch?
0: Het kan ook over God gaan. Dus ze hebben het lekker open gelaten. Dus het kan allerlei kanten opgaan. Maar ik vind het prachtig.
1: Precies.
0: Die arrangementen zijn gewoon awesome. Hey, ik ben zo trots om Surinamer te zijn. En ik vind het een waardige top 12. Ik weet niet waarover jullie het hebben. Vanaf de lyrics. En ik zei nog net tegen Robert... Alle pokus zijn in het Surinaams, het Sranam Tongo.
1: Allemaal.
0: En men heeft hun tijd genomen om poëtisch bezig te zijn. Het is prachtig, de arrangementen. Ik ben er nog niet uitgesproken over, maar ik vind het gewoon prachtig. Mm. Maar we moeten verder.
1: Hier smul je echt van, hoor.
0: Ik smul er ook echt van.
1: Ja.
0: Maar we moeten verder, anders komt mijn tijd nog.
1: We hebben nog eentje.
0: Save the best for last.
1: Ik moet wel toch echt even onderstrepen dat we straks om 10:00... wij kappen om 9:00, zijn wij er klaar mee. Dan mogen wij lekker vertrekken. En dan heb je even een uurtje om even bij te komen van die hele hype van Robert en Cher. Daar moet je echt even van landen. Daar moet je echt even van herstellen. Maar hou er rekening mee natuurlijk om 10:00... Gaat Bloot met Lood van start een ander programma. Volg ons op om 10:00.
0: Okay.
1: Waarbij het onderwerp toch altijd een beetje controversieel is. Ik ga de focus toch echt even leggen op deze pokoes. Bloot met Lood om 10:00. Zorg ervoor dat je straks gewoon lekker afgestemd bent en het ook blijft. En dan volg je dat ook gewoon lekker live hier via Lim FM. Cher, we zijn beland bij de laatste pokoe.
0: Gaan we alvast groeten?
1: Of gaan we nu groeten en over de na niet meer
0: te doen? Ja, laten we nu groeten.
1: Smart
0: zodat
1: move.
0: De mensen van het lied kunnen genieten.
1: Ja.
0: Het spreekt voor zichzelf. Deze Ranang Kukuru. En wie houdt niet van de Surinaamse keuken? We zijn internationaal bekend. Ik weet waarom ik het zeg, want zelfs in Spanje hebben we ons eten.
1: Mm-hmm.
0: Dus Deze Ranang Kukuru spreekt voor zichzelf. Ferdinand Schet heeft het geschreven.
1: Uh-huh.
0: Heeft het gezongen?
1: Luciano Preger.
0: En ik vind dat Deze Ranang Kukuru je dat gevoel geeft van Suripop die we hebben gekend.
1: Serieus, hoor?
0: Daarom wou ik ook eindigen hiermee.
1: Uh-huh.
0: Je gaat het weer zeggen.
1: Uh-huh.
0: Maar laten we ervan gaan genieten. En ik groet, mijn naam is Cher Hoogwoud. Wie weet ben ik ooit weer in de studio met Robert. Maar jullie mogen me volgen vanaf woensdag, komende woensdag en op de vrijdag in de ochtendshift.
1: Je hebt het gehoord. Cher heeft er vandaag weer bij gezeten. Ik denk dat het een understatement ligt. Dat het een superleuke, gezellige, toffe, energierijke uitzending is geworden met Cher erbij. Cher, dank je wel daarvoor. Met mijn hand op mijn hart zeg ik dat.
0: Ik heb genoten ervan, van beide dagen gewoon.
1: Gelukkig. Voor mij echt extra waardevol. Lekker gekletst over de Suripop-nummers. Je weet het van mij. Ik ben op en top staan wij. Niet ik alleen, maar Cher ook. Achter het Surinaams product, dat mogen duidelijk zijn. En ik hoop dat doordat we deze nummers een beetje hebben uitgekamd... dat jij daar zaterdag 1 augustus toch een beetje met een andere vibe, andere blik, andere open kapsel... naar gaat luisteren.
0: Nee,
1: bij
0: precies.
1: Mij is dat in ieder geval.
0: Bij mij ook. Bij mij ook. Mijn hele mening is veranderd. En ik zeg, we moeten onze Sranasani's pushen en poweren. Dus ga jullie massaal poweren. Het is een Sranam product en het is een waardevol iets. En we hebben een freaking mooie top 12.
1: Echt?
0: Waardig gewoon.
1: Precies.
0: Dus ga het even beluisteren. Hebben a watch party, listen party, whatever you want.
1: Yeah.
0: Weet je, maar neem de tijd.
1: Klopt.
0: En dan, dan
1: nee,
0: hoor ik het wel.
1: Zeker. Ik denk dat, ja, ik heb er nog één ding over te zeggen. Inderdaad, Cher, wat je zegt. Luister er gewoon goed naar. Ik denk dat, ja, de comments, de meningen die ik voorbij heb horen komen. En ja, ik begeef me soms gewoon op glad ijs. Ik vind het leuk. Als je vindt van, ja, maar ik word er depressief van als ik dit hoor. Misschien was je het al. Oh, snap. Misschien was je het al. Hou op, man. Laat me met rust.